0: Japan zijn er nu al zeker 5 doden geteld. 2 vrouwen zijn teruggevonden in een ingestort winkelcentrum in de regio Kumamoto. De vrees is dat daar nog meer slachtoffers zijn gevallen. Ook in een fabriek in de buurt zijn er 10 vermisten. Er werd ook nog iemand dood aangetroffen in een ingestort huis. Ook elders op het grote zuidelijke eiland Kyushu is er veel schade met vernielde bruggen en wegen en ingestorte gebouwen. Zowat 300.000 mensen zijn geëvacueerd. Vannacht is het licht bewolkt, minimaal rond 19 graden in de steden. In de Ardennen wat frisser, minimaal rond 12 graden daar. Straks krijgen we veel zon en wordt het ook bijzonder warm, met maximaal tot 35 graden in de Kempen, 32 graden aan zee. Ook donderdag blijft het warm, dan maximaal tot 32 graden. Ik wens je nog een fijne nacht en meer nieuws vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

0: Brussel.
1: Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. In Amsterdam was er gisteravond een herdenking voor de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn. Dat gebeurde bij het Homo-monument. Bij die aanslag, zaterdagavond, reed een bestelbus in op bezoekers van de Pride. Daarbij werd 1 vrouw gedood en 29 mensen raakten gewond. In Amsterdam waren enkele duizenden mensen aanwezig met kaarsen en met regenboogvlaggen. Sommige van hen waren er ook al bij in Berlijn.
2: Als wij gewoon langer daar nog waren gebleven op de truck, als we misschien naar wat waren gaan eten, of net als heel veel andere mensen lekker in het park hadden waren gaan zitten, ja, dan had het ons ook kunnen overkomen.
3: Dit gaat dus niet over moslims. Dit gaat over haat. En haat mag nooit winnen van liefde. Nooit.
4: Sadly, when things like this happen, you remind yourself that the world is not always safe.
1: In Amsterdam is tot 8 augustus ook nog de World Pride aan de gang. Het grootste LGBTQ-evenement in de geschiedenis van de stad. Met feesten, concerten, maar ook protest en activisme. De buitenlandministers van Iran en Oekraïne hebben met elkaar gebeld gisteravond. Een diplomatiek telefoontje was het nadat de spanningen tussen de twee landen waren opgelopen. Oekraïne had een Iraans schip aangevallen omdat het Russisch wapentuig zou vervoeren. Maar volgens Iran ging het om een commercieel vrachtschip. Iran dreigde daarop met raketaanvallen op Oekraïne als vergelding. De twee buitenlandministers zeiden nu na het gesprek dat ze geen verdere escalatie willen. Iran wil wel vergoed worden voor de schade aan het vrachtschip. Iran leverde in het begin van de Russische oorlog tegen Oekraïne ook Shahed-drones aan Rusland. De Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken heeft er bij Iran nog op aangedrongen om af te zien van meer steun aan Rusland. Een vliegtuig van de Australische luchtvaartmaatschappij Qantas heeft de langste commerciële vlucht ooit gemaakt. Van Melbourne naar Toulouse. De vlucht met een Airbus A350 Ultra Long Range duurde 24 uur en 24 minuten. In die tijd legde het vliegtuig een afstand van zo'n 23.000 kilometer af. Daarvoor beschikte de Airbus over een extra brandstoftank. Op Flight Radar was het de op één na meest gevolgde vlucht ooit op hun kanalen. Het ging nu nog om een testvlucht. Qantas wil volgend jaar met dit type vliegtuig zonder tussenstop van Sydney naar Londen vliegen. Het is vannacht licht bewolkt, minimaal rond 19 graden in de steden. In Ardennen wat frisser, naar 12 graden. Straks krijgen we opnieuw veel zon en het wordt ook erg warm met maximaal tot 35 graden in de Kempen. Aan zee iets frisser, maar ook nog altijd warm, 32 graden. Ook donderdag blijft het warm, dan maximaal tot 32 graden. Fijne nacht nog en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Brussel.
1: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Japan wordt er met man en macht gezocht naar overlevenden na een zware aardbeving gisteren. Die vond plaats in het uiterste zuiden van het land, op het eiland Kyushu. Het Japanse leger heeft in totaal 3600 personeelsleden gemobiliseerd voor de reddingswerken. Volgens de Japanse premier zijn er al zeker 13 doden en 100 gewonden. Zo werden er 2 vrouwen gevonden in een ingestort winkelcentrum. Er viel ook nog een dode in een ingestort huis en er is een papierfabriek ingestort waar ook nog vermisten zijn. Er is ook veel materiële schade aan bruggen, wegen en gebouwen. Zowat 300.000 mensen zijn geëvacueerd. Het Amerikaanse leger heeft samen met Saoedi-Arabië luchtaanvallen uitgevoerd op Irak vannacht. De aanvallen waren gericht op pro-Iraanse groeperingen die opereren vanuit Irak en vallen Saoedische energieinfrastructuur aan of ze voeren drone-aanvallen uit op Amerikaanse troepen in de regio. Volgens de VS waren er de afgelopen dagen zo'n 30 drone-aanvallen en vonden er tussen februari en april meer dan 600 pogingen tot aanvallen op Amerikaanse burgers en infrastructuur in de regio plaats. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om aandelen van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Dat meldt de Britse krant The Times. Over dat plan van Infantino Geert Hermans.
2: Wel, hij ruikt weer extra geld, want hij wil een nieuw bedrijf oprichten om de commerciële rechten te verwerven van de belangrijkste toernooien, zoals het WK. 50% van de aandelen blijft bij de FIFA. 20-30% gaat naar de 211 lidstaten. Elke lidstaat, waaronder dus ook de Belgische Voetbalbond, krijgt een aandeel ter waarde van verschillende miljoenen euro's die ze kunnen behouden of verkopen. Het laatste deel zou dan van privé-investeerders komen. In totaal zou het om een miljardendeal gaan. En weer komt Donald Trump op de proppen. Er zouden al personen uit de omgeving van de Amerikaanse president benaderd zijn als mogelijke investeerders. De Europese voetbalbond UEFA wijst het idee van de Wereldvoetbalbond resoluut af. De ziel en de richting van het voetbal zijn geen handelswaar, aldus de UEFA.
1: Het is licht bewolkt, minima rond 19 graden in de steden. In de Ardennen minima rond 12 graden. Straks krijgen we veel zon. Het wordt ook bijzonder warm, met maxima tot 35 graden in de Kempen. Aan zee 32 graden. Ook donderdag blijft het erg warm, dan maxima tot 32 graden. Fijne nacht nog, of fijne ochtend. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: Radio Brussel.
1: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De Brusselse gemeente Molenbeek gaat extra politie inzetten tegen het drugsgeweld. Er komen ook meer gemeenschapswachten, straathoekwerkers en een samenscholingsverbod. De afgelopen dagen is er in Molenbeek geschoten en is ook een brandbom gegooid, telkens bij hetzelfde café. Ook de tweede verdachte van de mesaanval in Gent vorige week is opgepakt. De twee mannen vielen twee andere mannen aan. Eén slachtoffer, een jongeman van 19, was een tijd lang in levensgevaar. Na een opsporingsbericht was afgelopen weekend al één verdachte opgepakt. De tweede was moeilijker herkenbaar op beelden, maar is nu dus ook gearresteerd. De kleine branden van afgelopen weekend in een natuurgebied in Haagt in Vlaams-Brabant zijn aangestoken. Dat blijkt uit onderzoek van de lokale politie. Dankzij een alerte buurtbewoner kon de brandweer snel ingrijpen in het kurkdroge bos. Brandstichten is onverantwoord, zegt burgemeester Steven Swiekers.
2: Als na gerechtelijk onderzoek blijkt dat de branden aangestoken zijn, dan kan ik alleen maar besluiten dat dit compleet onverantwoord gedrag is. Dat zijn niet alleen gevolgen voor de natuur, maar ook voor aanpalende landbouwpercelen, woningen, bewoners, huisdieren. En dat is dan een aantasting van de openbare veiligheid. Ik denk, je kan ook aandacht krijgen door iets positiefs te doen voor je buurt, niet door ze in brand proberen te steken.
1: In Japan zijn volgens een nieuwe balans zeker 13 doden gevallen bij de zware aardbeving van gisteren. Duizenden hulpverleners zoeken ook nog volop naar overlevenden. De beving vond plaats in het uiterste zuidwesten van Japan op het eiland Kyushu. In het puin van een ingestort winkelcentrum zijn de lichamen van twee vrouwen gevonden. Er viel ook een dode in een vernield huis en er is een papierfabriek ingestort. Daar zijn nog mensen vermist. Er is ook veel materiële schade aan bruggen, wegen en gebouwen. De Oekraïense president Zelensky heeft in Washington nog eens gepleit voor de levering van meer luchtafweer tegen Russische raketten. Zelensky is in de VS voor de uitvaartplechtigheid van senator Lindsey Graham. Hij sprak er ook met president Trump en met Amerikaanse senatoren. Volgens Zelensky verliest het Russische leger elke maand 30.000 manschappen en is Oekraïne goed gewapend om Russische drones uit de lucht te halen. Maar tegen ballistische raketten hebben ze meer afweer nodig. In Washington besprak Zelensky onder meer de Amerikaanse belofte om Patriot-raketten te mogen maken in Oekraïne. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige dag en erg warm met maxima tot 35 graden in de Kempen en 32 aan zee. Morgen tot 32 graden, met vooral in het zuiden dan kans op een onweersbui. Vrijdag wordt het minder heet, nog 27 graden en zo goed als overal droog. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Roken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context. Nee, lig laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de

0: ze zeggen de gies een chansaar. Ik burn incense, staf aan mijn altaar. Burn calorieën benet als een brandhaard. Samen te samen we dansen die samba. Ja, we pakken geen Els of Lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoe, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan.
1: Chukinho, tjana la salsa.
0: Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Rokken die hees met opzet. Ik was

0: Een heel goedemorgen. Het is 6:00.
1: VRT Nieuws.
0: Met Toon Janssens.
2: Er is een herdenking gehouden voor de slachtoffers van de aanslag op de Pride. In Amsterdam hebben duizenden mensen gisteravond de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn. Zaterdagavond reed een man met een busje in op bezoekers van de Pride in Berlijn. Eén vrouw kwam daarbij om het leven, raakte ook 29 mensen gewond. Bij het homo-monument in Amsterdam kwamen veel mensen samen met kaarsen en regenboogvlaggen.
3: Als wij gewoon langer daar nog waren gebleven op de truck, als we misschien naar wat waren gaan eten, of net als heel veel andere mensen lekker in het park waren gaan zitten, ja, dan had het ons ook kunnen overkomen.
4: Dit gaat dus niet over moslims. Dit gaat over haat. En haat mag nooit winnen van liefde. Nooit.
2: In Amsterdam is er tot 8 augustus ook de World Pride, het grootste LGBTQ+ evenement in de geschiedenis van de stad, met feestjes, concerten, protest en activisme. De Brusselse gemeente Molenbeek gaat extra politie inzetten tegen het drugsgeweld. Er komen ook meer gemeenschapswachten, straathoekwerkers en er komt een samenscholingsverbod, waardoor mensen op sommige plaatsen niet meer in groep mogen samenkomen. De afgelopen dagen is er in Molenbeek geschoten en is er een brandbom gegooid, telkens bij hetzelfde café. Ook de tweede verdachte van de mesaanval in Gent vorige week is opgepakt. De twee mannen vielen twee andere mannen aan en één slachtoffer, een jongeman van 19, was een tijd lang in levensgevaar. Na een opsporingsbericht was afgelopen weekend al één van de verdachten opgepakt. De tweede was moeilijker herkenbaar op de beelden, maar is nu dus ook gearresteerd. De kleine branden van de afgelopen dagen of afgelopen weekend in een natuurgebied in Haagt, in Vlaams-Brabant, zijn aangestoken. Dat blijkt uit onderzoek van de lokale politie. Dankzij een oplettende buurtbewoner kon de brandweer snel ingrijpen in het kurkdroge bos. Brandstichten is compleet onverantwoord, zegt de burgemeester van Haagt.
5: Dat zijn niet alleen gevolgen voor de natuur, maar ook voor aanpalende landbouwpercelen. Woningen, bewoners, huisdieren. En dat is dan een aantasting van de openbare veiligheid. Ik denk, je kan ook aandacht krijgen door iets positiefs te doen voor je buurt, niet door ze in brand proberen te steken.
2: Dan nog het weer. Vandaag veel zon. Het wordt ook heel warm op sommige plaatsen tot 35 graden. Morgen opnieuw zonnig en tot 32 graden dan.
6: Sam staat op.
7: Sam de Bruin.
8: Goedemorgen woensdag, vrienden. Na een zwoele nacht met volle maan gaan we voor een warme dag met volle zon. Waiting All Night is dit van Rudimental.
9: Je luistert naar Studio Brussel.
7: Life is music.

0: Dating All Night om jullie snoetjes opnieuw te zien in de app.
1: Studio Brussel.
2: Sam staat op.
0: Nele uit Edegem stuurt. Goedemorgen Sam, Rudy Mendel. Dat is een goeie om de dag mee te beginnen. Hoppa, let's go. Dorien uit Gerardsbergen heeft een goeiemorgen met twee zonnetjes gestuurd. Heidi uit Heist op den Berg stuurt ook een good morning zonnestraaltjes. Nog een paar uurtjes en wel eens een weg. Maak er een crazy woensdag van. Veel plezier op congé, als je weg gaat op congé, tenminste Heidi. Pieter stuurt goeiemorgen ochtendhelden op naar Brussel. 24 uur ten dienste van de Brusselaars met de brandweer. Dat zijn effectief de helden van deze zomer. De brandweer wereldwijd, internationaal, zeker ook bij ons. Sonja heeft nog gestuurd, geniet van de middelste dag. Inderdaad, het is woensdag vandaag. Welkom allemaal op deze wonderlijke woensdag, die voorlopig wel nogal de allure heeft van een wat saaiere, gebeurtenisloze, willekeurige woensdag. Pal in het midden van de komkommertijd ook nog eens. Maar ik heb een uitstekend plan om dat tegen te gaan. 1. Als jij iets leuk meemaakt in je leven, laat het mij weten. Dan kan ik dat delen met de wereld en dan lijkt er toch iets te gebeuren. En 2. Het neusje van de zalm van de muziek heb ik bij en die krijgt extra veel ruimte om te shinen. Laat ons beginnen in eigen land met The Haunted Youth Forget Me.

Wat is gebeurd? Niet te veel, hè? Voorlopig. Het is een rustige woensdag. Maar het gaat een hete woensdag worden vooral. 34 graden, 35 graden lees ik hier dat het zou kunnen worden. We gaan goed puffen en zweten, dat is zeker. All the good girls go to hell is dit van Billie Eilish.

0: zeer goed nummer van Black Box Revelation. Het is Stronger. Straks mag je meezingen met La La La La La van Naughty Boy en Sam Smith.
1: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolde. Beleef een gigantisch beeld met een TCL 85 inch QLED 4K Google TV. Nu voor €888. En laat voor de realistische kleuren meteen je scherm kalibreren. Mediamarkt.
2: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling 1 plus 1 gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Hey, zin in een nieuwe keuken?
5: 3 nieuwe winkels, dat betekent extra voordelen bovenop onze solde. Ga eerst naar Grando.
6: Grando. De Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.

met La La La. Hoe zit het met die temperaturen daarbuiten? Zitten we al boven de 20 graden? Waarschijnlijk zitten we al aan de 30 graden. Ik hoop van nog net niet. Ik weet niet hoe het bij jou zit. Ik zorg voor verkoelende muziek, hoor. Phoebe Bridgers, haar nieuwste Lost Boys, is dit zo'n tof nummer.

0: Komt als een soort verfrissend bergriviertje. Zo klinkt dat voor mij. Phoebe Bridgers. Met Last Boys. Goedemorgen, het is 6:27. Toon, gisteren was er grote herdenking in Amsterdam.
1: Ja, duizenden mensen hebben daar de slachtoffers herdacht van de Pride in Berlijn. Zaterdagavond was daar een man met een bestelwagen ingereden op bezoekers van de Pride. Eén vrouw kwam daarbij om het leven en raakte ook 29 mensen gewond. En gisterenavond dus zijn duizenden mensen samengekomen met kaarsen en regenboogvlaggen in Amsterdam om ze te herdenken. Want ook in Amsterdam zijn er nu verschillende Pride-evenementen. En in Molenbeek in Brussel gaan ze het drugsgeweld harder aanpakken. Er worden meer agenten ingezet en ook meer gemeenschapswachten en straathoekwerkers. En er komt een samenscholingsverbod waardoor mensen op sommige plaatsen niet meer in grote groep mogen samenkomen.
0: Het weer ziet er goed uit vandaag.
1: Ja, veel zon en het wordt dus ook heel warm op sommige plaatsen tot 35 graden.
0: Dankjewel. We zijn het ondertussen gewoon, die hittegolven, niks speciaal niet meer. Dus laat ons er niet te hard over zagen en gewoon slim zijn. Is er hier bijvoorbeeld iemand al extra vroeg uit de veren om al wat sport op die teller te hebben vandaag? Voor het werkelijk niet meer te doen is, want doe dat niet. Dat is echt het stoemste dat je kan doen. Bij 35 graden nog gaan sporten. Ik spreek uit ervaring, echt met beide benen verkrampt na een simpel loopje van 5 kilometer. Niet normaal. Ben jij zo slim om nu al te sporten? Laat even van je horen in de app van Studio Brussel, terwijl ik de nummer 1 van de afrekening voor je speel. Evolution van Nothing But Thieves.
2: Studio Brussel, dit is de nummer 1 in de afrekening.
3: Hallo, this is Connor from Nothing But Thieves and you're listening to Studio Brussel.
2: Stem voor jouw favorieten
4: via het Studio Brussel kanaal op VRT Max.
3: Life is music.

0: komen. De zon, als ze al aan het opkomen is tenminste. Ja, dat zal nu ongeveer aan het gebeuren zijn. Meestal krijg ik op dit moment wat foto's in de app van Studio Brussel. Voorlopig nog geen zonnefoto's gekregen, maar dat komt wel.
1: Studio Brussel. Zon staat op. Sneller dan de zang.
0: Ik wil nu vooral iets anders in de app van Studio Brussel, want ik ben op zoek naar muziekliefhebbers. Niet per se muziekkenners, maar wel liefhebbers die ook graag een spelletje spelen. Want elke ochtend doen we hier bij Studio Brussel Sneller dan de zang. Dat is een spel waarbij ik een nummer start en jij moet zeggen wie de artiest is nog voor die begint met zingen. Soms is het heel makkelijk, soms is het een uitdaging, maar altijd is het leuk. Dus als je wil meedoen, stuur dan.
1: Ben jij sneller dan de zang?
2: Stuur dan nu Sneller in de app van Studio Brussel.
0: Merel! Zou je dan moeten roepen als dit het spel zou zijn, maar het is nu niet het spel, hè?

0: heb je nog een plekje vrij? Geef je mij, mij maar de helft. Als ik je alles geef van mij, ja, zit je vol, vol van jezelf. Of heb je nog een plekje vrij? Heb je nog een plekje vrij voor mij?
1: Knaldi. Bij Aldi 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
3: It's funny, because it's true.
2: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Smartfoto.be. Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
5: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
4: Echt of wat?
6: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto

0: foto's van Karim, van Jona, van Olivier ook en van Doreen, merci. Dag, nog een zonnig plaatje dan maar, hè. Bayana van Bakermat. Heel goedemorgen, het wordt een warme woensdag. En het is nu bijna 6:15.
1: Studio Brussel. Sound staat op. Sneller dan de zang.
0: We gaan dat vandaag spelen met Karel. Goedemorgen, Karel.
2: Goedemorgen, Sam.
0: Karel, jij werkt in een abdij.
2: Dat klopt.
0: Wat doe je daar?
2: Ik ben daar de verantwoordelijke voor de keuken.
0: Ah, amai. Zijn daar nog paters in die abdij of is het zo'n soort luxe resort geworden?
2: Nee. Er zijn op 4 patertjes aanwezig. Het is vooral bedrijfsconferenties dat ze doen en retraites. Oh. Dat mensen die er tot zichzelf willen komen.
0: Een soort bezinningscentrum.
2: Ja, inderdaad.
0: Oh, maar dan moet je wel zo extra gezond koken waarschijnlijk voor die mensen die op bezinning komen.
2: Ja, dat ook.
0: Maar ik hoor dat je dat met veel plezier doet, hè, Karel.
2: Enorm veel plezier.
0: Zalig om jou erbij te hebben bij Sneller dan de Zang. Mag jij in de abdij naar muziek luisteren?
2: Van de week, eigenlijk van de maand, uitzonderlijk niet, maar ik sta nog buiten het gebouw.
0: Ah ja, dan mag het wel.
2: Omdat het deze maand zijn het stilte-retreiten zijn. Dat wordt nogal heel letterlijk genomen.
0: Oh my god, ik vind dat wel cool. Dat zijn de mensen die dan niks van geluid hebben.
2: Nee, niks.
0: No. Geen gebabbel?
2: Nee.
0: Jesus Christ.
2: Het zou niet voor mij zijn.
0: Ja, als radiomaker is dat ook iets raar natuurlijk. Maar wie weet moeten we dat toch eens proberen. Een soort stilte uitzending. Niet voor vandaag. We gaan daar eens rustig over nadenken als we wat meer geslapen hebben. Karel, we gaan spelen Sneller dan de Zang. Je weet hoe het in elkaar steekt. Ik speel een nummer. En jij moet nog voor de artiest begint te zingen zeggen welke artiest het precies is. Ik kan jou al een paar tips geven. Je krijgt 11 seconden intro. Dat is niet superveel, maar ook niet super weinig. Dat is haalbaar in principe. Het is een heel herkenbaar nummer. Je mag het echt in de tijdloze categorie plaatsen. En de artiest heeft ook op Rock Werchter gespeeld dit jaar. Kreeg daar zelfs een 4-sterren recensie in de morgen. Meer kan ik niet verklappen. Maar het is zo'n typische van, je gaat het herkennen, maar ik weet niet of je de artiesten gaat kunnen ontplakken. Dat is het een beetje. Ben jij er klaar voor?
2: We gaan ons uiterste best doen, Sam.
0: Hier gaan we. Alle focus. Karel, deze is voor jou.
2: De Pixies.
0: Ja, zeker! Hupsa! Je dacht eerst dat hij er niet ging opkomen, hè? Ik voelde van, de Karel gaat er niet opkomen. En dan toch was hem daar. Fijn.
2: Ja.
0: Goed herkend.
2: Ja, dat zijn ook nog van die oude rakkers, hè.
0: Heb je het over jezelf of over Pixies?
2: Beide.
0: Oh, Karel, toch. Ik ga het volledig draaien, het nummer nu. Here Comes Your Man van Pixies. En ginder in de abdij, de Karel komt er ook aan, hè. Here Comes

0: De narcist van Blur. Super vroeg opstaan om te sporten. Daar is niets narcistisch aan. Dat doe je vandaag gewoon om slim te zijn. Waar zitten die intelligente sportieve ochtendluisteraars?
1: Krevel.
2: Nog 3 dagen om te profiteren van de solde bij Krevel. Met kortingen tot wel -50% in de winkel en op krevel.be.
1: Krevel. Leef beter.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
3: Manutan, Manutan.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: Manutan, Manutan.
2: Bestel op manutan.be.
4: Hey, zin in een nieuwe keuken?
1: Geniet nu van zomerse kortingen op al onze keukens. Ga eerst naar Grando.
3: Grando.
5: Dit is Studio Brussel.
6: Studio Brussel.
0: Het is 7:00, een heel goede morgen.
7: VRT Nieuws.
0: Toon Janssens.
8: Advocaten willen geen hervorming van de wrakingsprocedure. Als je denkt dat de rechter in je proces mogelijk niet neutraal is, kan je die proberen te laten vervangen door een andere rechter via een wrakingsverzoek. Maar de voorbije jaren zijn er enorm veel van die verzoeken geweest, vooral in grote drugsprocessen. Minister van Justitie Annelies Verlinde wil nu dat wie ongelijk krijgt bij zo'n wrakingsverzoek, voortaan ook de kosten betaalt. En ook de boetes voor misbruik gaan omhoog. Maar de advocaten vinden dat geen goed idee, dat zegt de voorzitter van de Orde van de Vlaamse Balies.
9: Dan maak je het zodanig moeilijk dat je zegt aan de burger, kijk, als de rechter niet onpartijdig is, leg je er dan maar beter bij neer, want de gevolgen zouden te zwaar kunnen zijn. Ja, dan denk ik dat je eigenlijk een bedreiging creëert voor het vertrouwen in het gerecht en dat hebben we echt niet nodig.
8: De Brusselse gemeente Molenbeek gaat extra politie inzetten tegen drugsgeweld. Er komen ook meer gemeenschapswachten en straathoekwerkers. En er komt een samenscholingsverbod, waardoor mensen op sommige plaatsen niet meer in grote groep mogen samenkomen. De afgelopen dagen is er in Molenbeek geschoten en is er een brandbom gegooid, telkens bij hetzelfde café. Ook de tweede verdachte van de mesaanval in Gent vorige week is opgepakt. De twee mannen vielen 2 andere mannen aan. 1 slachtoffer, een jongeman van 19, was een tijd lang in levensgevaar. Na een opsporingsbericht was afgelopen weekend al 1 verdachte opgepakt. De tweede was moeilijker herkenbaar op de beelden, maar is nu dus ook gearresteerd. In Amsterdam hebben duizenden mensen gisteravond de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn. Zaterdagavond was een man met een bestelwagen ingereden op bezoekers van de Pride in Berlijn. 1 vrouw kwam daarbij om het leven en raakte ook 29 mensen gewond. Bij het homomonument in Amsterdam kwamen veel mensen samen met kaarsen en regenboogvlaggen.
10: Als wij gewoon langer daar nog waren gebleven op de truck, als we misschien naar wat waren gaan eten of net als heel veel andere mensen lekker in het park waren gaan zitten, ja, dan had het ons ook kunnen overkomen.
11: Dit gaat dus niet over moslims. Dit gaat over haat. En haat mag nooit winnen van liefde. Nooit.
8: In Amsterdam zijn er nu ook grote Pride-evenementen. De Verenigde Staten en Iran hebben elkaar afgelopen nacht weer aangevallen na een korte aanvalspauze. Het Amerikaanse leger heeft samen met Saoedi-Arabië luchtaanvallen uitgevoerd op Irak vannacht. De aanvallen waren gericht op groeperingen in Irak die Iran steunen. Ook Iran heeft vannacht weer raketten afgevuurd richting Jordanië op Amerikaanse doelwitten. Rode duivel Luis Openda speelt komend seizoen voor Olympique Lyon in Frankrijk. De spits verlaat Juventus en wordt verhuurd. In Italië had Openda een tegenvallend seizoen, waardoor hij ook niet werd geselecteerd om met de Rode Duivels naar het WK te gaan. Het weer vandaag veel zon. Het wordt ook heel warm op sommige plaatsen tot 35 graden. Morgen opnieuw zonnig en tot 32 graden dan.
5: Sam staat op.
1: Sam de Bruin.
0: Te hard dansen, dat houdt risico's in met de temperaturen van vandaag. Dus als je het wil doen, doe het dan nu. Dancing on my own van Robin.
5: Je luistert naar Studio Brussel.
1: Life is music.

0: Robin met Dancing on My Own. Goedemorgen, 7 over 7 op een voorlopig zeer kalme woensdag.
1: Studio Brussel.
2: Sam staat op.
0: Maar dat kan nu gaan veranderen. Want we moeten extra slim zijn vandaag, jongens. Het wordt heet, tot 35 graden, dat heb je gehoord in het nieuws ook. Dat is extreem. Sporten is gewoon niet gezond bij zulke temperaturen. Laat ik je dat nog eens herhalen. Als je het wil doen, dat sporten, moet je nu doen. Ook al heb je geen goesting, pak gewoon die loopschoenen. Doe ze aan. En ik zorg voor de ideale plaat om mee te starten. Of haal je fiets van stal. Pak die sporttas om naar de gym te gaan. Doe het gewoon nu. Karin heeft het ook al gedaan in de app van Studio Brussel. Good morning. Joggen is nu echt perfect. Samuel heeft de foto gestuurd in de gym. En ik zie op de foto dat het een leg day is, duidelijk. Het zit zo een beenmachine waar hij op zit. Robbe uit Gent zit op de fiets. Strijder Pieter heeft ook al gestuurd dat hij aan het fietsen is. Naar Brussel op weg naar het werk. Paul, die gaat golfen. Zalig. Paul is hier om 7 uur al aan het golfen, net voor de hitte. Dan ben ik om 10 uur klaar. Heerlijk. Rudy heeft al 5 kilometer gelopen, heeft er nog 5 te gaan met de groetjes vanuit Kroatië, waar het ook snik heet is. Succes, Rudy. En Bianca is net terug van een heerlijk ochtendloopje van 7 kilometer. Ik heb de zon zien opkomen en het was nog een heerlijke temperatuur. Nog zo'n strijdster is Nele. Goedemorgen, Nele.
3: Goedemorgen, Sam. Hoeveel... Hoe is het met jou?
0: Ja, met Safa. We overleven hier natuurlijk. Hè. Hoeveel kilometers heb jij al gedaan deze ochtend?
3: Ah, dat waren er 7,5. Een beetje gelijk Bianca, denk ik.
0: Bianca, dat, inderdaad. Dus wel ferm, 7,5. En was het nog te doen, dat temperatuur?
3: Dat is perfect. Is zo, ja, just zo voor de zonsopgang is dat echt wel nog een goede temperatuur. Je kan het erger verwachten eigenlijk.
0: Ik denk dat we officieel op dit moment nog rond de 18, 19 graden zitten. Ik kan zeggen, binnen een uur is het al 10 graden meer. Dus het is echt de moment om nu nog het sport te doen. Doe je dat altijd zo vroeg? Ben je nu speciaal vroeger uit je nest gekomen omdat het warm gaat worden?
3: In de week doe ik dat altijd zo vroeg. Maar nu extra vroeg inderdaad, om zeker voor de warmte terug te zijn. Ja.
0: Toch fantastisch op een dag als vandaag, hè, waar er absoluut geen hol gebeurt. Dan heb jij toch al iets gedaan.
3: Nee. Ja, inderdaad. Het is een dag van niks, echt. Hè. Ja,
0: een dag van niks. Ook. Ik vind het ook dat het een dag van niks is, maar we zijn er toch potverdikke het beste van aan het maken. Ik hoop dat we hier met z'n allen iedereen geïnspireerd hebben om gewoon nog even nu te sporten. Ik ga een plaat opzetten die perfect is voor bij het sporten, maar zo wat rustiger is dan standaard sportplaten. Zo een klein tikje kalmer om ons niet te overdoen. Dat is wat ik nu ga doen. Jij mag gewoon uitpuffen en Nele, jij hebt het al gedaan voor vandaag. Hè. Jij mag zelf terug in je bed kruipen als je wil.
3: Oké, merci. Dat is goed.
0: Geniet er nog van. Salut.
2: Sam staat op.
1: Sam staat op. Studio Brussel.
2: Life is music.
0: Voilà, dan deze. Heel toepasselijk, the time is now. Hè. Nu is dat we moeten gaan sporten, hè, jongens. Niet binnen een uur of twee, dan is het te gevaarlijk. We gaan het allemaal nu doen. En dit is een goeie om zo rustig op te warmen bij het joggen. Dit is Moloko.
4: You're my last breath. You're a breath of fresh air to me.
0: Nee, jongens, niet binnen een uur of twee, dan is het te gevaarlijk. We gaan het allemaal nu doen. En dit is een goeie om zo rustig op te warmen bij het joggen. Dit is Moloko.

Ze zijn zo lekker nu. De Strawberry Speak van het seizoen. Equal Idiots hoorde je. Onze rode duivels die zijn stevig hun congé aan het vieren. En terecht vertel ik je straks meer over. Na deze Kiss the Grass van Sylvie Kreuz en Romeo Elvis.

0: Klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
1: En onze pa is een Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1+1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar 3,99 euro voor 2.

0: Brian Adams met The Summer of 69. The Summer of 26 is er anders ook niet naast.
1: Studio Brussel.
2: Sam staat op.
0: Er duiken beelden op van de vakanties van onze Rode Duivels. Altijd tof om te zien. Bij die van Club Brugge is de vakantie voor de meesten al voorbij, helaas. Die hebben zich gisteren moeten melden op training. Maar een Lukaku bijvoorbeeld is er nog goed van aan het pakken. Daar zie ik wisselend beelden van plat op het strand liggen onder een parasolke. En dan soms is een potje padellen om toch in beweging te blijven. Courtois, die hebben we de afgelopen weken gezien op Tomorrowland natuurlijk. Daar heeft hij keihard genoten. En Charles de Ketelaar, die is samen met Kevin De Bruyne op congé. Eerst was dat nog in het zuiden van Frankrijk dat ze zaten, maar ondertussen zitten ze al op Ibiza. En dat weten we omdat Kevin De Bruyne daar gefilmd is de voorbije dagen in een van de grootste clubs ter wereld, Universe, waar John Summit aan het draaien was. En echt pal achter John Summit, achter de DJ, zo op het VIP-stage achter de DJ, is Kevin De Bruyne met zonnebril op in de club, hard aan het gaan. En aan het einde geeft hij ook zelfs nog een hug aan John Summit en een soort van secret handshake dat die twee hebben. Dus het blijken BFF's te zijn, weet ik veel. Maar het is wel zalig om te zien dat ze er hard van aan het genieten zijn. John Summit heeft toevallig ook wel wat zomerse platen die perfect passen bij een dag als vandaag.
2: Sam staat op.

0: met mensen die dat konden zien en dat allemaal gefilmd hebben en online hebben gezwierd. Daar gaat je rustige vakantie dan natuurlijk. Het was bij John Summit op Ibiza. La Danza. Het is bijna 19:30. Goedemorgen, Toon.
1: Goedemorgen.
0: Sommige advocaten zijn boos.
1: Ja, ze zijn tegen de hervorming van de wrakingsprocedure. Als je denkt dat de rechter in je proces niet neutraal is, kan je die proberen te laten vervangen door een andere rechter via een wrakingsverzoek. Maar de voorbije jaren zijn er enorm veel van die verzoeken geweest, vooral in grote drugsprocessen. En daarom wil minister van Justitie Annelies Verlinde nu een hervorming. Wie ongelijk krijgt bij zo'n wrakingsverzoek, zou dan voortaan de kosten moeten betalen en ook de boetes voor misbruik gaan omhoog. Maar de advocaten die zien dat dus niet zitten. En in Amsterdam hebben duizenden mensen gisteren de slachtoffers herdacht van de Pride in Berlijn. Zaterdagavond was er een man met een bestelwagen ingereden op bezoekers van de Pride daar. En één vrouw kwam daarbij om het leven, raakten ook 29 mensen gewond. En gisteravond dus zijn duizenden mensen samengekomen met kaarsen en regenboogvlaggen in Amsterdam om die slachtoffers te herdenken. Want ook in Amsterdam zijn er nu verschillende Pride-evenementen. Het weer. Veel zon vandaag en heel warm op sommige plaatsen tot 35 graden.
0: Dankjewel, Toon.
2: Studio Brussel. Zand staat op.
0: Na een compleet uitputtende Tour de France heeft Remco Evenepoel maandag in Aalst en gisteren in Roeselare de Natour criteria meegereden en gewonnen. Die gast weet niet van ophouden, dat is echt straf. Vandaag wordt er even niet gekoerst in ons land, maar morgen weer wel. Dan is het in Herentals te doen, waar die andere Belgische tourhelden zullen verschijnen. Jasper Philipsen gaat daar mee rijden, Tim Merlier en Jasper Stuyven. En een andere legend die er wel voor gaat vandaag, maar niet in ons land, wel in het buitenland, is Wout van Aert. Want Wout van Aert is back, baby. Door een probleem met zijn elleboog moest hij passen voor de Tour. Wat echt jammer was, veel mensen hebben hem daar gemist natuurlijk. Maar vandaag maakt hij zijn comeback op de fiets in de Ronde van Denemarken. Die heeft hij ooit al eens gewonnen in 2018 was dat. En het is ook de ideale voorbereiding op de Vuelta bijvoorbeeld. Of het WK dat binnenkort eraan komt. Ook niet vergeten dat hij het BK Gravel gaat meerijden op 16 augustus. Dus hij heeft van alles in petto voor ons. Dat is goed. En toch heeft Woutje nog tijd om entrepreneur te zijn. Want je hebt het deze week ook gezien, hè. Wout van Aert lanceerde zijn eigen gsm-abonnement, WVA Mobile. Heel bijzonder is dat, maar wel alle respect voor Wout. Het is echt een topper, met een uitstekende muzieksmaak ook. Hij is een grote fan van Rain Me In van Sam Fender en Olivia Dean. Dat hebben we ontdekt toen hij Parijs-Roubaix won dit jaar en het nummer op zijn Instagram gebruikte.
2: Life is music.

0: new metal helden Linkin Park met hun klassieker In The End. Er is vandaag een old school metal nummer, ongelooflijk jarig. En het is echt een van de meest legendarische metal nummers die er bestaat. Heeft iemand al een gokje wat het zou kunnen zijn? Want ik ga het straks draaien en het duurt 5 minuten en 5 seconden. Straks na Iron.
1: Nog steeds al vol thee.
2: This is a muscle van Lynch Garden.
1: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
3: Knaldi.
1: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim.
4: Studio Brussel.
5: Studio.
4: Studio
5: Brussel.
4: Life.
5: Life is music.

catch my breath. Haven met I Run. Het is vandaag exact 35 jaar geleden dat Enter Sandman van Metallica uitkwam. Enter Sandman was een soort voorproefje van hun album dat 2 weken later werd gereleased. Het legendarische The Black Album van Metallica. En Enter Sandman werd echt een van hun allergrootste nummers. Ze werden met Enter Sandman eigenlijk bekend ook bij het grotere, bredere publiek. Het werd grijs gedraaid op de Amerikaanse radio en ook op Studio Brussel. Vandaag 35 jaar oud. Metallica, Enter Sandman. De volle 5 minuten alles geven op deze. Hip, hip, hip, hoera.

0: Just Might van Bruno Mars.
1: Studio Brussel.
2: Sam, staat op.
0: Het is geen weer om buiten te zijn vandaag, dus zoek jezelf een goede cinemazaal bijvoorbeeld met een frisse airco en ga een film kijken. Dan komt het allemaal goed, want die temperaturen zijn nu al stevig aan het stijgen. We zijn de show daarnet begonnen met een frisse 17 graden. Dat zijn er ondertussen al 21 geworden. En tegen 10 uur zal het al 27 graden zijn. Gelukkig is er een nieuwe film in de zalen vandaag, waar ik het straks even over wil hebben met goede muziek. En het heeft te maken met...

0: In Nederland.
1: Doeg.
0: Italië.
1: Ciao.
0: Frankrijk.
1: Salut.
0: Of gewoon hier in België. Parkeren gaat overal even vlot. Met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Met de auto naar hartje Parijs, Amsterdam of Milaan. Start je parkeersessie zoals je thuis zou doen met EasyPark. Download de app en parkeer als een local waar je ook rijdt.
2: Vanavond op VRT 1.
3: Dus je mocht in het leger als gay man, maar je mocht het niet zeggen dat je gay bent.
4: Maar als je het dan per ongeluk zegt.
3: Dus ineens zeg je, sorry, I'm gay. Dan moet je gaan.
2: Op VRT 1 zijn de regels niet altijd duidelijk in de jaren 90 voor tieners. Op VRT Canvas roept de DNA-revolutie ethische vragen op. En op VRT Max zijn er films in overvloed, zoals het misdaaddrama Road to Perdition. Veel kijkplezier straks.
5: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
6: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
7: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
8: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. Ook tijdens de solden.
8: Hoe dat?
9: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
8: Oh, cool.
9: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
10: Dit is Studio Brussel.
11: Studio Brussel.
12: Woensdagochtend, 8 uur.
13: VRT Nieuws.
12: Toon Janssens. Advocaten willen geen hervorming van de wrakingsprocedure. Als je denkt dat de rechter in je proces mogelijk niet neutraal is, kan je die proberen te laten vervangen door een andere rechter via een wrakingsverzoek. Maar de voorbije jaren zijn er enorm veel van die verzoeken geweest, vooral in grote drugsprocessen. En daarom wil minister van Justitie, Annelies Verlinden, nu dat die dat wie ongelijk krijgt bij zo'n wrakingsverzoek voortaan ook de kosten betaalt. En ook boetes voor misbruik gaan omhoog. Maar de advocaten vinden dat geen goed idee, zegt de voorzitter van de Orde van Vlaamse Balies.
14: Dan maak je het zodanig moeilijk dat je zegt aan de burger, kijk, als de rechter niet onpartijdig is, leg je er dan maar beter bij neer. Want de gevolgen zouden te zwaar kunnen zijn. Ja, dan denk ik dat je eigenlijk een bedreiging creëert voor het vertrouwen in het gerecht. En dat hebben we echt niet nodig.
12: In Kalmthout in de provincie Antwerpen zijn verschillende kinderen onwel geworden tijdens de speelpleinwerking. Ze hadden meegedaan aan de pisquiz, waarbij ze op korte tijd heel veel water moesten drinken. Dat kan in uitzonderlijke gevallen leiden tot een watervergiftiging. De gemeente vindt het jammer wat er gebeurd is, zegt de burgemeester.
15: We weten dat er één kindje ook heeft moeten overgeven, heeft moeten braken. Dat is natuurlijk niet fijn en dat is niet goed, dat had niet mogen gebeuren. Maar we hopen dat het daarbij blijft, dat de kinderen vandaag terug gezond zijn en terug zich kunnen uitleven op de speelpleinen, want dat wil ik ook wel benadrukken. En er zijn daar 70 animatoren die zich de hele vakantie inzetten, vrijwillig, om ervoor te zorgen dat de kinderen daar de tijd van hun leven kunnen hebben.
12: In Japan zijn voorlopig 13 doden geteld na de zware aardbeving van gisteren. Duizenden hulpverleners zoeken nog volop naar overlevenden. De beving vond plaats in het zuidwesten van Japan op het eiland Kyushu. Tussen het puin van een ingestort winkelcentrum zijn de lichamen van 2 vrouwen gevonden. In dat gebouw zitten nog altijd mensen vast. Hoeveel is niet duidelijk, zegt correspondent Anoma van der Veren.
16: Daar zijn ook 200 mensen geëvacueerd direct na de aardbeving. Toen zijn er 20, 30 medewerkers vooral achtergebleven. Er zijn er 8 van gered. 2 weten we van dat ze inderdaad zijn overleden. Maar er wordt nog volop gezocht inderdaad, want de tweede verdieping is helemaal ingestort. De explosie was in het midden van het gebouw en er zijn dus ook al buitenmuren ingestort. Dus ja, daar zijn ze nog hard bezig op dit moment.
12: Ook in een ingestorte papierfabriek zijn nog mensen vermist. De baas van de Wereldvoetbalbond FIFA, Gianni Infantino, wil een stuk van het WK verkopen aan privé-investeerders. Hij zou een nieuw bedrijf willen oprichten dat de rechten van grote toernooien verkoopt. En buitenstaanders zouden dan zo'n 20-30% van de aandelen kunnen kopen voor miljarden dollars. Vooral Infantino zelf zou hier ook heel rijk mee kunnen worden of veel mee kunnen verdienen als hij zelf de nieuwe leider wordt van dat bedrijf. Dat zou hem dan maar liefst $64 miljoen per jaar kunnen opleveren. Dat is zo'n €56 miljoen. De Europese voetbalbond, UEFA, vindt het hele plan geen goed idee. Het weer. Vandaag veel zon en warm. Op sommige plaatsen tot 35 graden. Ook morgen zonnig en tot 32 graden dan.
1: Studio Brussel.
13: Sam staat op.
1: Sam de Bruin.
17: Is het officieel nog te vroeg om een ijskoude cola open te trekken? Of zitten jullie allemaal al lang aan de energy drinks en iced coffees? Ik weet niet, hè?
18: Je luistert naar Studio Brussel.
1: Life is music.

0: Ludwig heeft gestuurd. Bij mij is het Pepsi Max Lemon. En dat mag omdat het zomaar weer is natuurlijk. Camel Fat en Elderbrook waren dit een heel erg goede morgen.
1: Studio Brussel.
2: Sam staat op.
0: Het gaat verrassend goed met Hollywood. Heel goed zelfs. Iedereen lijkt naar de cinema te gaan deze dagen. Terwijl het eigenlijk al heel de zomer alles behalve cinema weer is. Want het is alleen maar zon, zon, zon, zon, zon. Meestal als het zo zonnig is, dan verdienen de cinemazalen niet zoveel geld. Maar nu is het crazy. Heel de wereld is natuurlijk in de ban van Christopher Nolan, zijn nieuwste blockbuster, The Odyssey. Daar kan je nu zelfs extra vroeg naar gaan kijken met ochtendvoorstellingen sinds deze week. Maar ons favoriet Hollywood-koppel Zendaya en Tom Holland, die beide in The Odyssey meespelen, die zijn sinds vandaag ook te zien in een andere topfilm. De nieuwste Spider-Man Brand New Day loopt vanaf vandaag in de cinemas. Gisteren was de avant-première in ons land. De recensenten zijn best wel positief, wat niet altijd gebeurt bij Marvel Action Films. Dus dat is wel goed nieuws. En het is ondertussen ook al de vierde film waar Tom Holland in de huid kruipt van Spider-Man. In die nieuwe film kan je ook Sadie Sink zien meespelen. Sadie Sink, die ken je misschien als Max van Stranger Things. Dus dat is ook nog wel tof om op te letten als je gaat kijken naar de film. Maar er zit vooral ook altijd goede muziek in Spider-Man films. Dit nummer was bijvoorbeeld legendarisch in een van die vorige.
3: Hey, oh, let's go. Hey, oh, let's go.
0: In de eerste Spider-Man film van Tom Holland was deze Blitzkrieg Bob echt het nummer van de film. Dan in de trailer voor de nieuwe Spider-Man Brand New Day konden we LCD Sound System horen.
4: New York, I love you, but you're bringing me down.
0: Dit nummer, New York, I Love You, But You're Bringing Me Down, is daardoor opnieuw heel populair geworden in streamings onder andere. Dat gebeurt tegenwoordig wel vaker met iconische nummers in films en series, dus dat is wel cool. Dan heb je Bad Bunny, die heeft een heel zot jaar achter de rug met onder meer de halftime show tijdens de Super Bowl. Vorige week ook nog, zijn laatste show was een tour in Brussel. Maar ook Bad Bunny is te horen in de nieuwe

0: Hey van Bad Bunny hoor je dus misschien ook wel tijdens die nieuwe film van Spider-Man. Maar het meest opvallende nummer van de film is Loser van Tame Impala. Dat nummer krijg je te horen tijdens een prachtige montage met scènes van New York en een Peter Parker die door de straten van New York dwaalt. Als je zelf gaat kijken naar de film en nog muziek ontdekt, laat het ons dan zeker weten. Maar wij doen het nu met die Loser van Tame Impala.
1: Kevin Parker from Tame Impala, and you are listening to Studio Brussels.
2: Brussels. Life is music.

Ze heeft een nieuw lief, hè? Olivia Rodrigo, en het zou iemand zijn met Belgische roots. Het is een finance bro. Het ziet er echt ook als een finance bro uit. En hij heeft een soort van Belgische naam en effectief ook Brusselse roots, zo blijkt. Dit is Summer, My Body Isn't Ready.

0: Eigenlijk zou dit verboden moeten worden op warme dagen als vandaag. Dit is veel te sexy muziek. Krijg je het nog warmer van. Arctic Monkeys op deze woensdag 29 juli. Met Do I Wanna Know. Het is bijna 8:30. Goedemorgen, Toon.
1: Goedemorgen.
0: Woonzorgcentra willen dat bewoners mee gaan betalen voor airco's.
1: Ja, dat wil toch de overkoepelende organisatie van private woonzorgcentra Vlozo. Veel bewoners van woonzorgcentra zitten in verouderde gebouwen, vaak zonder airco. Maar Vlozo zegt dat ja, als die centra investeren in airco, dat eigenlijk ook de dagprijs omhoog moet, zodat de bewoners dus eigenlijk mee betalen voor die investering. De dagprijs verhogen, dat kan niet zomaar. Ze moeten daarvoor toestemming krijgen van de overheid. En in Japan zijn voorlopig 13 doden geteld na de zware aardbeving van gisteren. Duizenden hulpverleners zoeken nog volop naar overlevenden. De beving vond plaats in het zuidwesten van Japan op het eiland Kyushu. Verschillende mensen liggen nog onder het puin van de ingestorte gebouwen daar.
0: Vreselijk is dat. Het weer, hoe ziet dat eruit?
1: Zonnig, warm, op sommige plaatsen tot 35 graden zelfs.
0: Dankjewel.
2: Studio Brussel. Sam, sta op.
0: Daar straks hebben we nog de verjaardag gevierd van Enter Sandman van Metallica. Maar het is vandaag ook al 30 jaar geleden dat Hooverphonic hun eerste plaat uitbracht. A New Stereophonic Sound Spectacular was de titel van die plaat. Dat was toen nog onder de naam Hoover trouwens. Maar die naam moesten ze veranderen omdat het bekendste stofzuigerbedrijf ter wereld die naam namelijk al gebruikte. De debuutplaat van Hooverphonic is heel chill. Het is een beetje trippy. Het is een genre dat toen ook trip-hop werd gedoopt en waar Hooverphonic echt wel een van de boegbeelden van was internationaal. Het bekendste nummer uit die plaat is Too Wiki, dat ken je misschien wel, werd ook gebruikt als soundtrack voor de film Stealing Beauty van cultregisseur Bernardo Bertolucci. Was trouwens de doorbraakfilm van actrice Liv Tyler, daar is zij bekend mee geworden, wat heel cool is dat daar Hooverphonic dan in gebruikt wordt. Ook in de legendarische horrorfilm I Know What You Did Last Summer was Too Wiki te horen tijdens een bloederige boord. En het zat ook in de serie Entourage, in een film van Ben Stiller, eentje met Seth Rogen. Enfin, heel populaire muziek in Hollywood dus, die early Hooverphonic. 30 jaar, een nieuw stereophonic sound spectacular met deze Too Wiki erop.

0: Worldwide.
1: Heimwee is een heel onaangenaam gevoel als je ver in het buitenland zit deze zomervakantie. Nu, heel wat luisteraars hebben daar een oplossing voor om dat niet te moeten voelen. Ze nemen gewoon de Belgische radio-vibes mee naar het buitenland. En ze luisteren ook daar gewoon naar Studio Brussel. Als jij dat ook doet en nu aan het luisteren bent aan een andere kant van de wereld, laat het mij dan zeker weten in de app van Studio Brussel. Dan kan ik je favoriete vakantieplaat voor jou draaien.

0: sensationele Teddy Swims komt terug naar ons land. Op vrijdag 26 maart in de AFAS Dome in Antwerpen. Tickets vanaf vrijdag om 10 uur via livenation.be. Teddy Swims live, samen met Studio Brussel.
1: Nog steeds aan Volonté.
2: De Zeeuwse mosselen van Lunch Garden.
1: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
3: Studio Brussel.

0: The Van Jets met The Future. Goedemorgen, het is woensdagochtend, 9:15.
1: Studio Brussel, worldwide.
0: Je zijn weer met velen langs alle kanten van de wereld aan het luisteren naar Studio Brussel. Goedemorgen Maarten.
2: Goedemorgen Sam.
0: Waar ben jij aan het luisteren?
2: In Pula, in Kroatië.
0: Kroatië. Oh, dat is prachtig. Waar in Kroatië ligt dat precies? Is dat aan de kust of zitten jullie wat meer de bergen in?
2: Nee, dat is aan de kust. Dat is bovenaan in Kroatië, in Istrië.
0: Ja. Oh, maar dat is fantastisch, hè. Dat is de mooiste kust van Europa, vind ik. Mag ik dat zeggen?
2: Zeker en vast, ja. Ons ook.
0: En jullie zijn daar aan het...
2: Eerste keer met de mobiel doen.
0: Oké, met de mobiel. Tof, zeg. Ben je dan helemaal van België tot Ginder gereden met de mobiel? Maar wat heb je er Ginder in een lokaal gehuurd?
2: Nee, we hebben van Gent inderdaad. Dus ik heb voor de eerste keer ook de Gentse feesten gemist. Dat was ook wel een opgave voor mij.
0: Maar bon, het is wel voor iets goed dat je het gemist hebt op zee. Hè?
2: Ja, inderdaad. En met de kindjes ook natuurlijk. Dus eerst Duitsland, dan Oostenrijk, Slovenië en nu zijn we in Kroatië.
0: Dat is toch een stevige tocht. Maar de hele tijd mooi weer gaat, denk ik wel.
2: Eén dagje wat minder, maar voor de rest inderdaad altijd 30 plus. Dus het was super.
0: En valt dat mee met heel het gezin in zo'n camper?
2: Dat valt beter mee dan verwacht, zeker en vast.
0: Leuk, heel erg fijn. En toch luisteren jullie elke dag mee naar Studio Brussel. Dat is ook wel straf.
2: Ja, zeker en vast. Dan moet toch het kruisgrond nog altijd in België zijn. Dus daarom nog altijd Studio Brussel.
0: Ja, snap ik helemaal. Heel fijn dat jullie dat doen. We zijn er natuurlijk ook voor jullie om dat thuisgevoel mee te geven in heel de wereld. Welke plaats zou ik voor jullie mogen spelen?
2: En wel, de kindjes hebben zo naar Rockwachter gekeken eigenlijk op televisie een beetje. En ze vonden Rauwvieren van 21 Pilots vonden ze wel goed.
0: Wat een show was me dat, 21 Pilots. Dat is een keigoed idee. Gaan we gewoon doen, nu op de radio. Geniet er ginder van en de groeten aan de rest van het gezin.

and Me, Flume remix van Disclosure is het. Goedemorgen, ik hoop dat iedereen voorzorgsmaatregelen genomen heeft voor de warmte. If not, doe het nog snel. Steek icepacks in de diepvries, watermeloen in uw frigo, alle rolluiken, ramen en gordijnen dichthouden en goed wapperen. Met een waaierke of met een oude gazet. Ik zorg voor de playlist. A Wave van Jungle mag je gewoon over je heen laten stromen als een coole verfrissing.

0: PC-matic, oh la la la, er zijn echt zotten in deze wereld, jongens. Sonja stuurt een foto in de app van de strijk die ze aan het doen is. Doet dat toch niet vandaag, Sonja? Jezus Christus.
1: Kidnet stelt voor het gloednieuwe Like Me-assortiment. Start het schooljaar met de coolste schoolspullen.
2: Wow.
1: Pennenzakken, mappen, schriften, brooddozen en nog veel meer.
2: Oh my god, zo mooi.
1: Haal jij ook alle coole nieuwe Like Me-spullen in huis? Nu overal verkrijgbaar.
3: Aldi. Nu bij Aldi 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
4: Dit is Studio Brussel.
0: Studio Brussel. Het is al 9 uur ondertussen.
4: VRT Nieuws.
0: Met Toon Janssens.
5: Woonzorgcentra willen dat bewoners mee betalen voor airco's. Dat zegt toch Vlozo, de overkoepelende organisatie van private woonzorgcentra, in het Nieuwsblad. Veel bewoners zitten in verouderde gebouwen die vaak geen airco hebben. Maar als de woonzorgcentra daar toch in investeren, dan moeten ze hun dagprijs kunnen verhogen, zodat de bewoners dus eigenlijk meebetalen voor die airco's. Dat zegt Vlozo.
6: Ik denk dat die dagprijs een stuk naar omhoog zal moeten, ja. Wanneer ik in mijn huis een boiler moet veranderen of airco wil laten plaatsen, dan staat daar een kostprijs tegenover. En we weten dat dat geen evident verhaal is, maar dat is wel een verhaal waarop we gaan blijven hameren, dat dat niet één op één is met een pensioen. En dat we inderdaad heel duidelijk dat verschil moeten maken van oké, wat is woon- en leefkost, zoals een airco, en wat is een zuivere zorgkost, zoals uw verpleegkundige zorgen. Een airco is geen zorgkost, nee.
5: Woonzorgcentra mogen niet zomaar hun dagprijs verhogen, ze moeten daarvoor toestemming krijgen van de overheid. In Kalmthout in de provincie Antwerpen zijn verschillende kinderen onwel geworden tijdens de speelpleinwerking. Ze hadden meegedaan aan een pisquiz, waarbij ze op korte tijd heel veel water moesten drinken. Dat kan in uitzonderlijke gevallen leiden tot een watervergiftiging. De gemeente vindt het jammer wat er gebeurd is, zegt de burgemeester.
7: We weten dat er één kindje ook heeft moeten overgeven, heeft moeten braken. Dat is natuurlijk niet fijn, dat is niet goed, dat had niet mogen gebeuren. Maar we hopen dat het daarbij blijft, dat de kinderen vandaag terug gezond zijn en terug zich kunnen uitleven op de speelpleinen, want dat wil ik ook wel benadrukken. Er zijn daar 70 animatoren die zich de hele vakantie inzetten, vrijwillig, om ervoor te zorgen dat de kinderen daar de tijd van hun leven kunnen hebben.
5: Oekraïne mag binnenkort zelf Patriot-raketten maken. Dat zegt de Oekraïense president Zelensky na een bezoek aan de Amerikaanse president Trump. Patriots zijn raketten die worden gebruikt om andere raketten uit de lucht te schieten die heel hoog vliegen en heel snel naar beneden komen. Oekraïne moet ze nu uit het buitenland importeren en zou ze liever zelf maken. Volgens Zelensky heeft Trump daar nu zijn toelating voor gegeven, maar dat is nog niet bevestigd door Trump zelf. Die heeft op zijn sociale media alleen maar geschreven dat het gesprek met Zelensky zeer goed is verlopen. En in Japan zijn voorlopig 13 doden geteld na de zware aardbeving van gisteren. Duizenden hulpverleners zoeken nog volop naar overlevenden. Tussen het puin van een ingestort winkelcentrum zitten nog altijd mensen vast en ook in een ingestorte papierfabriek zijn nog mensen vermist. Tienduizenden mensen zitten ook zonder elektriciteit of stromend water. Het weer, veel zon en het wordt ook warm. Op sommige plaatsen tot 35 graden. Morgen opnieuw zonnig en tot 32 graden dan.
4: Studio Brussel.
3: Sam staat op.
4: Sam de Bruin.
0: De warmste woensdag van deze hete zomer is aangebroken. We gaan die flux laten passeren met de beste muziek van onder andere Block Party. Welkom.
4: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

mooie berichtje van Elf in de app. Het ritme van dit lied geeft perfect mijn moed aan. Ik moet nog dit doen en dan nog van hier en dan daar. Ik vertrek vrijdag als kookouder op kamp. Succes Elf. Even blijven ademen en het hoofd koel houden. Ik zal voor iets rustigere muziek zorgen. Namelijk dat kalme nieuwe nummer van Charlie XCX. Helemaal anders dan die Brad Beats van de vorige albums. Het vorige album liever. Dit is Camera, nieuwe nummer van Charlie XCX.

The Airborne Toxic Event maakte dit lied in de jaren nul. Het waren een beetje eendagsvliegen. Sometime Around Midnight deed het toen wel supergoed in de afrekening, maar veel meer hebben we er niet meer van gehoord sindsdien. En toen kwam Alice May, die er in Vraag het aan op VRT1 haar eigen spin aangaf en zo duidelijk maakte dat dit lied tijdlozer is dan we dachten. Nu gaan we even naar Duitsland met Goed Genoeg van Kit.

0: donderdag van Pukkelpop kan je deze nog eens live meebrullen. The Architect van Deus.
1: De festivalroulette.
0: We zijn opnieuw op weg naar een mooi festivalweekend met de start van 10 dagen Lokerse feesten. Ook Campo Solar gaat overmorgen van start in Damme. En voor de Rasta Vibes en de Dancehall Beat kan je terecht op Reggae Geel komend weekend. Maar we vieren hier bij Studio Brussel elke dag deze mooie festivalzomer uiteraard. We doen dat met de festivalroulette. Jij mag daaraan draaien. Dan komt er de live muziek uit die ooit gespeeld werd op een Belgisch festival. En jij bepaalt of we het effectief spelen op de radio of toch maar een ander nummer moeten kiezen. Ons lot ligt dus in jouw onschuldige muzikale handen. Doe lekker mee.
2: Wil jij draaien aan de festivalroulette?
1: Stuur nu festival.

0: Michiel.com. Samen met
1: Studio Brussel,
0: de festivalzender.
2: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
3: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank je.
2: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
4: Code Yellow!
5: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
6: Hoe dat?
5: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
6: Oh, cool.
5: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
7: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecue-worst.
8: 25% op barbecue-worst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
7: Voorwaarden op koolruit.be. Koolruit, laagste prijzen.

0: The Sky Full of Stars is me vannacht niet echt opgevallen, maar wel een grote volle maan die ondertussen volledig weg is en verplaatst. Plaats ingenomen door een volle zon. Coldplay en Avicii waren dit met The Sky Full of Stars. Goedemorgen, het is woensdagochtend, een rustige woensdag. Dat is omdat iedereen zich kalm probeert te houden tegen de hitte natuurlijk.
1: De festivalroulette.
0: Een goedemorgen, Eline. Oh, wacht hoor. Hier ben je, Eline. Ik heb je gevonden. Sorry, je was verdwenen. Nu ben je er. Ook dat zal met de warmte te maken hebben. Eline, jij werkt in een koffiebar.
2: Ja, in mijn koffiebar.
0: In jouw eigen koffiebar in Brugge. Het is nu niet echt het weer om een hete koffie te slurpen waarschijnlijk.
2: Zweeg ervan.
0: Merk je dat echt deze zomer, dat het stiller is dan anders?
2: Ja, gelukkig hebben we ook wel nog verse limonades en zo wat koude dranken.
0: Ja.
2: Maar het is niet de periode daarvoor. Wij maken ons klaar voor de winter.
0: Ja, dat snap ik. En zo een iced coffee, is dat iets dat jullie ook serveren? Of denk je van dat is heiligschennis? Ja. Dat wil ik niet doen. Ah, toch wel, dat gebeurt.
2: Nee. Dat is populair deze dagen.
0: Ja, gelukkig. En zo van die matcha dingen, doen jullie dat ook?
2: Ja, ook.
0: Ah, ja. Maar dan hebben jullie wel wat dingen. Kan iedereen in Brugge alsjeblieft naar de koffiebar van Eline gaan? Dat zou fijn zijn. Dan ziet ze daar ook eens wat mensen. En dan kan je daar een verfrissende iced coffee of zo gaan drinken. Lijkt me wel fijn. Festivals deze zomer, dat zit er dan ook niet in, omdat je gewoon moet werken waarschijnlijk als je zelf een koffiebar hebt.
2: Op zondag ben ik naar Rockwerchter geweest.
0: Oh.
2: En we gaan op zondag ook naar Pukkelpop.
0: Dus. Oh, maar kijk. Dan zie je toch zo een paar momentjes om er een mooi feest van te maken. Dat is fijn. We gaan dat nu ook doen. We gaan draaien aan de festivalroulette. Daar komt muziek uit die ooit op onze Belgische festivals gespeeld is. Als je denkt van dat is een leuk lied, we gaan dat gewoon doen, dan draai ik het voor jou. Maar als je denkt van nee, dit is echt niks voor mij, dan gaan we nog een keertje draaien aan de roulette. Maximaal 3 kansen krijg je. Zullen we ervoor gaan?
2: Ja.
0: Oké, hier gaan we. Ja, Eline. Allee, ik weet natuurlijk officieel nog niet wat je gaat zeggen, maar bestaan er betere live-nummers dan dit?
2: Ik ben verkocht.
0: Ah, ja, natuurlijk. Ja. Ja. Ik denk, heel de wereld denkt hetzelfde op dit moment. Van die Eline gaat toch niks anders nemen? Ja, nee. Als we Xavier Rudd kunnen doen met Follow the Sun... Gaan we dat doen?
2: Nee, dat zit al heel de week toevallig in ons hoofd. Dus, nee, we gaan voor deze al kiezen. Sorry.
0: Echt? Oh, maar dat vind ik fijn. Dat is keigoed. Je moet geen sorry zeggen. Je gaat daar iedereen gelukkig mee maken met deze Follow the Sun. Sowieso. Succes daar in de koffiebar. Ik wens jullie een super strenge en koude winter toe. Zodat iedereen zich komt opwarmen bij jullie. Is het goed?
2: Super.
0: All right. Dag, Eline.
1: Studio Brussel. De festivalzender.

0: this day is done.
1: Studio Brussel. Live is music.

een remix van Magnetic van de Bausa. Een heel mooie woensdagochtend allemaal. Volgende maand brengt Green Day een film uit. Het is een fictiefilm, maar wel losjes geïnspireerd op het verhaal van de band. En ze zijn die al wat aan het promoten door plots live verrassings pop-up showcases te spelen. In de States bijvoorbeeld speelden ze bovenop een ijskar Green Day. Dit is hun nieuwe nummer, heel oldschool rock and roll. I'm never gonna R.I.P.

We Can Only Live Today van Netsky samen met Billy. Goedemorgen, 9:15 op woensdagochtend is het ondertussen. Op de stories van Mathieu van Bazaar zag ik iets raar. Die was een alcoholvrije Guinness aan het drinken. Ik wist eerst al niet dat het begon, dat het bestond. Maar dan stelde hij ook de vraag van, moet ik zelf een alcoholvrij bier op de markt brengen? Zou hij dat doen?

0: Deze band heeft eigenlijk veel te danken aan een andere band uit dezelfde periode. Franz Ferdinand was dit met Take Me Out. Franz Ferdinand surfde in de jaren nul mee op een goede wave van indie rock, die hot was geworden dankzij de makers van onze hotshot.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: De Strokes hebben onze hotshot namelijk gemaakt deze week. En de Strokes vieren morgen een bijzondere verjaardag. Ik ga daar morgen vroeg ook uitgebreid extra aandacht aan geven. No worries. Want het debuutalbum van de Strokes, Is This It, wordt morgen 25 jaar oud. Dat is een ontzettend belangrijke plaat gebleken voor de hele revival van rockmuziek. Waanzinnig veel artiesten van vandaag zijn door die plaat muziek beginnen maken bijvoorbeeld. Dat hadden de Strokes zelf nooit verwacht. Dat zeggen ze ook letterlijk, dat ze dat heel raar vonden toen. Zij waren in die tijd vooral jaloers op de White Stripes, die volgens de Strokes echt rock en roll waren, terwijl zij maar wat snotneuzen bijeen waren. Maar kijk, de wereld is anders uitgedraaid. De Strokes zijn toch de legends gebleken en ze zijn er nog steeds. 25 jaar later kunnen ze nog altijd voor het plezier zorgen dat hen ooit zo groot maakte. Lonely in the Future is de hotshot, komt uit hun nieuwe plaat Reality Awaits. Dit is de Strokes met de hotshot.

0: met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden. Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
1: Goedemorgen, het is 10 uur.
2: VRT Nieuws.
1: Met Toon Janssens. Woonzorgcentra willen dat bewoners meebetalen voor airco. De dagprijs voor bewoners moet verhoogd kunnen worden als woonzorgcentra investeren in airco. Dat zegt Flozo, de overkoepelende organisatie van private woonzorgcentra. Veel mensen verblijven nu in verouderde gebouwen en het kost veel geld om daar airco te installeren. Ook bij andere niet-private woonzorgcentra leeft die discussie. Volgens woonzorgcentrum De Wingert in Leuven moet de rekening van airco's wel door iemand betaald worden.
3: Of dat dan uit de dagprijs moet komen, of dat de overheid dan moet betalen, dat is een maatschappelijke vraag. Maar we kunnen niet verwachten van woonzorgcentra dat zij de problemen oplossen zonder dat daar de middelen tegenover staan. Een oplossing is dat je de dagprijs loslaat, maar hoe zorg je er dan voor dat voor die groep ouderen die financiële problemen hebben, dat ouderenzorg toch nog toegankelijk is?
1: Woonzorgcentra mogen niet zomaar hun dagprijs verhogen. Ze moeten daarvoor toestemming krijgen van de overheid. De grote branden in het zuiden van Frankrijk en in het centrum van Spanje breiden voorlopig niet meer uit. Ondanks het hete weer gisteren en verschillende heropflakkeringen is het vuur niet meer overgeslagen naar andere stukken bos. In de omgeving van de Spaanse hoofdstad Madrid konden inwoners van een tiental geëvacueerde of ontruimde dorpen gisteravond weer naar huis. Zowel in Frankrijk als in Spanje zal er wel nog dagenlang geblust moeten worden. Door de hoge temperaturen en de zuidenwind blijft het risico groot dat de branden opnieuw groter worden. Het aantal wilde tijgers wereldwijd is de voorbije jaren opvallend sterk gestegen. 16 jaar geleden waren er nog 3200 tijgers in het wild. Nu zijn dat er zo'n 5700. Het Wereld Natuurfonds legt uit hoe dat komt dat die tijgerpopulatie is gestegen.
4: De tijger is door menselijke activiteit heel veel leefgebied kwijtgeraakt, door ontbossing of infrastructuur die aangelegd werd. Voor de tijger is het belangrijk dat die kleine leefgebiedjes die nog overschieten, dat die terug verbonden worden met elkaar. Als de tijgerpopulatie groeit, moet je ervoor zorgen dat je conflict tussen mens en dier gaat vermijden. Zoals je gaat het vee beschermen van de mensen die in de buurt van tijger wonen.
1: Vooral in Azië stijgt de wilde tijgerpopulatie sterk. Het weer nog. Vandaag veel zon. Het wordt ook heel warm op sommige plaatsen tot 35 graden. Morgen opnieuw zonnig en tot 32 graden dan.
5: Brussel.
6: Kenneth Bert.
7: We gaan samen de warmste dag van de week trotseren en Prince haalt meteen de grove middelen boven. Je hoort Raspberry Beret en dat is nog maar het begin.
5: Je luistert naar Studio Brussel.
6: Life is music.

0: niet zo lang geleden stonden de Beaches helemaal bovenaan in de afrekening met Edge of the Earth. Die tijd is helemaal voorbij, maar het is toch fijn om onze vriendinnen uit Canada nog eens te horen. De Beaches.
1: Hey, we're the Beaches and you're listening to Studio Brussels.

een hele tijd voor Ray de gigantische, glamoureuze soulster werd. Zongen ze gewoon de lyrics bij het nummer You Don't Know Me van Jax Jones. Daar gaan we zo nog eens naar luisteren. Even bollen, iedereen moet het

0: Zijn geld voor de meest getoonde prijs.
1: Krevel.
2: Het is nu of nooit bij Krevel. Profiteer van de laatste solden met kortingen tot wel min 50%. Ga snel naar de winkel of naar krevel.be.
1: Krevel. Leef beter.
3: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
4: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
3: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar 3,99 euro voor 2.

Karel Kalkbrenner gaat zweven boven de wolken omdat hij zo verliefd is in Cloud Rider. Al is de realiteit vandaag vooral dat er heel weinig wolken zijn, zoveel te beter. Dit is Alles is toch Cloud Rider van Paul Kalkbrenner.

0: hopelijk mag jij op deze woensdag even vrij voelen als Salt. Zo meteen met Free.
1: Krammerok. Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september in Stekenen. Met onder andere Celeste, C-Mat, The Vaccines, Rudimental, Bazaar, Kasabian, Pommelin Thijs, The Haunted Youth, Goose en Jay Bernard. Tickets en info, krammerok.be. Samen met
2: Studio Brussel,
1: de festivalzender.
3: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro.

Het leven is een feest, misschien zelfs een drum and bass feest. We zijn onderweg richting de 30 graden en meer. En dat doen we al dansend bij DJ Marky met El.

altijd met tristesse te zijn bij Matt Berninger. Soms maakt hij ook zonnige muziek die vlot binnengaat. Het bewijs daarvan is deze Martini Mi Fatso.

0: voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan. Bestel op manutan.be. Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
1: Goedemiddag, het is 11 uur.
2: VRT Nieuws.
1: Met Toon Janssens.
3: Ons land stuurt hulp naar Frankrijk voor de bosbranden. Een Belgisch brandweerteam gaat naar het zuiden van Frankrijk om de bosbranden daar mee te blussen. Zo'n 30 militairen vertrekken vanmiddag vanop de militaire luchthaven van Melsbroek. Ze nemen grote brandweerwagens mee die anders op de militaire luchthavens paraat staan. Ook enkele waterbevoorradingstrucks worden meegestuurd. De Vlaamse Ouderenraad vindt het geen goed idee om de woonzorgcentra hun prijs te laten verhogen om airco te installeren. Volgens de koepel van private woonzorgcentra is dat nodig omdat airco's veel geld kosten. Maar daar heeft de Ouderenraad geen begrip voor.
4: Momenteel bedraagt de gemiddelde prijs van een woonzorgcentrum €2.359 per maand. Zonder medicatie, zonder dokterskosten en dergelijke meer. Stel daar het gemiddelde pensioen tegenover van €1.787, dan zie je dat de mensen dus honderden euro per maand moeten bijpassen. Dus dit kan gewoon niet meer.
3: Bij de Amerikaanse en Saoedische luchtaanvallen in Irak zijn vannacht zeker 20 doden en meer dan 30 gewonden gevallen. Dat zegt de pro-Iraanse groepering in Irak, die het doelwit was van die aanvallen. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië zeggen dat ze terroristen wilden uitschakelen en dat de aanvallen een vergelding waren voor eerdere Iraanse aanvallen op Amerikaanse doelwitten in Jordanië en op Saoedische olieinstallaties. Het aantal wilde tijgers wereldwijd is de voorbije jaren opvallend sterk gestegen. 16 jaar geleden waren er nog 3200 tijgers in het wild. Nu zijn dat er zo'n 5700. Het Wereld Natuurfonds legt uit hoe dat komt.
5: De tijger is door menselijke activiteit heel veel leefgebied kwijtgeraakt, door ontbossing of infrastructuur die aangelegd werd. Voor de tijger is het belangrijk dat die kleine leefgebiedjes die nog overschieten, dat die terug verbonden worden met elkaar. Als de tijger populatie groeit, dan moet je ervoor zorgen dat je conflict tussen mens en dier gaat vermijden. Zoals je gaat het vee beschermen van de mensen die in de buurt van tijger wonen.
3: Vooral in Azië stijgt de wilde tijgerpopulatie sterk. Vandaag veel zon met wat, en het wordt warm liever, met temperaturen tot 35 graden. Morgen opnieuw zonnig en tot 32 graden dan.
6: Brussel. Kenneth Bert.
1: Onze de nieuwe lichtingwinnaar Moonai haalt de gitaar nog eens boven voor wat kampvuurvibes op deze zeer warme woensdag. Thinking About Leaving.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
6: Life is music.

net triest nieuws binnengekregen vanuit de muziekwereld. De Franse muzikant en producer Kavinsky die is overleden op 50-jarige leeftijd. Franse media zeggen dat zijn lichaam gisteren is gevonden in zijn woning in Parijs. Kavinsky kennen we natuurlijk zeker van zijn geniale nummer Nightcall, dat ook op de soundtrack stond van de film Drive. En op de Olympische Spelen in Parijs een paar jaar terug werd er een nieuwe versie gebracht van dat nummer met Angèle die meezong. Maar Kavinsky is dus overleden. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. Maar als daar nieuws over is, dan hoor je dat zeker op Studio Brussel. We gaan luisteren naar Nightcall van Kavinsky.

0: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2
1: en de Kidnetrappers van Hallo Kroket.
0: Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of

Dit weekend begint Campo Solar opnieuw heerlijk festival in Damme bij Brugge, waar je allerlei artiesten kan checken tussen de zonnebloemen en de mais. Het ziet er heel goed uit en Lenny speelt er vrijdag. Je hoort hem met She Only Loves You in the Summertime.

0: funk MC's zetten het kot hier op stelte zometeen met Freestyler.
1: De Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
2: Nog steeds à volonté.
3: This is a mussel van Lunch Garden.
2: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
4: Even bollen. Iedereen moet het weten.

Het barbecue-alarm komt er zeer binnenkort aan. Eerst moedigt de Belgische artiest Sven van Hees jou vooral aan om even rustig te blijven en te chillen met What Do You See?

0: niet schrikken, het alarm gaat hier af en dat levert vooral een heerlijke barbecue op.
1: Het barbecue-alarm van Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
0: Een hele zomer lang kan je hier iedere voormiddag op Studio Brussel 100 euro aan barbecue-budget winnen. En ik merk dat er heel veel mensen zeer enthousiast van worden, helemaal terecht. Want het gaat dus wel degelijk over 100 euro, waarmee je allerlei heerlijke dingen voor op en naast de barbecue kan kopen. We gaan er terug aan beginnen. Je hoort een zeer zomersnummer van de Britse groep Mungo Jerry. In dat nummer is één woord weggegrild. Aan jou om te achterhalen welk woord. En dat ook nog eens door te sturen in de app van Studio Brussel. Misschien wordt dit wel jouw moment.
1: Het barbecue-alarm van Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
3: Hoor ik daar het barbecue-alarm? Dat is de ja van Jumbo.

0: een zorgeloos nummer, terwijl heel veel mensen wild hebben zitten sturen in de app van Studio Brussel, in de hoop om 100 euro aan barbecuebudget te winnen. Een zeer goede voormiddag, Eline.
1: Hallo, goeiedag.
0: Hoeveel barbecues heb jij deze zomer al in gang gestoken?
1: Veel te veel, maar dat kunnen we er nog wel bij.
0: Er kan wel nog één bij. Misschien ben je geld al kwijt. Kan je nu wel 100 euro gebruiken aan barbecue budget? Dit is jouw kans. Welk woord was daar net weggegrild bij Mungo Jerry?
1: Het woord summertime.
0: Summertime, dat gaan we even checken. Ja, dat is helemaal juist, hè. Jij wint gewoon 100 euro aan barbecue budget.
1: Yay!
0: Ik ben blij dat je zeer enthousiast bent ook. Wat moet er zeker op de barbecue verschijnen met die 100 euro aan budget?
1: Een goede biefstuk,
0: dat is een zeer goede keuze. Veel plezier ermee, Eline. En ondertussen gaan we luisteren naar Anderson .Paak met Room in Here.

0: Volgende week brengt Raven Lenegi een nieuw album uit. Daarna komt ze ook naar Pukkelpop. Zometeen hoor je het nummer dat iedereen van haar kent. Love Me Not.
1: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
2: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
3: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
4: Kidnet stelt voor het gloednieuwe Like Me assortiment. Start het schooljaar met de coolste schoolspullen.
5: Wow.
4: Pennenzakken, mappen, schriften, brooddozen en nog veel meer.
5: Oh my god, zo mooi.
4: Haal jij ook alle coole nieuwe Like Me spullen in huis? Like Me. Nu overal verkrijgbaar.
6: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
7: Ja, hallo, we zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
8: Schat, die kleine moet eten.
7: Onze kinderen moeten eten.
6: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk

Zometeen komen we echt recht in de jaren 80 terecht met Stevie Nicks. Maar eerst de Ierse boykes van Bleach 93 met Ceiling.

De jaren 80 bergen we bij deze terug op voor Angèle. Daarnet nog hebben we trieste nieuws binnengekregen dat de Franse producer Kavinsky is overleden op 50-jarige leeftijd. Hij werkte ook samen met Angèle voor een nieuwe versie van zijn wereldhit Night Call die ze brachten tijdens de slotceremonie van de Olympische Spelen in Parijs. Hier gaan we luisteren naar Angèle met de akoestische versie van haar nummer.

Kendrick Lamar heeft al een hele hoop bekende nummers gemaakt. Maar we gaan nog eens luisteren naar een nummer van in het begin van zijn carrière. Je hoort Swimming Pools Drank. En wij zullen ondertussen vooral maar dromen van fris waters met die swimming pools erbij. We zijn onderweg richting de middag met Kendrick Lamar erbij en deze swimming pools. Ja.

0: sta hier bij Stefanie, ploegleider van de Cycling Queens. Stefanie, klaar voor de Tour de France van?
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Vertel, wie zit er in je team?
1: Nee, dat zeg ik niet.
0: Nee?
1: Het is zot. Iedereen luistert hier mee. En ik heb een masterplan. Geen Vollering, geen Ferrand Prevot, geen Kopecky.
0: Ja, u hoort het, beste luisteraar. Ze laten echt iedereen ploegleider worden.
1: Wat? Jij gelooft me niet, hè?
2: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
3: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
4: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
6: Goedemiddag, het is 12 uur.
7: VRT Nieuws.
6: Met Armin de Muit.
8: Ons land stuurt hulp naar Frankrijk voor de bosbranden. Een brandweerteam van Defensie vertrekt vanmiddag naar het zuiden van Frankrijk om ermee de bosbranden te blussen. Jens Fransen, jij bent onze defensie-expert en hebt meer info.
9: Wel, deze middag, als alles goed gaat, vliegt een groot militaire transportvliegtuig twee keer op en af naar een Franse militaire luchtmachtbasis van Cazaux. Dat is in de Landen. En de Belgen landen dan meteen in het rampgebied. Ze nemen zeker één grote brandweerwagen mee die anders op de militaire luchthavens paraat zijn bij ons. En ook enkele waterbevoorradingstrucks gaan mee. Alles goed voor 29 militairen.
8: Dankjewel, Jens. Intussen is er ook voorzichtig positief nieuws daar, ondanks het warme weer. En verschillende heropflakkeringen is het vuur in de buurt van Bordeaux niet meer overgeslagen naar andere stukken bos. In Antwerpen hebben verschillende eigenaars van appartementen of huizen last van huurders die hun woning onderverhuren via Airbnb, terwijl ze zelf niet altijd de huur betalen. In het geval van Joke hadden de huurders 11.000 euro aan huur nog niet betaald en verhuurden ze haar huis tegelijk online.
10: We hebben dat ontdekt doordat de buren eigenlijk begonnen aan te geven van er klopt iets niet met jullie huis. Er zijn constant andere groepen mensen die voor de deur staan, binnenzitten, feestjes, nachtelijk lawaai. En dan zijn we beginnen zoeken online op Airbnb en hebben wij dus ons huis ontdekt. En dan zagen wij ook al vrij snel dat er eigenlijk ook nog andere huizen te huur stonden onder datzelfde account.
8: De Vlaamse Ouderenraad vindt het geen goed idee dat woonzorgcentra hun prijs zouden verhogen om airco te installeren. Volgens de koepel van private woonzorgcentra is dat nodig omdat die investeringen veel geld kosten. Maar daar heeft de Ouderenraad geen begrip voor.
11: Ik zie dat er woonzorgcentra zijn die al warmtepompen hebben, die ook airco's hebben aangebracht in de individuele kamers. Dus als er zijn die dat wel kunnen, waarom zijn er die dat niet kunnen? Dat is mijn vraag. Maar in elk geval moet er dus een nieuw plan worden opgesteld en dat moet in overleg met de overheid en met de woonzorgcentra. Dat ze samen kijken hoe kunnen we daaraan tegemoetkomen. Maar het laatste wat mag gebeuren is het afwentelen op de bewoners.
8: En de Franse DJ Kavinsky is overleden. Volgens Franse media werd zijn lichaam gevonden in zijn woning in Parijs. Het onderzoek naar de doodsoorzaak loopt nog. Kavinsky was vooral bekend door zijn single Nightcall uit 2010.

0: Het nummer werd in 2024 opnieuw uitgebracht met Angèle en Phoenix. Kavinsky was 50. Vanmiddag erg warm en zonnig met temperaturen tussen 31 en 35 graden. Morgen wat minder heet met 23 graden aan zee en 32 in het oosten.
1: Studio Brussel.
2: Kenneth Bert.
3: Midden in de zomervakantie zorgt Nothing But Thieves voor een spannend moment met hun nummer Welcome to the DCC. Een goede aanmoediging hopelijk voor jou vandaag.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

Calvin Harris is misschien nog aan het bekomen van zijn drukke weekends op Tomorrowland. Na al die jaren was het vooral zijn eerste keer daar. Hij bracht zijn grootste hit en dit is misschien wel een grote hit in de maak, Satisfy.

0: maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto

0: begin van zijn carrière maakte de Deense DJ Kölsch muziek onder zijn voornaam Rune. Je hoort Calabria zo meteen van Rune.
1: Krevel. Nog 3 dagen om te profiteren van de solde bij Krevel. Met kortingen tot wel -50% in de winkel en op krevel.be.
2: Krevel. Leef beter.
3: Knaldi.
4: Nu bij Aldi, 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.

0: We spelen een spel tijdens de lunch deze middag. Studio Brussel.
1: De festivalroulette.
0: De festivalroulette is weer aangevuld met een hoop live nummers van op de festivals. Het is voor elk wat wils alleszins. Als jij zin hebt om deze middag aan de festivalroulette te draaien, dan nodig ik jou uit om zeker iets van jou te laten horen in de app. Ik kijk er al naar uit om samen met jou te spelen.
2: Wil jij draaien aan de festivalroulette?
1: Stuur nu festivalroulette en je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.
2: De festivalzender.
0: Ondertussen gaat Phoebe Bridgers er nog eens voor met Lost Boys. Ze komt niet naar de festivals, maar wel naar Forst Nationaal in december.

0: Er is een live nummer van op de festivals naar jou onderweg. Studio Brussel.
1: De festivalroulette.
0: Een zeer goedemiddag, Jan. Jan is verdwenen. Ik zal hem... Zeg, het zit niet mee vandaag. Ik zal hem nu live opbellen. Hopelijk neemt hij op. Zeg, wij gaan aan de festivalroulette draaien met Jan. Hey Jan, hier ben je terug. Yes, je bent er.
2: Hallo.
0: Je was opeens verdwenen. Ik ben blij dat je terug bent. Wat ben je vandaag aan het doen?
2: Ik ben aan het werken in mijn neus. Ik heb een neus gekocht te verbouwen. En ben er vandaag in bezig.
0: Zijn het zware werken vandaag?
2: Ja. Muren uitbreken, deuren uitbreken, weet je wel.
0: Oké, je hebt de ideale dag gekozen ook voor het zware werk.
2: Ja.
0: Met die 34 graden. Maar je overleeft het zo far.
2: Ja, het lukt wel.
0: Oké, kijk goed. Ik zal jou nog een beetje helpen bij dat werken in het huis met een live nummer erbij. Zometeen ga jij draaien aan de festivalroulette. Daar komt een live nummer uit. Jij kan kiezen om dat te laten spelen op de radio. Of als het niet je ding is om verder te draaien. En in totaal kan je 3 keer draaien. Als je nu de woorden draaien maar uitspreekt, dan beginnen we er meteen aan.
2: Oké. Draaien maar.

0: Ja, Jan. Wat denk je? De vaccines met wetsuit.
1: Ja, ik vind het wel goed, maar ik ga toch nog een keer draaien.
0: Ja, je bent wel benieuwd wat er nog te rapen valt.
1: Oké, okay.
0: Dan gaan we door. Ja, dit is iets speciaals. Kraftwerk komen dan tegen Jan.
1: Ja. Maar kijk, ik ga toch nog een keer draaien.
0: Naar wat ben je op zoek, Jan?
1: Goh, ja, ik had iets meer gitaar of iets meer rock. We zien wel wat gaat brengen.
0: Ja, kijk, na dit kan je niet meer terug, dus we zullen sowieso naar dat nummer moeten luisteren. Ja. Maar kijk, op hoop van zegen dan alleszins. Ja.

0: Het is zonder gitaar wel, maar wel met volle energie vooruit.
1: Ja, oké. Okay. Dat is goed.
0: Kan je leven met Askren Wolfman en Warrior?
1: Ja, ik kan er mee leven. Okay. Kan er zeker mee leven.
0: Oké, okay, dat is heel goed. Dan wens ik jou nog een prachtige woensdag toe. En vooral nog goed werken daar met al die muren uitbreken. Ja. Salut, Jan.
1: Ja, salut.
0: En we gaan luisteren naar Askren Wolf met Warrior in een live versie. Studio Crystal. De festivalzender.

0: een live nummer van Askren Wolf. Hij speelt volgende week woensdag trouwens op de Lokerse Feesten.
1: In Antwerpen of Amalfi, Blankenbergen of Bordeaux. Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Op reis in binnen- of buitenland? Parkeren doe je met EasyPark. Download de app en parkeer als een local in België en ver daarbuiten.
2: Even bollen. Iedereen moet het weten.
3: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken. En tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
4: Studio Brussel.
5: Brussel.
4: Life is music.
5: Life is

twee Belgische toppers na elkaar hoor je nu. Straks wordt er gekreund bij Case Choice en Not an Addict. Maar eerst zorgt Triggerfinger al voor wat pit op deze woensdag met hun nummer Through the Beam.

Deze voormiddag kregen we triest muzikaal nieuws binnen. De Franse producer en DJ Kavinsky is overleden. Hij is 50 jaar geworden. Zijn lichaam werd aangetroffen in zijn woning in Parijs. En de Franse politie doet een onderzoek naar de doodsoorzaak. Kavinsky heeft veel zalige nummers gemaakt. Zijn bekendste nummer is sowieso Night Call. Maar hij maakte ook het nummer Outlook, waar The Weeknd in mee komt doen nu. Dit is Kavinsky.

0: Ben Steele staat jou op te wachten na nieuws van 1 uur.
1: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
2: Hoe lang nog?
3: Papa, ik heb honger.
2: Veel me.
1: En je hebt vakanties met Ketnet.
4: Dit wordt echt geweldig.
5: Als in Veros.
6: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
7: Natuurlijk.
6: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
8: Mama, mag ik op de hotspot?
9: VRT Max. Maak elk moment de max.
10: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
11: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
12: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
13: Studio Brussel.
0: Goedemiddag, het is 1 uur.
14: VRT Nieuws.
0: Met Armin de Muit.
15: Ons land stuurt hulp naar Frankrijk voor de bosbranden. Een brandweerteam van Defensie vertrekt vanmiddag naar het zuiden van Frankrijk om ermee de bosbranden te blussen. Jens Fransen, jij bent op dit moment op de militaire luchthaven van Melsbroek. Jij hebt ook meer info.
16: Wel, ik sta op dit ogenblik in de schaduw van dat erg grote militaire transporttoestel. En ik kan zien dat dat gevuld is onder meer met een militaire bluswagen. En het is een gespecialiseerd voertuig dat onze Defensie gebruikt onder meer om in militaire gebieden ook branden te blussen. Bijvoorbeeld na schietoefeningen. En hier naast mij staan ook verschillende wagens met grote tanks op die water kunnen vervoeren. En die zullen straks in kolonnen naar Bordeaux gaan rijden. Met de bedoeling om dan zo snel mogelijk te worden ingezet daar in het rampgebied bij Bordeaux.
15: Dankjewel Jens. Er is intussen ook voorzichtig positief nieuws daar. In de regio rond Bordeaux is er ondanks het warme weer en verschillende heropflakkeringen het vuur niet meer verder overgeslagen naar andere stukken bos. Maar dat stelt de mensen nog niet gerust, zegt collega Hilde Mertens die in Bordeaux is.
17: In 3 gemeenten hebben de mensen te hoge rug gekregen dat ze weer naar huis mogen. Dat zijn gemeenten dicht bij de grote stad Bordeaux. Maar het animo om terug naar huis te gaan is niet zo groot, want mensen zijn bang. De schrik zit er goed in. Ze vrezen dat er wel weer eens een opflakkering kan zijn en dat ze opnieuw moeten vertrekken.
15: In Antwerpen hebben verschillende eigenaars van appartementen of huizen last van huurders die hun woning onderverhuren via Airbnb, terwijl ze zelf niet altijd de huur betalen. Bij Fabrice hadden de huurders bijna 7000 euro aan huur nog niet betaald. En toen ze het huis moesten verlaten, lieten ze veel schade achter.
18: Nee, we zijn eigenlijk 1 dag voordat de deur water kwam, hier gewoon nog zoveel mogelijk kapot gemaakt. In alle badkamers boven de kranen opengezet en de putjes verstopt, waardoor de lavabo's overliepen. Uit de lusters en uit de spotjes liep het gewoon naar beneden. De oven, de microgolf, de inductieplaat moest eraan geloven. En aan de dag dat de deurwaarder kwam, ja, was de vogel natuurlijk gaan vliegen.
15: En de Franse DJ Kavinsky is overleden. Volgens Franse media werd zijn lichaam gevonden in zijn woning in Parijs. Het onderzoek naar de doodsoorzaak loopt nog. Kavinsky was vooral bekend door zijn single Night Call uit 2010.

0: Het nummer werd in 2024 opnieuw uitgebracht met Angèle en Phoenix. Kavinsky was 50. Vanmiddag erg warm en zonnig met temperaturen tussen 31 en 35 graden. Morgen wat minder heet met 23 graden aan zee en 32 in het oosten.
1: Studio Brussel. Kenneth Bert.
2: Bij Bastille zijn ze zeer opgewekt en ik hoop dat dat ook op jou afstraalt. Het is een prachtige dag en dat verdient een zalige playlist deze middag.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: hoor je eerst op Studio Brussel.
1: Morgen hebben de Strokes iets te vieren, want dan is hun debuutplaat 25 jaar oud. Maar vrijdag hebben ze ook een nieuw album om de wereld losgelaten. En een nummer daaruit is deze week Hotshot, Lonely in the Future. En dat is eigenlijk ook een beetje een diss track. In het nummer spot Julian Casablancas, onder andere met muziekrecensenten. Hij vindt dat Harry Styles de stijl van de band soms heeft gestolen in zijn muziek. En hij vindt ook dat de outfit van The Weeknd goed is. Ik weet niet wat dat precies betekent, maar misschien is dat ook gewoon ironisch. En dat is eigenlijk ook een beetje een diss track. In het nummer spot Julian Casablancas, onder andere met muziekrecensenten. Hij vindt dat Harry Styles de stijl van de band soms heeft gestolen in zijn muziek. En hij vindt ook dat de outfit van The Weeknd goed is.

0: Het gaat allemaal ontploffen zo meteen bij Papa Roach met Last Resort.
1: De Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met 200 euro extra korting op boxsprings en

Een tijdje terug stond Somber in de AB en daar heeft hij blijkbaar een zeer strakke show gegeven. Volgende maand op de zondag van Pukkelpop is hij er ook bij en hij mag op de mainstage spelen. Dan ben ik benieuwd wat dat wordt. Alleszins nog een nummer van hem om te leren kennen. My Body Isn't Ready.

half twee al gepasseerd en we kunnen erover discussiëren. Maar volgens mij gaan we luisteren naar het schoonste nummer dat Damino ooit heeft gemaakt. Een mooi rustmoment ook deze middag. Dit is Indigo Night van Damino.

0: Nog een extra nummer om jou helemaal op te peppen komt eraan. Oxia met Domino.
1: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecueworst.
2: 25% op barbecueworst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

Niet dit weekend, maar het weekend daarna wordt het druk voor editors. Want ze gaan zowel optreden op de Lokerse feesten als op Suikerrok. En ik ben zeker dat de rush daar ook zal passen.

denk dat het fijn moet zijn om samen met je familie in een band te spelen. Ja, tot je natuurlijk de broertjes Gallagher wordt. Maar dat is voorlopig niet het geval bij de broertjes Connor en Finn Keough. Zij zijn een drijvende kracht achter de band Keough en ze maken meeslepende muziek zoals deze. That's me.

Everybody kan je straks vooral verder moven samen met Bert van Steenbergen op Studio Brussel na 2 uur. En net voor het nieuws krijg je nog het gezelschap van onze de nieuwe lichtingwinnaar Troy. En hij heeft zelfs zijn trompet meegebracht voor het nummer Run.

0: sta hier bij Stefanie, ploegleider van de Cycling Queens. Stefanie, klaar voor de Tour de France van?
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Vertel, wie zit er in je team?
1: Nee, dat zeg ik niet.
0: Nee?
1: Het is zot. Iedereen luistert hier mee. En ik heb een masterplan. Geen Vollering, geen Ferrand Prevot, geen Kopecky.
0: Ja, u hoort het, beste luisteraar. Ze laten echt iedereen ploegleider worden.
1: Wat? Jij gelooft me niet, hè?
2: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
3: Ketnet komt naar je toe met Like Me, Walk and Play.
4: Ga op een groot avontuur en wandel voorbij verschillende herkenbare locaties uit de reeks. Dag.
3: Oh ja. Like Me, Walk and Play. Meer info via ketnetvoorouders.be. Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
5: Het is 2:00. Goedemiddag.
6: VRT Nieuws.
5: Armin de Muit.
7: Ons land gaat meehelpen de bosbranden in Frankrijk te bestrijden. Defensie stuurt een brandweerteam naar het zuiden van Frankrijk. 29 militairen zijn vanmiddag vertrokken van op de militaire luchthaven van Melsbroek. Minister van Defensie Theo Franken vertelt welk materiaal we sturen.
8: We hebben twee grote bluswagens, panterwagens noemt dat, dat is gloednieuw materiaal. Die dienen om eigenlijk op luchthavens of bij de training zitten in Pampa Range, als daar een heidebrand of zo ontstaat, om daar bluswerk te doen. Daarnaast 9 van die grote trucks met citernes tot 10.000 liter op. Want de waterbevoorrading is moeilijk in onherbergzaam gebied, maar deze trucks zijn 4x4, dus die raken eigenlijk overal heen.
7: Intussen is er ook voorzichtig positief nieuws. Ondanks het warme weer breiden de bosbranden daar niet uit. In Capelle, in het noorden van de provincie Antwerpen, is brand uitgebroken in het mastenbos. De brandweer is ter plaatse en heeft de brand omschreven. Dat wil zeggen dat het vuur op dit moment niet verder uitbreidt, maar dat het nog niet is geblust. Er zijn geen gewonden. Vlaams minister van Mobiliteit, Annick de Ridder, negeerde 3 keer een negatief advies rond een geheime deal met de regionale luchthavens. Dat zegt oppositiepartij Groen. Volgens Groen krijgen de luchthavens zo 12 miljoen euro. Daarom willen de minister nu vroeger naar het parlement roepen om duidelijkheid te krijgen, zegt fractieleider Bogdan van den Bergen.
9: Ik vind dat wij recht hebben op een antwoord. Waarom is 3 keer het advies van de inspectie van Financiën genegeerd? Waarom hebt u de vragen die ik zelf als parlementslid gesteld heb genegeerd en hebt u toch die 12 miljoen euro belastinggeld aan de luchthavens toegekend?
7: Ook Vlaams Belang vraagt dat de commissie Mobiliteit zo snel mogelijk bij elkaar komt. In Nederland is de politie afgelopen nacht op 3 plaatsen binnengevallen in een lopend onderzoek naar terrorisme. Volgens het parket zijn 3 jongens van 16 tot 19 jaar oud opgepakt. In Eindhoven, dicht bij ons land, blies de politie de deur van een huis op en ze arresteerden ook 1 verdachte. En er waren ook huiszoekingen in Rotterdam en Alkmaar, waarvoor de drie verdacht worden, liever is nog niet duidelijk. Vanmiddag erg warm en zonnig met temperaturen tussen 31 en 35 graden. Morgen wat minder heet met 23 graden aan zee en 32 in het oosten.
10: Studio Brussel.
11: Bert van Steenbergen.
10: De woensdagnamiddag die gaat nog meer stralen met de muziek van Bazaar, U2 en nu Arctic Monkeys. Een goeiemiddag.
11: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

altijd weringen stuurt in de app. Oh, with or without you, het beste nummer ter wereld van de beste groep ter wereld. Kijk Bart, dat maakt jouw woensdag mooier en dan ben ik daar ook zeer blij mee. De boys van Bazaar, die zijn fan van Sef, Nederlandse artiest die vorig jaar echt een fenomenaal album maakte. Studio Brussel. Ik vond dat album van Sef vorig jaar ook

0: zometeen een Belgische klassieker om op te dansen, die ook redelijk lang is. Misschien dat je het al weet.
1: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, graag iets Japan.
3: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
2: Kleurrijk.
3: Ja, met veel beige.
1: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
4: Oh, yellow. Even bollen. Iedereen moet het weten.

0: beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
2: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolder. Nu een Philips 5400 serie Latte Go Espresso machine voor €439. Bestel nu online en haal hem een half uur later al af in de winkel. Mediamarkt.

Er was vandaag al het trieste nieuws dat Kavinsky is overleden. En nu is er ook het nieuws dat Glenn Hansard is overleden. Zanger van The Frames. Ierse band die ooit zelfs een Oscar won met dit nummer, omdat het gebruikt werd in de film Once. Hij stierf door een motorongeluk, is amper 59 jaar geworden. Glenn Hansard van The Frames. Dit is Falling Slowly.

Meteen een goede zomerse feel als je die Sam remix van Magnetic hoort. Origineel van de Bounce. En de Beach Boys die zorgen ook graag voor dat zomers

0: Wat zo goed is aan dit nummer van Coeli. Dit einde dat dan weer echt plots inkomt. Kleine rustpauze om dan goed sterk te eindigen. Zometeen in hele...
1: De sensationele Teddy Swims komt terug naar ons land. Op vrijdag 26 maart in de AFAS Dome in Antwerpen. Tickets vanaf vrijdag om 10 uur via livenation.be. Teddy Swims live, samen met Studio Brussel.
2: Krevel. Het is nu of nooit bij Krevel. Profiteer van de laatste solde met kortingen tot wel min 50%. Ga snel naar de winkel of naar krevel.be.
3: Krevel. Leef beter.
4: De klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
5: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
4: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar 3,99 euro voor 2

zingt toch altijd mee. Of het nu luid op is, of gewoon in je hoofd, je zingt het mee. Want je kan niet anders. Wonderwall. Als je nieuwe albums zoekt om eens te luisteren, ik kan er een paar verschillende tip of aanraden. Eentje daarvan is zeker het nieuwe album van Charlie XCX dat net uit is. Music, Fashion, Film. Het is de 8e plaat al intussen van haar. En de plaat heeft een zwart-witte cover met 3 mannen op. Dat is zanger John Cale, fashion designer Marc Jacobs en filmregisseur Martin Scorsese. Want het is Music, Fashion, Film. Ah ja, Charlie XCX, dit is Camera.

0: Echo Smith en Cool Kids. Hij krijgt een vraag in de app van Simon uit Herk de Stad. Hij stuurt, hè, vallen er nog tickets te winnen voor de donderdag van Lokerse Feesten? Vandaag is woensdag, dus helaas nee. Dat was gisteren op Ticket Tuesday. Ik heb wel voor jou goede muziek in de aanbieding. Straks na 3 uur de Haunted Youth en Cella Sue.
1: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
2: Hoe lang nog?
3: Papa, ik heb honger.
2: Verveel me.
1: En je hebt vakanties met Ketnet.
4: Dit wordt echt geweldig.
5: Als in Veros.
6: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
7: Natuurlijk.
6: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
3: Mama, mag ik op de hotspot?
8: VRT Max. Maak elk moment de max.
9: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
10: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
11: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
12: Hoe dat?
11: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
12: Oh, cool.
11: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
13: Knaldi.
14: Bij Aldi 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
15: Dit is Studio Brussel.
16: Studio Brussel.
0: Het is 3 uur. Goedemiddag.
17: VRT Nieuws.
0: Armin de Buit.
18: Er zijn meer natuurbranden in ons land. Dit jaar zijn er al zeker 117 natuurbranden geweest. En dat zijn er nu al meer dan in heel vorig jaar. Normaal blijven natuurbranden beperkt tot bijvoorbeeld struiken. Maar nu worden ook bomen getroffen, zegt professor Jan Bates van de UGent.
19: Wat we nu natuurlijk wel hebben, is dat ook de bossen toch wel droog beginnen liggen. Waardoor dat het daar zich ook makkelijker een natuurbrand kan ontwikkelen. Dit jaar lijkt dus de balans meer naar de Ardennen te gaan. Zeker de laatste 2 weken.
18: Normaal gezien zijn 20% van de natuurbranden in Wallonië. Nu is dat 40%. En er is jammer genoeg nog nieuws dat daarop aansluit, want vandaag was er brand uitgebroken in het Mastenbos. Dat ligt in Capelle in het noorden van de provincie Antwerpen. De brandweer heeft het vuur intussen geblust, maar blijft wel ter plaatse om ervoor te zorgen dat het vuur zeker niet meer opflakkert. Er zou naar schatting 4000 vierkante meter natuur afgebrand zijn. Er waren geen slachtoffers. Het Federaal Voedselagentschap FAVV is op zoek naar de Oosterse vruchtvlieg. Die is iets groter dan de typische fruitvlieg en kan gevaarlijk zijn voor de landbouw. Bij ons kan de vlieg nog niet overleven in de winter, maar via ons land kan de vlieg wel Zuid-Europa bereiken. Zeggen ze bij het onderzoeksinstituut ILFO dat mee naar de vlieg zoekt.
20: Sinds 2023, denk ik, heeft het FAVV die voor de eerste keer vastgesteld op een aantal locaties in België. In Antwerpen, in Brussel en in Courcel. Allemaal locaties vlakbij een markt waar groenten en fruit werd verhandeld. En hebben gezien dat het merendeel van die vliegjes van Aziatische herkomst is.
18: FAVV en ILFO hebben nu tientallen vallen gehangen in steden en bij mensen thuis om de vlieg te traceren en te onderzoeken. In Frankrijk is de vrouw opgepakt bij wie gisteren de resten van 5 dode baby's zijn gevonden. De vrouw uit de zuidelijke stad Orange was zondag in het ziekenhuis bevallen van een baby. Volgens het parket maakte haar man zich zorgen omdat hij pas erg laat had ontdekt dat zijn vrouw zwanger was. In hun appartement vond hij dozen met daarin de beenderen van 5 baby's. De vrouw wordt nu verhoord door de politie. Het is warm en zonnig tot 35 graden. Morgen wat minder heet met 23 graden aan zee en 32 in het oosten van het land.
15: Studio Brussel.
21: Bert van Steenbergen.
0: Ik ga zo meteen veel verschillende kanten op met de muziek, maar ze hebben allemaal één ding wel gemeen. Ze zijn ideaal voor de woensdagnamiddag.
15: Je luistert naar Studio Brussel.
21: Life is music.
22: It's

bent zeker niet alleen als je de radio op hebt staan. Ik ben bij je de hele namiddag. Je hebt al die goede muziek. Straks White Lies, ook even terug in de tijd. Voor de mama's en de papa's. Maar nu eerst The Haunted Youth en Forget Me.

0: Dirty Cash Money Talks.
1: Dirty Cash, I want you. Dirty Cash, I need you.
0: Dit is zo'n nummer dat in de zomer altijd extra goed klinkt. Al gaat het eigenlijk over de herfst. California Dreamin'.

0: Deals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
1: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.

Veel groter worden klassiekers niet, hè? Of toch heel moeilijk. Pearl Jam en Black. Zometeen de Last Dinner Party. Na een nummer dat ik absoluut heerlijk blijf vinden, elke keer opnieuw, blijft dit zo'n prachtig nummer. Blue Lines van Georgia Smith.

0: Het is woensdag namiddag, dus zometeen wat euforische beats na Sum 41.
1: Alcatraz Rock and Metal Festival. Van donderdag 6 tot en met zondag 9 augustus in Kortrijk. Met Powerwolf, Aelstorm, Saxon, Bodycount, Primus en 100 andere bands. Tickets en info, alcatraz.be. Alcatraz Festival, samen met Rock Tribune en
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender.
3: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met 200 euro extra korting op boxsprings en bedden.

De Ierse producer en DJ Ketama maakte dit jaar zijn debuut op Tomorrowland. Zijn handelsmerk is dance die heel euforisch aanvoelt. Uplifting. En altijd met catchy vocals. Dit is die Ketama. Met It Gets Better.

Ellen uit Gent stuurt. Fantastisch nummer. Ja, absoluut. Fontaine's DC en Jackie Down the Line. Zometeen dikke beats van Vloem, want die klinken alleen maar zoals die van Vloem.

0: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling, 1 plus 1, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Even bollen. Iedereen moet het weten.
3: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken. En tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
4: Smartfoto.be.
5: Ah, maar ik moet nou door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
6: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
5: Echt of wat?
7: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
8: Het leuk. Leukste foto-idee bij smartfoto.be.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
10: Oh my god.
9: Zo dus.
10: Wauw.
9: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
11: Dit is Studio Brussel.
12: Studio Brussel.
13: Goedemiddag, het is 4 uur.
14: VRT Nieuws.
13: Armin de Buit.
15: Er zijn meer natuurbranden in ons land. Dit jaar zijn er al zeker 117 natuurbranden geweest en dat zijn er nu al meer dan in heel vorig jaar. Normaal blijven natuurbranden beperkt tot bijvoorbeeld struiken, maar nu worden ook bomen getroffen, zegt professor Jan Bates van de UGent.
16: Wat we nu natuurlijk wel hebben, is dat ook de bossen toch wel droog beginnen liggen, waardoor dat het daar zich ook makkelijker een natuurbrand kan ontwikkelen. Dit jaar lijkt dus de balans meer naar de Ardennen te gaan, zeker de laatste twee weken.
15: Normaal gezien zijn 20% van de natuurbranden in Wallonië. Nu is dat 40%. Het Federaal Voedselagentschap FHVV is op zoek naar de Oosterse vruchtvlieg. Die is iets groter dan de typische fruitvlieg en kan gevaarlijk zijn voor de landbouw. Bij ons kan de vlieg nog niet overleven in de winter, maar via ons land kan de vlieg wel Zuid-Europa bereiken. Het FHVV vindt ze bij controles op geïmporteerd fruit, maar er is meer aan de hand, zegt Jochem Bonte van Ilvo.
17: Dat gaat eigenlijk in 95% van de gevallen om mango uit Afrikaanse landen. Terwijl we dus hier zien dat in die valletjes 70% van Aziatische herkomst is. Die handelsbalans klopt niet volledig. Dat heeft waarschijnlijk te maken met import via buurlanden. We denken vooral aan Nederland, die meer handel drijft met Aziatische landen ten opzichte van ons land. En ook nog internethandel, die moeilijk controleerbaar is.
15: De Duitse autobouwer BMW wil het met 8000 werknemers minder doen. De helft van de 85.000 mensen die voor BMW werken in Duitsland zal daarom het voorstel krijgen om vrijwillig te vertrekken. De Duitse autobouwers, zoals BMW, hebben het moeilijk door de concurrentie uit China, vooral voor elektrische auto's. Ook Mercedes-Benz heeft al een soortgelijk programma opgestart. Volkswagen wil tot 100.000 banen schrappen en ook Porsche schrapt 5.000 banen. En dan nog sport. De Belgische Atletiek Federatie heeft toch nog 5 atleten opgeroepen voor het Europees kampioenschap atletiek. Nochtans werd de selectie gisteren al bekendgemaakt. De atleten die nu opgeroepen worden hadden de Belgische limiet net niet gehaald, maar voldeden wel aan de Europese norm. Onder meer Rani Roosjeups en Jochem Vermeulen gaan zo toch naar het EK in Birmingham dat over 2 weken begint. Het is warm en zonnig tot 35 graden. Morgen wat minder heet met 23 graden aan zee en 32 in het oosten van het land.
13: Op de E40 van Gent naar Brussel is er een aanst hinder door een ongeval met een ladingverlies. Ik kan er maar moeilijk voorbij.
18: Studio Brussel.
19: Bert van Steenbergen.
13: Ik sta zometeen nog even stil bij die straffe artiest die er plots niet meer is. Kavinsky na David Bowie.
18: Je luistert naar Studio Brussel.
19: Life is music.

0: House Every Weekend. Het is nieuws waar ik vandaag zelf echt van schrok en even niet goed van was. Studio Brussel. De Franse artiest Kavinsky is overleden. Hij was nog maar 50 jaar. Bijzonder spijtig. Hij heeft muziek gemaakt die je sowieso, denk ik, herkent. Een dikke hit, Nightcall. Hij brak er internationaal mee door in 2010. Dat was ook door de heel erg goede film Drive met Ryan Gosling in de hoofdrol. Het nummer zit daar in de openingsscène van de film. En dat was echt de perfecte combinatie. Je kan dat soms hebben, of vaak zelfs, dat muziek echt perfect past bij een film, bij beelden. En dat was voor Drive en Nightcall echt het geval. En vanaf dan was het nummer deel van de muziekgeschiedenis en werd het ook wel voor anderen een nummer om te coveren. London Grammar maakte er een prachtige versie van die voor haar dan ook een groot succes was. En in 2024 kreeg het origineel een nieuwe boost dankzij de slotceremonie op de Olympische Spelen in Parijs. Kavinsky bracht daar live een nieuwe versie samen met Phoenix en ja, onze Angèle. Dat was een iconisch moment. En die nieuwe versie heeft daarna ook heel erg goed gedaan. Angèle reageerde vandaag ook op Instagram op het overlijden van Kavinsky. Ze postte dat ze een grote tristesse voelt. En ze bedankt hem ook vooral voor dat onvergetelijke moment samen op het podium tijdens die slotceremonie. En ook voor het hele avontuur dat daarop volgde. Kavinsky die maakte meer dan alleen die Nightcall. Een nummer, ander nummer voorbeeld dat hem op de kaart zette was zijn track Odd Luck met The Weeknd. Dat is nog altijd zo'n goed nummer, vind ik echt oprecht. Dat is niet normaal. Is uitgebracht in 2013. The Weeknd is trouwens momenteel aan het toeren door Europa. En bij een van de shows in Parijs was Kavinsky er ook bij om de show te zien. En hij kwam zelfs even heel kort op het podium tijdens een van de voorprogramma's. Dat was een DJ die onder andere dat nummer, Odd Luck, speelde. En dat was dan het moment voor Kavinsky om er ook even bij te komen op het podium. En het was een artiest met een heel duidelijke en bijzondere eigen stijl, vertelde onze collega Jeroen de Lodder.
1: Kavinsky die kwam zo net na de hoogdagen van de Franse electro. In de jaren nul had je Justice, Michel Oiseau, Breakboat en natuurlijk nog een stukje Daft Punk. Maar Kavinsky die brak eigenlijk pas door in 2010, toen die hype van de Franse electro zo'n beetje over zijn hoogtepunt heen was. Zijn muziek is ook een stuk trager, minder om op te dansen, meer om naar te luisteren en dan vooral om naar te luisteren als je in de auto aan het rijden bent. Hij is bekend van het nummer Nightcall, dat maakte hij in 2010 samen met Guy Manuel van Daft Punk. Dat is geen toeval. En een jaartje later is dat nummer dan gebruikt in de film Drive. En zo is het, samen met de openingsscène met Ryan Gosling, echt iconisch geworden. De jaren daarna bleef Kavinsky zich uiten in zijn universum van autorijden, 80 synthesizers, een beetje horror, een beetje donker, het nachtelijke. Maar je mag toch ook niet vergeten dat Kavinsky ervoor gezorgd heeft dat The Weeknd de overgang heeft gemaakt van mysterieuze R&B-ster naar het grote publiek.
0: Hij zou vrijdag 51 jaar geworden zijn, Kavinsky.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
3: Ja, graag iets Japan.
4: Ibiza.
3: Ruim.
4: Ja, maar niet te groot, hè.

0: festivalroulette.
1: Daar kan jij aan draaien zometeen. En wat er dan gebeurt is, daar komt heel erg goede live muziek uit. Van op een prachtig Belgisch festival van ergens doorheen de jaren. En dan mag jij beslissen of je dat een goede optie vindt of misschien nog eens wil draaien. Want je kan meerdere keren draaien aan de festivalroulette. Daar komt dan telkens een ander prachtig live nummer uit. Jij kan dus gewoon zometeen bepalen wat er op de radio komt. Wil jij kiezen welke geweldige live muziek we spelen? Dan moet je gewoon sturen in de app.
2: Wil jij draaien aan de festivalroulette?
0: Stuur nu festivalroulette en je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.
2: De festivalzender.

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
1: Nog steeds al vol Volonté.
2: This is a muscle van Lunch Garden.
1: Met saus naar keuze en frietjes voor maar 18,99 euro. Lunch Garden.

0: Er zijn geen verliezers nu bij de Festival Roulette. Want het is altijd prijs. Elke keer dat je draait, komt daar iets van goede live muziek uit. Nu, je kan misschien wel zelf vinden dat je verliest als je het dan niet mooi vindt.
1: De Festival Roulette.
0: Maar dat is een helemaal andere discussie waar we niet aan gaan beginnen. Goedemiddag, Brent uit Lebbeke.
2: Goedemiddag.
0: Hoe is jouw woensdag al geweest?
2: Warm.
0: Ja, ja, dat is logisch.
2: En net thuis van te gaan werken.
0: Oké, warm is zeer logisch. Was het op het werk te doen qua temperatuur of zat je buiten?
2: Het was binnen in de werf en het was redelijk goed warm.
0: Nou, oh, jongens toch. Goed, dan kan je nu toch hopelijk een beetje gaan verfrissen. En wat weg uit die warmte. En je gaat toch draaien aan de Festival Roulette. Daar komt dan een geweldig live nummer uit. De eerste keer dat je draait. Stel dat je dat een goed nummer vindt, dan speel ik het graag meteen. Als je denkt, ah, is niet mijn ding, ik wil iets anders, dan kan je nog eens draaien. Je kan zelfs een derde keer draaien, maar je kan nooit meer terug naar de vorige optie. Duidelijk?
2: Ja. Dat is duidelijk.
0: Goed, die festivalroulette die begint pas te draaien wanneer jij luid genoeg draaien maar roept.
2: Draaien maar.

0: Al geen slecht begin toch, Foo Fighters?
1: Nee, maar ik ga nog eens draaien.
0: Oké, toch drie keren.

0: equal idiot. En ik ga al meteen zeggen, Thibaut is hier niet, dus hij gaat het niet horen als je hem niet kiest.
1: Maar ik ga hem wel kiezen.
0: Kijk, dan ga ik het hem laten weten en gaat hij bijzonder blij
1: zijn. Met dit weer mag het altijd zo'n liedje zijn.
0: Kijk, goed idee. Put my head in the ground van Equal Idiots. Brent, dankjewel. Fijne avond.
2: Studio Periode.

0: als je nu al aan het meezingen was. Dan ga je zometeen echt gaan meebrullen met Pennywise.
1: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
2: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Kidnet stelt voor het gloednieuwe Like Me assortiment. Start het schooljaar met de coolste schoolspullen.
2: Wow.
3: Pennenzakken, mappen, schriften, brooddozen en nog veel meer.
2: Oh my god, zo mooi.
3: Haal jij ook alle coole nieuwe Like Me spullen in huis? Ik ben Like Me. Nu overal verkrijgbaar.

0: Het is vandaag 29 juli, midden van de zomer. En dan al zover natuurlijk ook in onze prachtige festivalzomer. Er is al veel gepasseerd, maar het glas is al vol. Er is gelukkig nog heel veel moois om naar uit te kijken dat er aankomt. Bijvoorbeeld morgen, dan begint de reggae geel. Vrijdag starten Lokerse feesten en ook Campo Solar. Maar ik spring graag ook wel even iets verder vooruit. Met jou naar het tweede weekend van september. Naar een festival in de bossen in Grimbergen. Daar kan je gaan dansen op sets van onder andere Nina Kravis, The Blaze, Sam, Helena Lauwaard, Vintage Culture, Young Marco. Heel veel coole namen. Maar er is een naam die we nog niet weten. En dat is de naam die de eerste dag zal headlinen. Dat is op vrijdag 12 september. Maar we gaan het vanavond wel ontdekken. Het festival heeft op socials een grote hint gepost. Misschien dat jij zo wel kan achterhalen wie het is. Maar straks om 8 uur ga je het sowieso hier horen op je radio wie die headliner wordt op Voodoo Village op vrijdag 12 september. Eén dag later, zaterdag 13 september, die kennen we wel al. Dat wordt Young Marco.
1: De mooiste tijd van het jaar?
2: Dat is de festivalzomer.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.

0: Snow Patrol Called Out in the Dark. Zometeen na 5 uur wil ik het graag even met jou hebben over een film die vanaf vandaag in de zalen is en die toch heel erg de moeite lijkt te zijn. Straks na 5 en na The Beaches.
1: Hey, we're The Beaches and you're listening to Studio Brussels.

0: In Nederland,
1: doeg.
0: Italië,
1: ciao.
0: Frankrijk,
1: salut.
0: Of gewoon hier in België. Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Met de auto naar hartje Parijs, Amsterdam of Milaan. Start je parkeersessie zoals je thuis zou doen met EasyPark. Download de app en parkeer als een local waar je ook rijdt.
2: Dit is Studio Brussel.
3: Studio Brussel.
4: Het is 5:00, goedenavond.
5: VRT Nieuws.
4: Armin de Buit.
6: Er zijn meer natuurbranden in ons land. Er zijn dit jaar al zeker 117 natuurbranden geweest in ons land. Dat zijn er nu al meer dan in heel vorig jaar. Niet alleen in Zuid-Europa, maar ook hier leiden de hoge temperaturen en de droogte dus tot meer brandgevaar. Dat we geen heel uitgestrekte natuur hebben is wel een voordeel, zegt professor Jan Bates van de UGent.
7: De natuur in België is moeilijk te vergelijken met de natuur in Zuid-Europa. Onze landschappen zijn veel sterker versnipperd, waardoor dat we heel wat voordelen hebben ook. De brandweer kan relatief makkelijk in die natuurgebieden geraken om brand te gaan blussen. En bovendien zijn er ook vaak mensen in de buurt, waardoor dat een rookpluim relatief snel gedetecteerd wordt.
6: En over hoge temperaturen gesproken, het is vandaag de warmste 29 juli ooit gemeten. In Ukkel werd deze middag 34,2 graden gemeten. Het vorige record dateert uit 1911, toen was het 33,5 graden. Je let best op als je een airco koopt, want de overheidsdienst Economie kreeg deze maand al meer dan 3 keer zoveel meldingen van fraude of valse aanbiedingen als in juni. 162 tegenover 45. Dat zegt ook Etienne Mignolet van de overheidsdienst Economie.
8: Door de hittegolf stijgt de vraag naar airconditioners. En dus oplichters spelen daarop in via valse webshops die airconditioners aanbieden zonder ze ooit te leveren. En daarnaast zien we ook misleidende promoties en zo. Genaamde installateurs die snelle plaatsen beloven en snel tegen een opvallende lage prijzen.
6: Controleer altijd of een bedrijf betrouwbaar is, vergelijk prijzen en lees recensies en betaal nooit het volledige bedrag vooraf. Vermoed je fraude, meld het dan via het platform Consumer Connect. De Belgische economie is tijdens het tweede kwartaal, dat zijn de maanden april, mei en juni, niet gegroeid. En dat is voor het eerst zo sinds de lente van 2020. Toen kwam de coronacrisis op volle gang. De oorlog in het Midden-Oosten en de stijgende olieprijzen hadden een negatief effect op onze economie. En ook de hittegolf in juni kan bijgedragen hebben tot de zwakke cijfers. Want bij hoge temperaturen zijn we minder productief. En dan nog sport. FIFA-voorzitter Gianni Infantino biedt elke nationale voetbalbond $40 miljoen als ze ermee instemmen om aandelen van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Doen ze dat niet, krijgen ze daar maar een fractie van. Jonathan Mettepenningen, dat klinkt als een foute boel.
9: Ja, toch wel. Die $40 miljoen voor een jaar klinkt als omkoping en doet uitschijnen dat de voetbalbonden eigenlijk helemaal geen keuze hebben. Ze moeten ook de laatste op 19 september al een antwoord geven. De UEFA heeft al een crisismeeting ingepland en ook nationale voetbalbonden spreken zich negatief uit. De Nederlandse noemt dit een zeer zorgelijke ontwikkeling. De Engelse vindt het een vaag voorstel van de FIFA en maakt zich ook grote zorgen over hoe dit tot stand kwam. De Belgische wacht af.
6: Dankjewel, Jonathan. Vanavond en vannacht tussen 17 en 22 graden. Morgen veel zon en 23 graden aan zee en 32 in het oosten van het land.
4: Op de E40 van Gent naar Brussel is er in Aalst hinder door een ongeval met een ladingverlies. De 3 rijstroken zijn versperd. Je kan er alleen via de pechstrook voorbij. Er is 1,5 uur file vanaf Erpenmeren. Omrijden kan via afrit 19 en route J. Die loopt via Nienhoven naar de oprit Ternat. Van west naar oost rij je beter over Antwerpen of via de E17 en de N16. En in Brussel is de Kruidtuintunnel dicht richting Koekelberg.
2: Studio Brussel.
0: Bert van Steenbergen.
4: Zometeen hebben we het over de nieuwe film van je friendly neighborhood superheld. Na de energie van Goose. Can't Stop Me Now.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
0: Life is music.
2: Can't stop.

0: denkt er misschien niet meteen aan bij zo'n plus 30 graden. Of net wel, omdat je graag in een donkere zaal in hopelijk airco wil gaan zitten. Er zijn weer een aantal opvallende films die echt de moeite zijn om te zien in de cinema. Life is music. De voorbije weken was er al veel te doen om The Odyssey, de nieuwe film van Christopher Nolan, die je ook enkel in Brussel kan zien in een bijzonder formaat. Ik ga zelf volgende week, dat staat op mijn planning. Maar je kan nu ook naar de nieuwe Spider-Man film, Spider-Man Brand New Day.
1: Yo, Spider-Man. You okay? You get rid of that monster inside you?
2: I think I might go see how MJ's doing.
1: You're not gonna get away with this.
2: But he might.
0: Ja, dat klinkt al spannend, zoals altijd. Het is de vierde en laatste film met Tom Holland in de hoofdrol. Dag Inge.
3: Hallo, hallo.
0: Jij bent al gaan kijken. Heeft de film jouw verwachtingen ingelost?
3: Ja, het was echt oprecht een zot goede film. Ik had eigenlijk zelfs niet eens gedacht dat ik het zo nice ging vinden als ik hem vond.
0: De verwachtingen waren eerder laag. Oké, maar dan kunnen ze alleen maar overtroffen worden. Nu, zonder spoilers, alsjeblieft Inge, wat vond je zo goed aan de film?
3: Wel, ik ga proberen hem niet te verklappen, hè. Mm-hmm. Maar de gevechtsscènes zijn super goed gedaan, maar er zit ook heel veel emotie in. Zowel positief als negatief. Ik heb super veel gelachen. Het was echt Marvel ten top. En Tom Holland als Spider-Man is gewoon, ja, hij doet het zo goed. En hij heeft me echt helemaal ingepakt in heel de film lang.
0: Oké, is dit dan nu de beste Spider-Man film tot nu? Of zet je oudere films met dan ook de andere acteurs misschien nog hoger? Of is dat lastig om zo in te schatten?
3: Dat vind ik een moeilijke om te zeggen, omdat ik niemand wil kwetsen. Maar ik kan wel zeggen dat in de reeks van deze vier Tom Holland films dat hij wel echt zeker in mijn top 2 zit.
0: Oké, het is echt sympathiek van jou dat je Tobey Maguire en Andrew Garfield niet wil kwetsen voor het geval je ze tegenkomt volgende week. Gewoon toch,
3: die zijn aan het luisteren.
0: Goed in zekerheid. Ja. Er gingen op voorhand al wat dingen rond over de soundtrack. Welke muziek is er jou opgevallen?
3: Sowieso zit Bad Bunny in, wat altijd super nice is. Mm. En Tame Impala was ook wel eentje dat er sowieso bovenuit stak.
0: Ja.
3: Die opviel.
0: Goed, dat kunnen we allemaal als we gaan kijken erop letten. Maar die nummers zullen sowieso dan wel opvallen. Inge, klinkt dus als een aanrader. Spider-Man Brand New Day, dankjewel.
3: Alsjeblieft, doei.
4: Kevin Parker from Tame Impala, and you are listening to Studio Brussels. Life is music.

0: gouden duo Sam Fender en Olivia Dean. Straks onze hotshot nog eens. Ik vertel je ook over mooie plannen van Pukkelpop. Na een nummer dat ja, bij het mooie weer van vandaag extra goed voelt. Zometeen op je radio, klein beetje Bad Bunny.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
2: Hoe dat?
1: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh, cool.
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.

0: Veel mensen die sowieso nog aan het nagenieten zijn van die show van Bad Bunny in ons land vorige week.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Morgen is het een speciale dag voor The Strokes, 30 juli 2026. Dan is het 25 jaar geleden dat hun debuutalbum uitkwam. De plaat Is This It, een plaat die heel wat invloed heeft gehad op andere artiesten in het wereldje van de indie rock. En daar gaat mijn lieve collega Sam de Bruin echt morgen vroeg alles over vertellen. Maar echt alles, want die weet alles, Sam. Die heeft ook echt nog eens alles zitten uitzoeken. Die gaat echt morgen alles vertellen over de invloed van dat album en waarom dat album eigenlijk zo belangrijk en iconisch is. Dat album Is This It. Nu daarnaast, nog een mooie week ook voor The Strokes, want ze zijn deze week de hotshot op Studio Brussel met deze Lonely in the Future.

0: straks Lonely in the Future. Straks krijg je Florence and the Machine.
1: Studio Brussel.
2: Nieuws.
0: Rave Rebels heeft zijn eerste namen bekendgemaakt. Begin november is het al de 12e keer dat je kan gaan raven op dat grootste indoor technofestival. Het gaat weer zijn in de ING Arena in Brussel. En wie er al op de line-up staat om daar stevige beats te voorzien, dat is de artiest met de naam Vieze Asbak. Dat is dus inderdaad behoorlijk stevig. Je gaat daar back-to-back spelen met Holy Priest. Als je erbij wil zijn, dan kan je vanaf 3 augustus jouw tickets kopen voor Rave Rebels.
2: Topnieuws.
0: Wie ook nieuwe namen heeft gedropt voor de line-up is Pukkelpop. Als je nu denkt, dat is raar. Die line-up was toch al volledig en de timetable was er ook al helemaal. Ja, klopt. Ze hebben geen muzikanten toegevoegd, maar wel comedians. 20 jaar geleden was dat een vast ding op Pukkelpop. Toen stond er stand-up comedy op de line-up. En nu gaan ze dat opnieuw doen. Ze geven het podium aan enkele van de grappigste mensen van Vlaanderen. Amelie Albrecht, Bart Kanaert, Jensen Donker, Henk Rijnkaart en Xander de Rijke gaan op vrijdag 21 augustus een uur lang de Marquee entertainen.
3: Ik heb 20 jaar geleden de eer gehad om tot 2x2 stand-up comedy te mogen doen op Pukkelpop. En dat was altijd heel leuk. Dus ik ben heel blij na 20 jaar dat ik en een heleboel van mijn favoriete collega's er terug mogen staan voor een uurtje stand-up comedy te doen. De sfeer is altijd top op Pukkelpop. Dus mensen mogen zich verwachten aan een uur van de beste comedy, van de beste comedians. En ja, ik ben daar ook.
0: Je hoort dat Xander de Rijke er al zin in heeft. Hij klinkt enthousiast. Die comedians gaan ook het allerbeste publiek krijgen. Want onze Sam de Bruin gaat iedereen opwarmen met een DJ-set voor de comedians eraan beginnen. In de Marquee, dus op Pukkelpop, waar s'avonds Solwax afsluit. Dit is een remix van Work It.
2: Studio Brussel.
1: Life is music.

0: De warmste 29 juli die al gemeten is, ja, dan is er toch geen andere keuze dan het terras openstellen. En dat doe ik met plezier. Hier is voldoende verkoeling, schaduw, alles wat je wil. En vooral, hier zal een zeer goede playlist zijn op het Studio Brussel Terras. De playlist die jij mee mag kiezen en mag bepalen. En dat is niet met zo even vervelend de gsm doorgeven en je mag in de wachtrij zetten en dan moet je nog een half uur wachten tot jouw nummer misschien komt. Nee, je mag gewoon nu in de app van Studio Brussel jouw bestelling voor het terras sturen. Dat is het nummer dat je wil horen en het drankje dat je daar graag bij wil. Mag van alles zijn, laat gewoon maar komen in de app van Studio Brussel. Wat is jouw bestelling voor het Studio Brussel Terras? Wat wil je drinken en vooral welke zeer goede plaat wil jij nu horen? Ik ga ervan uit iets zomers, iets dat goed past bij de zon. Laat maar komen in die app en ik begin al de playlist met Slater.
1: Wat is jouw bestelling op het Studio Brussel Terras? Stuur je drankje en verzoekplaat door in de app van Studio Brussel. Life is music.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
3: Knaldi.
4: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim.
5: Krevel.
6: Nog 3 dagen om te profiteren van de solde bij Krevel. Met kortingen tot wel min 50% in de winkel en op krevel.be.
5: Krevel, leef beter.
7: Studio Brussel. Life is music.
5: Studio Brussel.

0: Linkin Park en Lost. Een heel goede avond en welkom. Goedenavond, Philippe uit Gent.
1: Hey Bert, hallo.
0: Welkom op het terras. Hoe is jouw woensdag geweest?
1: Ja, warm, hè.
0: Waarom vraag ik het ook? Ik kan eigenlijk perfect weten op voorhand welk antwoord ik ga krijgen. Ja. Heb jij iets kunnen doen in die warmte of wat is het geweest vandaag?
1: Ja, ik werk in de bouw en het is toch een beetje te warm. Ik heb deze voormiddag gewerkt, maar dan ben ik ermee gestopt vanmiddag.
0: Ja, echt gewoon ongezond en ook echt totaal niet meer plezant dan om je werk te doen.
1: Nee, dus terrasje, hè?
0: Ja, goed idee. Kom er gezellig bij. Wat is jouw bestelling, alsjeblieft?
1: Ja, een grote, goede, frisse pint.
0: Ja, kan ik regelen. En welke muziek mag erbij?
1: Ah, wel, ik was gisteren aan het pleisteren, dus dacht ik aan Goldband.
0: Ah, ik snap het, want die mannen die zijn begonnen aan hun muzikale carrière toen ze nog inderdaad stucadoors waren. En dat is ook een verwijzing, het is een merk, hè, van een bepaald ding.
1: Ja, zeker.
0: Vandaar komt de naam ook. Goed, komt eraan. Goldband, dit is voor jou. Philippe, geniet ervan en hopelijk nog wat verkoeling vanavond.

0: je gaat rap moeten zijn. Live is Studio Brussel terras. Dat is het enige nadeel aan dit terras. Het is niet zo lang open elke dag. Misschien bij 20 minuten of zo. Dus je moet toch op tijd je bestelling doorsturen. Goedenavond, Frederik uit Willebroek.
1: Goedenavond.
0: Frederik, wat zijn jouw plannen voor de woensdagavond?
1: Wij zijn juist toegekomen in Duitsland, in Hoffenheim. De zoon is grote fan van Nathan de Kat. En die is van Anderlecht naar Hoffenheim verhuisd.
0: Okay.
1: Dus we komen hier een beetje kijken.
0: Dus een stevige uitstap nog wel, denk ik. Dus niet ja, echt bij de deur.
1: Nee, 5,5 gereden.
0: Oké. Okay. Ja, Frederik, mooi dat je dat doet. Dat verdient dan wel een mooie bestelling. Iets om te drinken en een plaat. Wat mag het zijn voor jou?
1: Voor mij om te drinken een pedieutje en voor de zoon een Fanta.
0: Ja?
1: En als liedje mag het dan, ja, omdat we in Duitsland zijn, doe iets goed genoeg.
0: Ah, goed. En is dat jouw favoriet nummer of dat van de persoon?
1: De zoon.
0: Ik had zo'n klein vermoeden wel dat het kon. Maar geniet ervan, van het nummer. En fijne wedstrijd. Daar ook.
1: Dank je wel.
2: Het Studio Brussel terras.

Dat is toch wel de moeite, vind ik, van Frederik. Was 5,5 uur rijden, omdat de zoon echt fan is van een bepaalde speler. Daarom naar Duitsland, om daar naar een voetbalwedstrijd te gaan kijken. Ja, respect. Is goed, goed gedaan. En dan het juiste nummer kan helpen, natuurlijk. Live is en dat is wat we hier met plezier doen bij Studio Brusselterras. Dat is jouw avond beter maken. Of dat nu het einde van je dag is of de start van wat nog moet komen vanavond. Het kan allemaal echt perfect zijn op het Studio Brusselterras. De temperatuur is hier altijd perfect, ideaal. En natuurlijk kies je dan zelf wat je drinkt en vooral wat je wil horen. Er komen nog heel veel goede bestellingen binnen in de app van Studio Brussel. Ik ga nu al eerlijk zeggen, ik kan niet alle bestellingen nog opnemen. David en Joke die proberen het mij al makkelijk te maken en vragen hetzelfde nummer met een ander drankje. Op zich handig. Zou goed kunnen werken, maar het is bijna 6 uur. Hebben niet te veel tijd meer. Ze wilde Island in the Sun van Weezer. Leuke optie wel, goed idee. Wim die wil die Jamaican van Ugel en Solto. Ook een heel tof idee, maar ik zag één ander nummer waarvan ik dacht, dat is hem. Dat is vandaag echt de perfecte afsluiter. En dat is de bestelling van Chris uit Brugge. Want Chris die vraagt, een nummer dat perfect is altijd op het terras van Studio Brussel. En vraagt Wham met Club Tropicana. Studio Brussel terras. Life is music.

0: sta hier bij Stefanie, ploegleider van de Cycling Queens. Stefanie, klaar voor de Tour de France van?
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Vertel, wie zit er in je team?
1: Nee, dat zeg ik niet.
0: Nee?
1: Nee, stop. Iedereen luistert hier mee. En ik heb een masterplan. Geen Vollering, geen Ferrand Prévot, geen Kopecky.
0: Ja, u hoort het, beste luisteraar. Ze laten echt iedereen ploegleider worden.
1: Wat, jij gelooft me niet, hè?
2: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
3: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Beleef een gigantisch beeld met een TCL 85 inch QLED 4K Google TV. Nu voor €888. En laat voor de realistische kleuren meteen je scherm kalibreren. Mediamarkt.
4: Hey, zin in een nieuwe keuken?
5: 3 nieuwe winkels. Dat betekent extra voordelen bovenop onze solden. Ga eerst naar Grando.
6: Grando. Nog steeds à volonté.
7: This is a muscle van Lunch Garden.
6: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
8: Dit is Studio Brussel.
9: Studio Brussel.
10: 6:00, een hele goede avond.
11: VRT Nieuws.
10: Met Armin de Meid.
12: Je let best op als je een airco koopt. De overheidsdienst Economie kreeg deze maand al meer dan 3 keer zoveel meldingen van fraude of valse aanbiedingen bij de aankoop van een airco als in juni. 162 tegenover 45. Oplichters spelen in op de hitte en beloven een snelle airco-plaatsing aan lage prijzen, maar een installatie komt er niet. De overheidsdienst Economie geeft enkele tips om je te beschermen tegen zulke oplichters.
13: Eerst, controleer altijd de identiteit van de onderneming. 2. Wees voorzichtig met aanbieden die te mooi lijken om waar te zijn. En 3. Laat u bij een installatie niet onder druk zetten. Vergelijk prijzen en vraag meerdere offertes aan en betaal bovendien nooit het volledig bedrag vooraf.
12: Airco of niet, het is vandaag de warmste 29 juli ooit gemeten. In Ukkel werd deze middag 34,2 graden gemeten. Het vorige record dateert uit 1911. Toen was het 33,5 graden. Woningen die op Airbnb worden aangeboden moeten strenger gecontroleerd worden. Dat vindt het Vlaams huurdersplatform. Eerder vandaag getuigden verschillende eigenaars uit Antwerpen dat hun woning door hun huurders wordt onderverhuurd, terwijl ze daar eigenlijk geen toestemming voor hebben. De Vlaamse regering heeft beslist dat woningen enkel nog op Airbnb mogen staan als ze aangemeld zijn bij de Vlaamse overheid. Maar die regels moeten nog worden goedgekeurd door het parlement. Het Vlaams huurdersplatform wil bovendien ook dat er effectief gecontroleerd wordt.
14: We zien dat wat er op Airbnb wordt aangeboden, dat zowel de overheid, maar ook eigenaars van panden die niet zelf die panden verhuren, dat zij daar zelf moeilijk zicht op krijgen. Daardoor gaat er veel tijd verloren, slepen zaken langer aan dan nodig en loopt de schade ook veel meer op. Dus wij zijn qua grote voorstander van een registratieplicht voor Airbnb-woningen.
12: De Belgische economie is tijdens het tweede kwartaal, dat zijn de maanden april, mei en juni, niet gegroeid. En dat is voor het eerst zo sinds de lente van 2020. Toen kwam de coronacrisis op volle gang. De oorlog in het Midden-Oosten en de stijgende olieprijzen hadden een negatief effect op onze economie. En ook de hittegolf in juni kan bijgedragen hebben tot de zwakke cijfers. Want bij hoge temperaturen zijn we minder productief. En Wout van Aert heeft de eerste etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. Hij was de snelste van een groepje van 8 dat net voor het peloton uitbleef. Het was voor Van Aert zijn eerste overwinning sinds zijn terugkeer in het peloton na een elleboogblessure die hem ook uit de Tour de France hield. Vanavond en vannacht tussen 17 en 22 graden, morgen veel zon en 23 graden aan zee en 32 in het oosten.
9: Brussel.
8: De festivalzender.
9: Thaïs van Beurum.
10: Als je eens goed wil lachen, dan moet je op Pukkelpop zijn in augustus. Maar ook hier, want ik heb een plezante playlist op deze warme dag.
9: Je luistert naar Studio Brussel.
8: Life is music.

0: Nagent Jazz, ook op de vrijdag van Krammerok. Celeste en Love is back.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Je beleeft de festivals
2: bij Studio Brussel.
0: De festivalzender is ook back vanavond. Blij dat ik je hier opnieuw tref. Ik hoop dat jij je kan verkoelen met airco, een opblaas, een zwembadje of misschien op andere vernuftige manieren. Je mag jouw tips altijd in onze app droppen. Dan deel ik ze hier met plezier met collega-luisteraars. Kan van pas komen met die hitte. Richting het festivalweekend zien de temperaturen er wel iets draaglijker uit om out and about te zijn. En dat is goed nieuws als jij naar Campus Solar, Lokerse Feesten of Reggae Geel gaat. Ja, met een fris drankje in de hand, af en toe een pitstop in die schaduw of die hangmatten daar op Reggae Geel bijvoorbeeld. Dan komt dat helemaal goed. En tussendoor die zon op je gezicht natuurlijk, met topmuziek erbij. Op Campus Solar heb je dit jaar opnieuw comedy ook. Goed lachen daar tussen die zonnebloemen en lavendelvelden. En niet alleen daar wordt gelachen deze zomer, maar ook op Pukkelpop. Dat weten we sinds vandaag. Ook daar maakt comedy een comeback. Vroeger had je daar op Pukkelpop die fantastische Petit Bazaar, die nu Boulevard Bizarre is. Een goede en vooral heel grappige dingen meegemaakt daar. En nu is er dus die lol uit Pukkelpop. Captain Comedy's All-Stars op vrijdag 21 augustus. In de Marquee is dat. Met Jens den Donker, Amélie Albrecht, Bart Kannaert, Henk Rijkaard en ook Xander de Rijke. En daar heeft Xander zin in.
3: Ik heb 20 jaar geleden de eer gehad om tot 2x2 stand-up comedy te mogen doen op Pukkelpop. En dat was altijd heel leuk. Dus ik ben heel blij na 20 jaar dat ik en een heleboel van mijn favoriete collega's er terug mogen staan voor een uurtje stand-up comedy te doen. De sfeer is altijd top op Pukkelpop, dus mensen mogen zich verwachten aan een uur van de beste comedy, van de beste comedians. En ja, ik ben daar ook.
0: Ja, zo kennen we hem natuurlijk. Op vrijdag 21 augustus dus op Pukkelpop. Net zoals de Hives, die staan daar ook die dag in diezelfde marquee.
2: Studio.
1: Studio.
2: De festivalzender.

kan al eens smaken op een dag als vandaag. Vooral als Kelise maakt, die milkshake. Staat ook in de marquee van Pukkelpop trouwens. Heel blij mee persoonlijk. En ik ben even blij dat ik deze mag draaien van Frankie Rizzardo. Shinjuku. Kan je zien en horen op Voodoo Village op vrijdag 11 september.

0: 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
1: Hey, zin in een nieuwe keuken?
2: Geniet nu van zomerse kortingen op al onze keukens. Ga eerst naar Grando.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.

0: Misschien enkel van toepassing als je momenteel in een ijsbadje of in de airco zit. Straks krijg je tips van de bovenste plank. En daarmee bedoel ik van Faisal en Glints. Want zij tippen de artiesten die je moet zien op Suikrock. Dit is Get You What You Want van Glint Saal.
1: Ik weet niet hoe met jullie zit, maar ik voel me exceptioneel sexy vanavond.
2: Oké.
1: Voelt iedereen zich een klein beetje sexy vanavond? Ziet Glints er een klein beetje sexy uit vanavond?
2: Let's get it, Faisal.
3: We're gonna do a song that you never heard before.
2: Hey, dit is eentje voor de heupjes. Let's go al die heupjes in bewegen.
1: Welkom op Glintzal Island. Wij zijn de verleiders.

0: Ik denk dat ze willen face-to-face.
1: Op vrijdag 7 augustus op de mainstage van Suikerrock en nu al hier te horen. Glinsal.
2: Studio Brussel. De festivalzender. Je beleeft de festivals bij Studio Brussel.
1: Suikerrock komt er al heel snel aan ook. Dat is van 7 tot 9 augustus in Tienen. En Glinsal die staat daar dus ook, onze lieve vrienden van deze radiozender. En daarom hebben we aan Glins en Faisal gevraagd om hun expertise te delen met jou en met mij over het Suikerrock en die line-up.
0: Yo! Glint hier. Volgende week vrijdag sta ik samen met mijn broodje Faisal op de mainstage van Suikerrock. Maar er speelden natuurlijk nog andere fantastische acts.
3: Het leuke aan Suikerrock is dat je er veel kunt ontdekken. Er zijn veel nieuwe acts, veel bewezen acts, veel legacy acts, gelijk dat ze dan zeggen. Maar het zijn altijd acts die gewoon het bewezen hebben. Alvast qua live reputatie. Dus je kunt eigenlijk niet echt missen.
1: Met de krekeltjes op de achtergrond bij Faisal. Groot gelijk om nog even vakantie te nemen voor al die shows. Eerst en vooral tippen ze dus van op die line-up van Suikerrock. Go to gym.
0: Vrijdag 7 augustus speelt Go to Gym in de Cube. Nederlandse artiest die rapt, zingt. Heel hoog stemmetje, mooi stemmetje.
3: Go to Gym is al een paar jaar aan het borrelen. Dat is echt ene die goed aan het marineren is in Holland. En nu ondertussen ook een klein beetje in België uit de oven gehaald wordt. Ik kan eigenlijk heel moeilijk omschrijven wat het is live. Maar het is gewoon heel veel energie. Het is autotune, maar het is ook feest. Maar het is ook clubben, maar het is ook gewoon pop. Het is ook een lange slungelige gast die recht van een runway uit Parijs is gelopen. En daar een klein beetje half dronken komt aangestrompeld op een podium. Het is gewoon sowieso echt gewoon een aanrader, een superleuke jongen. En bonuspunten zijn gewoon de laatste EP van hem samen met Faber Yeo heb ik gewoon geproduced. Dus daarvan moet je het zeker ook gaan checken.
1: Go to gym dus. En dan als tweede tip deze Belgische collega's.
0: Op de andere dagen staan er ook nog mensen met heel veel mooie muziek. Zeer getalenteerde mensen en vrienden van mezelf. Zoals bijvoorbeeld Hi Hi in the Cube. Dat is voor als je meer into rock bent.
3: Ja, moet ik daar nog iets over zeggen? Het is gewoon altijd een wall of sound. Ze blazen u omver. Het is gewoon across the board gewoon een banger van een set.
1: Ja, zaterdag 8 augustus in de Cube dus van Suikerrock Hi Hi. En dan nog een laatste en derde tip. En meteen een stukje zachter.
0: En dan misschien nog wel de gouden tip is Teun. Teun is een Nederlandstalige die in Antwerpen woont en die heel mooie Engelstalige muziek schrijft. Mooie liedjes, prachtige stem. Ga het zeker checken. Suikerrock baby, tot vrijdag.
1: Op zaterdag 8 augustus speelt Teun dus in de Palace van Suikerrock. Heerlijke tips alweer van onze toffe vrienden van Glinsal. Dit is Teun met Woman.
2: Dat is de festivalzomer.
4: Ja, de
2: Studio Brussel. De festivalzender.

0: sensationele Teddy Swims komt terug naar ons land. Op vrijdag 26 maart in de AFAS Dome in Antwerpen. Tickets vanaf vrijdag om 10 uur via livenation.be. Teddy Swims live, samen met Studio Brussel.
1: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
2: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
1: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
4: It's funny, because it's true.
3: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
5: Studio Brussel.

0: Tim stuurt. Dijon, ken het niet, maar raakt me wel en wordt precies teruggecatapulteerd naar mijn latere jeugd. Ja, als je naar Pukkelpop gaat, Tim, dan is het mogelijk nog even wikken en wegen of je naar Natasha Bedingfield wil of naar Dijon daar op Pukkelpop, want die spelen op hetzelfde moment. Nostalgie met Natasha of die ongelooflijke Dijon. Het wordt moeilijk.
1: Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender.
0: We kregen heel triest nieuws vandaag. Je hebt het misschien wel al zien passeren op je socials of hier op de radio. De Franse DJ en producer Kavinsky is overleden. Zijn echte naam is Vincent Bellorget en hij was nog maar 50 jaar oud. Vrijdag zou hij 51 geworden zijn. Je kan hem kennen van die iconische track Night Call natuurlijk. Dat was de soundtrack van die film Drive met Ryan Gosling onder andere. Een ander nummer dat hem op de kaart zette was die track Odd Look met The Weeknd. En de laatste jaren kwam hij opnieuw heel hard in de kijker toen hij Night Call bracht. Tijdens die slotceremonie van de Olympische Spelen samen met onze Angèle. En Angèle heeft ondertussen ook gereageerd dat ze hem enorm dankbaar is voor de samenwerking. En het onvergetelijke moment samen tijdens die slotceremonie daar. En dat ze uiteraard bijzonder aangedaan is door dit nieuws. Wat een verlies. Dit is Night Call van Kavinsky en Angèle.
2: De festivalzender.

Goldust en de Shy FX re-edit. Morgen passeert deze mogelijk wel in de set van Shy FX daar op Reggae Geel. Ik kan er zelf niet bij zijn, maar dat gaat top zijn, denk ik. Bijna 7 uur nu. En voor het VRT Nieuws van 7 heb ik nog Royal Otis straks. Eerst West Side Cowboy. Hun debuutplaat It Goes On komt bijna uit op 21 augustus. Ze staan nog op AFF op de mainstage. Dit is Kickstones, The Boys.

0: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Veel me.
0: En je hebt vakanties met Ketnet.
3: Dit wordt echt geweldig.
4: Als in Veros.
5: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
6: Natuurlijk.
5: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
7: VRT Max. Maak elk moment de max.
8: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecue-worst.
5: 25% op barbecue-worst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Hey, zin in een nieuwe keuken?
10: Drie nieuwe winkels. Dat betekent extra voordelen bovenop onze solden. Ga

0: uur een hele goede avond.
1: VRT Nieuws.
0: Met Armin de Meijt.
2: Redders waarschuwen voor een gevaarlijke zee de komende dagen. Want er is springtij en dan is de zee extra gevaarlijk omdat het verschil tussen eb en vloed dan groter is dan normaal. Dat zorgt voor krachtige stromingen die je vaak niet ziet aankomen, vertelt Wim van de reddingsdienst aan zee.
3: Het meest belangrijke is dat je dus de aanwijzing van de reddingsvloot heel concreet maar tot je middel in het water gaat. Want met als er zeer veel stroming is en je zou verder kunnen gaan, zou je kunnen geriep worden door die stroming en zou je kunnen in de problemen komen.
2: Zwem dus zeker niet in onbewaakte zones en al helemaal niet bij constructies in het water zoals golfbrekers. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder ontkent dat ze tot 3 keer toe een negatief advies over een geheime deal met de regionale luchthavens heeft genegeerd. Verschillende oppositiepartijen vragen daarom dat het parlement en de Ridder vroeger dan gepland weer samenkomen, zodat de Ridder uitleg kan geven. Zelf betreurt de minister dat de adviezen zijn gelekt. Ze zegt ook dat het wel vaker gebeurt dat de regering en de inspectie Financiën, die het negatief advies gaven, een andere inschatting maken. Op de E40 van de kust naar Brussel heeft een vrachtwagen kort na 4 uur ter hoogte van Aalst een lading slachtafval verloren. 3 rijstroken zijn versperd en het verkeer moet over de pechstrook. De brandweer is bezig met de opruiming. Er staat intussen meer dan 10 kilometer file vanaf Wetteren, goed voor bijna 2 uur aanschuiven. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt verkeer van Gent naar Hasselt aan om via Antwerpen om te rijden. Wout van Aert heeft de eerste etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. Hij was de snelste van een groepje van 8 dat net voor het peloton uitreed. Het was voor Van Aert zijn terugkeer in het peloton na zijn elleboogblessure die hem ook uit de Tour de France hield.
4: Supermooi natuurlijk. Winnen is altijd moeilijk. En om het dan meteen ook te doen is superknap. En dat is toch direct een pittige ritme en vooral een pittige finale. En heb ik wel gevoeld dat ik mee het verschil kon maken. Dus ja, daar hoef ik niet over te twijfelen niet meer.
2: De Pro League, dat is de vereniging van de Belgische voetbalclubs en de rechtenhouder The Zone, hebben hun juridisch conflict beëindigd. Eind 2024 won The Zone de strijd voor de rechten op het Belgisch profvoetbal, maar ze vonden geen deal met telecomoperatoren zoals Telenet of Proximus. Nochtans moest dat volgens het contract. Sindsdien wilde The Zone stoppen met het uitzenden van het Belgische voetbal, waarop de Pro League startte met een juridische procedure. Nu is alles bijgelegd en hebben ze een nieuwe overeenkomst tot 2030. Vanavond en vannacht tussen 17 en 22 graden. Morgen veel zon en 23 graden aan zee. En 32 in het oosten van het land.
1: Studio Brussel.
5: De festivalzender.
1: Thaïs van Beurum.
0: Halverwege de werkweek, maar de playlist katapoteert je al naar het weekend. En al die mooie festivals natuurlijk. Gorilla Zigpi. En ook Somber.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.

0: Bieber gaat wel klaar moeten zijn voor die mainstage van Pukkelpop op zondag 23 augustus. Maar dat komt helemaal goed, want in de AB kon hij iedereen al rond zijn vinger winden.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Je beleeft de festivals
2: bij Studio Brussel.
0: Fijne avond. Iets over 7 uur is het. Smakelijk als je van je avondeten aan het genieten bent. Misschien is het nog apéro op deze warme woensdag ook. Kan alles eens smaken in zo'n temperaturen. We zijn halfweg de werkweek, dus je hebt het ook wel verdiend. Maar ik doe je al watertanden naar dat weekend nu met al die festivals zoals Campo Solar, Lokerse Feesten en morgen al Reggae Geel. Maar ik neem je graag al even verder mee in de tijd. Naar 7 oktober, want dan kan je naar Rave Rebels in de ING Arena in Brussel. Dat is de grootste indoor rave van België die 14 uur duurt. En vandaag werden daar de eerste namen voor aangekondigd. Ik kan je zeggen, het zijn knetterharde namen. Zo kan je onder andere naar Nicolina en Bjorn back-to-back met Negative. Maar ook naar de back-to-back van Holy Priest met Vieze Asbak. Een wereldpremière is dat. En mocht je hem nog niet kennen, Vieze Asbak, dat is een Nederlandse DJ en producer die ook op Tomorrowland stond dit jaar. Hij maakt echt vettige beukmuziek. Ik denk dat ik het zo het best en alomvattend kan beschrijven. Meme techno heet dat dan in het vakjargon. En hij brengt zijn muziek anoniem uit en draait ook altijd met een masker. Dat doen de meeste DJ's in dat genre. En hij werkte al samen met Joost en Ronnie Flex. Maar hij werkt ook veel samen met Natte Vistik. En die kan je kennen van die track Crush, die in de film Baby Girl zat.
3: You told me hush. Oh, what a rush.
0: Zo'n stamschijven en meer dus op 7 oktober in de ING Arena in Brussel. En er zal zeker die beukmix van Meet Her at the Love Parade van Vieze Asbak meteen een van de tracks waar hij mee doorgebroken is. De naam zegt het natuurlijk al. Een beukmix is het zeker.
1: De festivalzender.

There van Gorillaz en Sean Ryder. Gorillaz stond nog op de mainstage van Rockwerchter dit jaar. Straks passeert Matt Berninger met Martini Mifazzo naar Hikpi. Die staan volgende week vrijdag in de clubstudio Brussel van de Lokerse Feesten. En de dag erna in de Palace van Suikrock. Dit is Something.

0: Berninger. En Martini Mi Fazzo. Het is wel wat vroeg voor een martini, vind ik.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: De festivalzender.
2: Thaïs van Beurum.
0: Alhoewel, het is bijna 7:30 op deze mooie woensdag. En ik mag Amélie Lens draaien voor jou. Dat past er misschien wel bij. Daar ben ik ook blij om. Want er zit iets heel tofs in de pijplijn voor Amélie natuurlijk. Ten eerste haar tweede kindje. En anderzijds haar eerste muzikale kindje in de vorm van een debuutplaat toch. Aura zal die heten en komt uit op 4 september. Ze bracht die Aura-show ook al op Tomorrowland vorig weekend. En op 5 september stelt ze die plaat voor in ons land op de trappen van het KMSKA in Antwerpen. We kregen al wat insights over hoe die plaat zal klinken. En één collab kennen we al sinds door. Dat is dat nummer Run met Angèle. En Amélie bracht haar mee op het podium daar van door. Maar wat er nu zo spannend is, is dat ze vandaag hebben gelost dat dat nummer al volgende week uitkomt. Op 7 augustus dus. En in die teaser kregen we al een veelbelovende snippet.

Emily vertelde er ook bij dat dit nummer specifiek met de stem van Angèle erop, dat ze haar dat zo inbeelde en niet wist wat ze zou doen als ze nee had gezegd. Gelukkig moeten we daar nu dus geen rekening mee houden en is dat wel gelukt. En volgende week vrijdag mag die single in onze playlist. En intussen tijd kregen we ook al deze Whatever You Do van Amélie Lens.

0: Morgen wordt die debuutplaat van de Strokes 25 jaar. En dat vierde ze dus met een nieuwe plaat het jaar. En daar staat ook deze Lonely in the Future op. Onze hotshot deze week.
1: Studio Brussel, de festivalzender.
0: Juli is bijna voorbij. Augustus staat ons op te wachten, net als die wondermooie festivals. En dit maandwisselweekend. Campo Solar, Reggae Geel en 10 dagen Lokerse feesten staan letterlijk op je stoep. En dat brengt soms nog een to-do-lijstje met zich mee. Met spullen die je best nog in huis haalt voor je naar die festivalweide trekt. En met die voorbereiding kan Bol je helpen met het festivalpakket. Want morgen mag ik daar opnieuw iemand gelukkig mee maken. Dus wat ik wil dat je onthoudt, is dat je morgen ook best luistert naar de festivals. Zoals altijd eigenlijk. Want ik gun jou echt dat festivalpakket van Bol. En misschien kan je wel verse dansschoentjes gebruiken voor die show van Arsenal op Campo Solar zondag. Want ze gaan er staan met een specialeke van een show. Heel benieuwd.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
3: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol. De festivalwinkel.

something.

back-to-back met Sam op Voodoo Village. En Sam, die kan je dan weer ook zien op Weekend Dance deze zomer. Dus als je hiervan houdt, dan blijf je best hangen tot 9 uur. Want Weekend Dance komt op bezoek hier in de festivalzender. Catch a vibe at Reggae Geel.

0: de festivalzender.
1: Hey, zin in een nieuwe keuken?
0: Geniet nu van zomerse kortingen op al onze keukens. Ga eerst naar Grando.
2: Grando, Grando, Grando.
0: Voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps Gigapak voor maar €44,99.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Studio Brussel.

0: Belgisch. Die kan je zien in de marquee van Pukkelpop. Richting Zweden nu, want ik heb daar hebben ook twee popprinsessen met blonde haren de krachten gebundeld. Enerzijds dus Robin, ze stond in juni nog in de ING Arena. Ze gaf daar een dikke, dikke vijfsterren show met die nieuwste plaat Sexistential, waar deze dopamine dus ook op stond. En ook het nummer Talk To Me staat op die plaat. En daar komt die andere Zweedse queen bij kijken. Sarah Larsson dus, die je kent van deze Lush Live. En die dus ook op een nieuwe versie van Talk To Me van Robin te horen. Het is niet de eerste keer dat ze samenwerken. Robin zong al mee op haar track Poes Poes. En die samenwerking is een geschenk voor superfan Lily.
1: Sarah Larsson is echt een Zweeds pop-icoon dat iedereen ooit wel eens gezien moet hebben. Ik denk niet dat we 10 jaar geleden konden weten dat zij nu nog zo actueel zou zijn. En dat verdient ze echt. Ze brengt een show waarin dat ze op een uur tijd gewoon heel de zomer oppropt in een bolletje en over je heen gooit. En die sfeer is fantastisch. Ik denk dat dat op Pukkelpop ook gewoon zo gaat zijn. Kortom, zij is gewoon naast de IKEA het beste exportproduct dat Zweden ons ooit heeft gegeven.
0: Ja, benieuwd of er nog meer samenwerkingen op het menu staan van die twee Zweedse prinsessen. En ook benieuwd of deze collab gaat passeren op de mainstage van Pukkelpop. Want Sarah Larsson staat daar op zondag. Dit is Talk To Me. Sarah van Robin en Sarah Larsson. Talk To Me.

0: Dinsdag, de Human League en Don't You Want Me. Ik heb een dikke primeur voor jou nu.
1: Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender.
0: Want ik krijg hier zo net een nieuwe naam voor Voodoo Village ingefluisterd. Daar kan je naartoe van 11 tot 13 september in Grimbergen. En die vrijdag die miste nog een headliner. Binnen een paar minuten sturen ze zijn naam de wereld in. Maar ik mag hier die hier en nu al aan jouw neus hangen. Hoe goed is dat? Je mag raden. De voornaam is een filmprijs. De achternaam is een niet-alledaags huisdier. En hij stond net 2 keer op Tomorrowland. Je kent hem misschien ook meer als zanger dan als dance act. Maar tegenwoordig doet hij het allemaal. Hier is hij. I don't know. Het is Oscar and the Wolf die daar op Voodoo Village staat op vrijdag 11 september. Die kan je daar dus na Tomorrowland opnieuw zien. En dit is hem met zijn nieuwste club-edit van Losing My Religion, Oscar and the Wolf.
1: Studio. De festivalzender.

0: Ik sta hier bij Stefanie, ploegleider van de Cycling Queens. Stefanie, klaar voor de Tour de France van?
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Vertel, wie zit er in je team?
1: Nee, dat zeg ik niet.
0: Nee?
1: Je stopt. Iedereen luistert hier mee. En ik heb een masterplan. Geen Vollering, geen Ferrand Prevot, geen Kopecky.
0: Ja, u hoort het, beste luisteraar. Ze laten echt iedereen ploegleider worden.
1: Wat, jij gelooft mij niet, hè?
2: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
3: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
4: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
5: Hey, zin in een nieuwe keuken?
6: 3 nieuwe winkels. Dat betekent extra voordelen bovenop onze solden. Ga eerst naar Grando.
7: Komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via ketnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
8: Dit is Studio Brussel.
9: Studio Brussel.
10: Life is music.
11: Studio Brussel.
12: Het is 8 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Bert Schaaprechts. Ook op het Griekse eiland Kreta zijn er nu natuurbranden. Aan de zuidkant van het eiland zijn er brandhaarden in de bergen. Het vuur strekt zich uit over een gebied van 15 kilometer en is moeilijk te bestrijden. Inwoners en hotelgasten van verschillende dorpen zijn geëvacueerd. Daarbij zijn ook heel wat Belgen. Dat is toch hoogst uitzonderlijk, vertelt reisagent Arlette Veldjen ter plaatse.
13: Dat is voor mij echt maar de eerste keer dat ik dit dus meemaak, een evacuatie. Branden, oké, dat zijn in die velden. Is dat door glas dat daar ligt? Of ik zou het ook niet weten natuurlijk. Maar telkens elk jaar, toch zeker om de 2 jaren, heb je zo van die branden in de bergen. Tussen de bomen, tussen de olijfbomen. En dat wordt meestal heel snel bestreden. En dat is eigenlijk normaal. Maar een evacuatie tot nu toe heb ik nog nooit meegemaakt, nee.
12: En ook aan de noordkant van Kreta zijn er branden. En daarbij zijn al 2 brandweerlieden omgekomen. De reddingsdienst aan de kust waarschuwt voor springtij de komende dagen. Dan is de zee extra gevaarlijk, omdat het verschil tussen eb en vloed groter is dan gewoonlijk. Bij vloed komt het water een stuk verder op het strand en bij eb trekt het dieper terug de zee in en dat veroorzaakt krachtige stromingen. Zelfs in de bewaakte zones kan het dan gevaarlijk zijn, zegt Wim de Meester van de reddingsdienst.
14: Het meest belangrijke is dat je dus de aanwijzing van de reddingsvloot heel concreet maar tot je middel in het water gaat, want met als er zeer veel stroming is en je zou verder kunnen gaan, zou je kunnen gereep worden door die stroming en zou je kunnen in de problemen komen.
12: Een reddingsdienst roept op om zeker niet in onbewaakte zones te zwemmen en helemaal niet bij constructies in het water zoals golfbrekers. Vlaams minister van Ontroerend Erfgoed, Ben Weits van N-VA, heeft een einde gemaakt aan de bescherming van de omgeving rond Fort Napoleon in Oostende. Het domein wordt vrijgegeven om er te kunnen bouwen. Het stadsbestuur had daarom gevraagd omdat bouwpromotor Versluis er 2 woontorens wil zetten. Er is veel kritiek omdat Fort Napoleon in de duinen ligt, maar volgens minister Weits is er geen erfgoedwaarde omdat de zone al erg verhard is. Het monument zelf, zowat 200 jaar oud, blijft beschermd.
15: Het is evident dat wat werkelijk erfgoed is, namelijk Fort Napoleon, Batrijhundius, de vuurtoren, Lange Nelle en een hele zone van meer dan 12 hectare, dat gaan we blijven beschermen als beschermd erfgoed. Maar parkings en bedrijven, dat kan je bezwaarlijk nog erfgoed noemen. Wat er uiteindelijk nadien op die zone gaat gebeuren, ja, dat is aan de stad bijvoorbeeld om daarover te beslissen.
12: En de Pro League, de vereniging van voetbalclubs uit de eerste en tweede klasse en DAZN hebben een nieuwe overeenkomst bereikt. Die duurt tot en met 2030. Ze zetten zo hun juridische ruzie stop 1 week voor de start van de competitie. DAZN haalde eind 2024 het contract binnen om het Belgisch voetbal uit te zenden voor 84 miljoen euro per jaar. Maar in de loop van vorig seizoen trok het bedrijf de stekker uit die deal omdat die economie economisch niet leefbaar zou zijn. Daarop startte de Pro League een juridische procedure, maar die wordt nu dus stopgezet. Details van het akkoord zijn niet bekendgemaakt. Het weer is de warmste 29 juli ooit tot nu toe in ons land. In Ukkel is er 34,4 graden gemeten. Het vorige record dateert van 1911, toen was het 33,5 graden. Vanavond en vannacht licht bewolkt, niet koeler dan 22 graden in de grote steden. Morgen eerst veel zon met wat hoge wolken. In de loop van de namiddag stapelwolken met in het zuidoosten enkele onweersbuien en tot 32 graden in het oosten, 23 graden aan zee. Meer op vrtnieuws.be.
9: Studio Brussel,
11: de festivalzender.
9: Thaïs van Beurum.
16: Als je je afvraagt of je kan dansen op de muziek van het komende uur, dan zeg ik volmondig ja, dat kan, want Weekend Dance is op bezoek.
9: Je luistert naar Studio Brussel.
11: Life is music.

0: op het strand van Zeebrugge. Another was dit en Let Me Talk To You.
1: Studio Brussel.
2: De festivalcenter.
1: Weekend Dance.
0: Op deze extreem warme dag is een zeebriesje altijd welkom. Dus Weekend Dance komt eigenlijk als groepen. Een hele goede avond, Hakim, Aldwin en Lennart.
3: Hallo.
0: Hallo. Zijn jullie echt van de zee moeten komen naar het warme Brussel? Of is de opbouw nog niet begonnen?
4: De opbouw is al helemaal begonnen.
5: Ja, we zijn allemaal terug van de zee gekomen. Al even een paar dagen bezig sinds vorige week.
0: Oké. Dus het is volop bezig. Ja, het is er ook al bijna, Weekend Dance, op 14, 15 en 16 augustus in Zeebrugge. Dus voor zij die het niet elke zomer op de socials zien passeren, wie zijn jullie als festival en wat is er zo belangrijk voor jullie?
5: We zijn een festival een beetje aan het kruispunt tussen muziek, uiteraard, maar fashion, lifestyle, design. We proberen een beetje al onze core elementen samen te brengen in een passende Universe Month thema ook erbij.
0: Ja, je ziet ook altijd heel veel outfits op de socials in jullie thema. Wat is het thema dit jaar?
5: Transparency.
0: En wat betekent dat?
5: Transparency, dat is waar. Niet enkel alles doorschijnend in naakt, maar dat is meer een uitnodiging om zich uit te drukken, wat layeren, wat spelen, een beetje met texturen.
0: Oké, en liggen jullie outfits al klaar? Van jullie drie?
3: Die van mij nog niet. Ik ga nog wel zien, dat is meestal de laatste minute dat ik dat beslis. Maar ja. Ik vind dat altijd leuk. We merken wel, zo met die thema's te werken, dat publiek er echt wel zo dat precies graag heeft. Want ze kijken ook wel echt. We hebben zo'n Pinterest moodboard en zo. En de mensen kijken daarnaar. Ze inspireren zich daardoor. En komen echt zo wel ook mooi opgekleed naar het festival. En dat is wel leuk om te zien dat de mensen daarmee bezig zijn. Maar vooral, de underline is ook natuurlijk ook wel come as you are. Hè. Ja, dus het is niet dat je verplicht bent om zo te komen. Of dat je niet binnen mocht. Want anders zou ik elk jaar geweigerd worden. Maar ik ga sowieso... Ik doe echt wel mijn best om altijd ook mee thematisch na te denken.
4: Dat gaat geven.
3: Ja, het is wel altijd iets speciaals, ja.
5: En ook voor de mensen die geen inspiratie hebben, we doen elke week op Instagram zo'n post met outfit inspo's en zodat mensen een beetje hun weg kunnen vinden.
0: Ja, het is leuk ook wel dat iedereen dan samen past.
3: Wat is
0: mooi
3: dat?
0: Esthetisch.
3: Mooie feng shui.
0: Ah, voilà. Heel goed. Bashka zit in de playlist nu. Die staat er op zaterdag 15 augustus in de club. Wat moeten we weten over die artiest?
5: Dat is een iconisch artiest van de queer community. Speelt heel veel in Berlijn, maar ook worldwide. Dat is eigenlijk een trans artist. Super interessante artiest. Zijn we ook heel blij om op het festival te hebben.
0: Ja. Eentje om naar haar uit te kijken. Dus Bashka op Weekend Dance. Over een paar weken op het strand van Zeebrugge. En nog het hele uur krijg je muziek van op die line-up.
1: De festivals beleef je bij Studio Brussel. De festivalzender.

0: Avalon passeert na zijn mainstage debuut op Tomorrowland ook op Weekend Dance op Zeebrugge Beach op vrijdag 14 augustus op de Ocean Stage.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Weekend Dance.
0: En daar hebben we het nog het hele uur over, want Lennart, Alvin en Hakim van Weekend Dance die komen het hele uur de playlist mee bepalen. We hoorden net Marlon Hofstad. Ging heel hard op Tomorrowland, op die mainstage. Verwacht je het nog harder bij jullie?
3: Ik denk het wel. Hij heeft bij ons 2,5 uur. Voor de mensen die het nog weten, heeft hij bij ons gespeeld vorig jaar met Kiki 5 uur. Eigenlijk is dat dan in de helft. Dus hij speelt eigenlijk dezelfde set bij ons nog eens op het festival. 2,5 uur, ik denk dat het heel speciaal gaat zijn. Het was heel goed op Tomorrowland. En voor wie dat er vorig jaar bij was, weet hoe dat dan in de helft. Dus hij speelt eigenlijk dezelfde set bij ons nog eens op het festival. 2,5 uur, ik denk dat het heel speciaal gaat zijn. Het was heel goed op Tomorrowland. En voor wie dat er vorig jaar bij was, weet hoe dat heel het terrein is toen ontploft. Ja. Dus ik kijk heel hard uit naar zijn set.
0: Ja, je moet je haasten, want ik ging eens kijken op de website en de verkoop loopt goed. Want de weekendtickets zijn al uit.

0: nieuwe look dit jaar?
1: Jazeker. Dus we zijn dit jaar echt gegaan voor echt een big refresh. Een echt nieuwe, nieuwe stages volledig. Dus we hebben drie full nieuwe stages. Zijn de UFO, de Superclub, daar een indoor club op het strand is iets wel heel cool. En dan ook dan de Bloody Moon, dus eigenlijk onze Bloody Louis stage ook voor een nieuwe look heeft gekregen. En zelf de Ocean eigenlijk heeft al een redelijk nice refresh. Dus echt iets nieuws, zelfde formaat, maar wel upgraded.
2: De stages staan ook op andere plaatsen dan vorig jaar. Dus ik denk dat mensen die de laatste jaren zijn gekomen, gaan echt zo even moeten zoeken waar dat alles staat.
0: Yeah.
2: Maar we zijn op terrein en op terrein zag alles er heel, heel heel goed uit.
3: Nou ja, het is zelfs nog niet, het is niet klaar. Dus we zien alles nu in opbouw. Maar als je nu al zo excited bent van zo het frame dat je daar zo ziet staan, dan denk je van oké, dit gaat wel echt sick worden.
0: En kan je het tipje van de sluier lichten, oplichten? Wat kunnen we verwachten van die...
2: Ik denk heel intieme, cool stages.
3: Ja.
2: Dat er, we hebben al wel een paar posts gemaakt op Instagram. Maar toen als we daar dan zelf op terrein stonden, je kunt iets zien op een render en je kunt op een foto zien. Maar om er dan zo half in te staan, het zag er spectaculair uit. Ik denk ook dat de DJ's dat er gaan staan, die gaan de tijd van hun leven hebben.
3: Nee, zoals Aldoen ook zegt, van de club-vibe dat je zo meekrijgt. Ik denk veel jongeren die eigenlijk nog nooit echt zo dat nachtleven hebben meegemaakt. Die gaan veel naar evenementen, maar echt zo dat clubcircuit, dat is eigenlijk nog zoiets van vroeger. En ik denk dat wij dat nu terug proberen te creëren en dat de jongeren echt wel ook gaan meemaken van oké, wauw, dit is dus de club scene of zo.
1: Ja, en het is eigenlijk het DNA van Weekend Dance altijd geweest. Hè. Dat is eigenlijk clubfounders die samen een festival hebben opgericht. Dus we zijn een beetje terug ook daarnaar gaan kijken en daar gaan we een beetje infuseren in het festival terug.
0: Back to basics eigenlijk, naar de clubs. Weekend Dance is ook wel meer dan enkel muziek, daar hadden we het al over. Maar wat moet je zeker doen bij jullie op de weide als je er bent het weekend? Weide strand, moet ik eigenlijk zeggen.
1: Er is superveel food. Ja, inderdaad. Selectie van food, dat daar grotere dingen zijn, kleinere ontdekkingen. Heel tof. We hebben ook heel veel assortiment aan beauty partners. Dus echt super toffe activaties met make-up, met haar, met nagel, met tattoos. Dat is wel echt een festival waarvan ik denk van, je kunt echt vroeg komen, het terrein komen ontdekken en echt activiteiten meemaken. Verder dan enkel aan een stage gaan staan. Dus,
2: Dus ik denk ook dat we als festival hebben een ongelooflijk assortiment aan non-alcoholische dranken. Dus ik denk dat er meer en meer mensen ook geen alcohol drinken.
0: Zeker.
2: En meestal heb je dan kunnen kiezen tussen een cola of iets anders.
3: Ja.
2: En bij ons is er een ruime keuze ook voor mensen die besluiten om niet te drinken. De Bob bijvoorbeeld.
0: Ja?
3: Ja, we zijn allemaal Bobs, denk ik. Nee, jij niet, Lennart. Dat is wel leuk om dat allemaal mee te
2: kijken.
3: Plus, je zit aan het zeetje. Dus het zonnetje schijnt. En dat is wel leuk om daar zo in het zand te wandelen met het zonnetje. De golden hour momenten mee te maken.
0: Met iets alcoholisch of iets niet alcoholisch. Maar
3: voilà, het is dat.
0: Wordt goed. Straks gaan we het ook over die line-up hebben dit jaar. Maar het valt mij op dat er heel veel vrouwen op jullie affiche staan. Dat kan ik al zeggen. Ik ga nu de nieuwe van High draaien. Kijk jullie uit naar die show.
1: Jazeker. High is een artiest dat wij super graag hebben op het festival. Echt, verder dan een DJ, echt een super toffe producer. Iemand die echt zo heel artistiek bezig is met haar project. Dus we zijn heel excited om die terug te kunnen hebben op het festival.
0: We gaan Ignition draaien van High uit sinds gisteren.

0: Maupi draait op zondag 16 augustus op de Ocean Stage van Weekend Dance. En de drie musketeers van Weekend Dance die zijn hier nog steeds bij mij.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Weekend Dance.
0: En daar ben ik heel blij mee, want dat betekent dat we eens in die line-up mogen duiken van Weekend Dance. We hoorden net Maupi, dat is ook een van jullie favorieten, hè?
3: Sowieso. Maupi is van Nederland, is eigenlijk in de hele wereld heel bekend. In België nog niet zo. Dus ik hoop dat veel mensen hem komen ontdekken. Ik heb hem zelf ontdekt eerst als feestganger. Die was altijd op de andere festivals dat ik organiseer en stond er van begin tot einde. Is ook een beetje shushuken van Solomon. Heeft Coachella op een heel grote stage een heel mooie show gedaan. Dus ik weet dat het sowieso spektakel geworden.
0: Hoort goed. We gaan even door jullie line-up ook.

0: Ja, we hoorden onder andere Another, Mau P, Marlon Hofstad, Sam en Tiga. Hoe bouwen jullie die affiche eigenlijk op? En waar gaan jullie voor met deze line-up bijvoorbeeld?
1: We zoeken altijd voor opkomend talent, voor een paar wildcards van artiesten die mensen echt willen kunnen ontdekken. En dan voor een paar stevige headliners. Meestal beginnen we eerst met de stevige headliners, omdat die het moeilijkste zijn. En dan bouwen we een beetje rond. We werken ook altijd met stagehost. En dan krijgen we ook een beetje input van hun, wat dat ze graag willen op in stage. En daar houden we dan wel rekening mee.
2: Ja, je wordt ook constant geprikkeld. Hè. Je krijgt ook heel de tijd input. Dat is ook leuk als je de mensen daar ook ziet, fysiek, dan altijd zo te mailen. En dan beginnen ze ook wel met namen te gooien. Dus je begint ook al... Ja. Dat begint ook vaak zo mondeling even. Ja. Hè,
0: en dan... En hoe is het zo wat verdeeld over de stages dit jaar? Wat kunnen we verwachten per stage? Of is er zo een rode draad?
1: We hebben veel vrouwen op de line-up. We hebben 50% vrouwelijke acts. Dat denk ik wel heel goed is en heel veel. We hebben ook veel toffe Belgen. We laten bijvoorbeeld elke dag de mainstage afsluiten als back-to-back met zeker één Belg bij. Ja. Wat ik ook wel denk dat tof is. De meeste festivals beginnen alle Belgen staan in opwarmingspots. En dat wilden we dit jaar echt vermijden.
0: Ja.
1: Ik denk dat we ook genoeg Belgisch talent hebben en dat die dan een spot verdienen op de goede plekken.
0: Ja. Dat zal wel zijn.
2: En dan mixen we dan ook met hostings, hè, van organisaties die ook een grote fanbase hebben, die dan een eigen stage krijgen, die ze dan kunnen invullen. Ja. Dus dat is ook wel leuk.
0: Ja. Zeker. Ja, ik had jullie al om frisse tips gevraagd van op jullie line-up. Daar kwam als eerste deze uit. Fifi staat er op zondag. Waar moeten we die set zien?
1: Fifi speelt net voor Mau P. Speelt vanaf 5 uur, denk ik. En is van origineel van Algerije. Woont in New York. En is heel opkomend nog. Ik heb ze een paar keer gezien in het buitenland. Ik was er direct fan van. Speelt heel, heel veel energie als ze speelt. En ik denk net voor Mau P gaat ze de perfecte partner zijn. Dus als jullie zondag komen, zal ik zeker op tijd komen. Want het is de moeite waard om te zien.
0: Zeker. Dan is er ook nog Jung Sing. Op vrijdag 14 augustus in de club op dat strand van Zeebrugge. Zeg eens, wat verwachten jullie van die show?
2: Jung Sing is eigenlijk iemand die ook al, denk 2 of 3 jaar geleden ook al eens is geweest op Weekend Dance. En dat was solo toen. Maar dat was toen al duidelijk dat iemand is die, waar we nog veel van gingen horen. En dat is wel leuk als je die dan op je festival hebt gehad in een iets kleinere setting, kleinere spot of zo. En dat hij nu wel echt zo al meer de prime krijgt. Dat is echt een onvoorstelbare artiest die woont in Londen. En heeft, ik denk, Pakistaanse roots. Maar heeft echt zo'n wilde mix van die UK grime tot die housey vibes. En dat is een heel energieke set ook al.
1: Toffe is, hij speelt back-to-back met Ryota. Dat is een artiest van Japan. Dus het is eigenlijk een clash.
2: The worlds combined, zo, ja.
1: Ze doen een tour samen, back-to-back. Ik denk dat dit van een 20 gigs zijn. En wij zijn er één van. Dus eigenlijk wel 4 op.
0: Cool. Ja, die Jung Sing, die groeit eigenlijk met jullie mee. Dat is leuk om te horen. En dan is er nog een derde tip. Heaven Sam. Waarom moeten we die zien?
2: A.k.a. Mr. Afro Disco wordt hem wel genoemd. Dat is eigenlijk iemand die ook... Ik heb die ook leren kennen door social media. Dat is insane. Je kunt er eigenlijk niet omheen, want hij heeft altijd zo'n roos mutsje aan met zo 2 van die flappen op. En hij heeft zo'n hybrid set, dus hij draait niet alleen, maar hij heeft ook een drumcomputer mee, heeft een sampler mee. En zo. Dus hij maakt zo wat semi-live, mixt die met bekende of onbekende tunes. En een Frans-Ivoriaanse artiest. En ja, ik verwacht er heel veel van, want dat is, al de filmpjes dat ik daarvan zie online, die gaan met allemaal viraal. Die geeft zoveel energie tijdens een set. En ik hou ervan als ik zo artiesten zie die echt alles geven. Ja, daar kijk ik wel naar uit. Die komt op zondag.
0: Oké, dus een virale set van Heaven Sam. Daar moet je absoluut bij zijn. We gaan hem draaien nu ook, die Heaven Sam, met Didi B en Afrolife met Ololo.

0: Go down.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Weekend Dance.
0: Op 14, 15 en 16 augustus op het strand van Zeebrugge wordt het opnieuw een wondermooi feest, want Weekend Dance strijkt daar neer die dagen. Op jullie line-up staan er veel grote internationale namen, maar er staan ook heel veel grote Belgische namen op jullie line-up. Hoe belangrijk zijn die Belgen voor jullie?
3: Heel belangrijk. De Belgen die hebben, eigenlijk als ik daar straks al gezegd heb, hun plaats verdiend. En we willen die ook mooi op de line-up zetten. Op de main stage wordt afgesloten door Emilia, door Sam en door Bibisek. Ja. Op alle dagen. Dus ik denk ook wel dat dat mooi gebaar is naar hun.
4: Dat is ook leuk om te zien als je dan zo jonge gasten hebt die eager zijn om dingen te leren en je geeft die dan zo de eerste jaren zo een warm-up spot of een openingsplaats en dan je wel dan doorheen de jaren die hoger kunt zetten, omdat je dan ook ziet van die artiesten aan het groeien en zo, en dat is een soort relatie dat je opbouwt ook, en dat is wel leuk als die artiesten dan ook terug willen komen en ook een hogere spot krijgen en die deliveren ook, en dan is dat wel zo, it works both ways of zo.
0: Absoluut, ja.
3: Je krijgt natuurlijk ook een heel warme stage als je later speelt. Ik heb dat eigenlijk opgemerkt in Nederland, toen ze dat vaker. Ik zo op een festival kwam en dat eigenlijk alle afsluitingen waren met Nederlanders. En dan dacht ik, oké, waarom doen wij dat niet?
0: Cool, ja. Absoluut. Goede keuze. Welke Belg moeten we ontdekken dit jaar op jullie line-up?
4: Ik. Hakim, dat is mijn naam.
0: Wanneer speel jij, Hakim?
4: Wanneer speel ik? Zondag, denk ik.
0: Oké.
4: Okay. Nee, voor mij persoonlijk, ik ben echt enorme fan van Miro. En dat is een jonge DJ die nu ook al worldwide aan het touren is. Ook gewoon, als ik die gast opzoek, ja, die ook zoveel energie, zo technisch, zo goed, strak. En je zou echt niet zeggen dat dat zo'n Belgische DJ is. Die heeft echt al die internationale uitstraling. Cool. Maar zo humble als iets. En hij is echt blij met elke spot. En je kunt hem eender waar zetten en die delivered. En dat vind ik wel heel cool om te zien. Nou, iemand, zo'n DJ die echt zo heel veel goesting heeft om te draaien. Ja. En naar hem kijk ik ook wel uit.
0: Ja, ik heb ook straks Sam in de playlist. Die doet het ook heel goed.
3: Ja.
0: Kijken jullie er naar uit?
3: Ja, sowieso. Hij heeft altijd publiek mee, produceert ongelooflijk veel tracks. Wordt gespeeld door iedereen.
4: Hij is ook viraal gegaan, hè? Ja. Hij met zijn tracks. Dus ja. Dat is wel zot om te zien dat zo. Ik had dat ook pas laat horen dat dat een Belg was. Van, ah.
0: Ja.
3: Ja, die heeft vroeger heel veel tracks gemaakt. Ook heel veel tracks voor andere artiesten. En ik ben heel blij dat die verdient echt zijn succes.
0: Ja. Die draai je dus zo meteen. Maar ik hoorde dat jij daar misschien nog zin hebt om erbij te zijn met een plus one. Daar op Weekend Dance in Zeebrugge. En dat kan toevallig nog, want ik heb hier nog een duo weekendticket liggen. Die weekendtickets zijn allemaal de deur uit, allemaal sold out, maar wij hebben er dus nog twee liggen. Maar dan zou ik me nog even verdiepen in het thema van Weekend Dance dit jaar. Want daar gaat de vraag over. De vraag is, als je komt naar Weekend Dance, kom je in thema, maar welke van deze kledingstukken past het best bij het thema dit jaar? En jullie de eer.
4: Is het A, een jeans jumpsuit?
5: B, een doorschijnend blouseje.
3: Of C, een polkadot jurk.
0: Als je het weet, stuur het dan in de app van Studio Brussel. En wie weet ga jij met je plus one het hele weekend naar Weekend Dance.
2: De festivalzender!
1: Studio Brussel.

0: Towards the Light op vrijdag 14 augustus op Weekend Dance.
1: Studio Brussel,
2: de festivalzender.
0: En jij kan nog op dat strand van Zeebrugge meedansen met je Plus One het hele weekend. Want ik heb hier nog een weekendticket liggen voor twee personen. Dat misschien wel voor jou is, Jasmin. Goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Goedenavond. Ben je al eens naar Weekend Dance geweest?
3: Nee, nog nooit eigenlijk. Maar het ziet wel superleuk.
0: Het wordt superleuk. Oh, het strand is mooi en de muziek is goed, dus het kan eigenlijk al niet fout gaan. Als je de vraag wist, het antwoord wist liever op de vraag welke outfit je best aandoet dit jaar in het juiste thema. Wat doe je best aan, Jasmin?
3: Doorschijnend topje, denk ik.
0: Aldwin, Hakim en Lennart, klopt dat?
4: Fout.
5: Nee, dat is niet waar.
0: Ja, het is helemaal juist. Dikke proficiat. Yes. Jij gaat het hele weekend naar Weekend Dance. Wie mag er mee?
3: Oké. Ik denk mijn vriend. Ik denk dat hij wel dat superleuk gaat vinden.
0: Ja. En heb je al een idee over de outfit?
3: Misschien dat hij hem wel een doorschijnend topje kan aandoen.
5: Wel, dat vind ik een heel goed idee. Maar vooral, come as you are. Hè?
0: Voilà. Heel goed. De thema is transparency. Dus je kan nog kiezen.
3: Oké, super, top.
0: Veel plezier en geniet ervan daar in Zeebrugge, hè?
3: Ja, oké, top. Dankjewel.
0: Bye bye. Bye.
1: De festivals beleef je bij Studio Brussel.
2: De festivalzender.

0: Felix the House Cat op zondag 16 augustus. In the Wave van Weekend Dance. Dit was Cinnerman.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Weekend Dance.
0: Leonard, Alwin en Hakim, we gaan bijna afscheid moeten nemen. Want we naderen dat nieuws van 9 uur. Hebben jullie zo'n vaste traditie om een geslaagde editie te vieren met de crew?
3: Ja, ik denk zoals elke organisator, als je ziet dat je festival geslaagd is, dan komen we allemaal samen en dan de leftover hamburgers, wat drankjes. En dan, eigenlijk een leuk compliment is ook als we zien dat de artiesten blijven plakken na hun set en niet meteen weg zijn. Dat is voor mij persoonlijk, en ik denk voor ons ook wel, alle drie wel, echt een top compliment. En dat is ieder jaar zien we dat en ik ben er wel blij om dat te zien. Zo.
4: Ze willen niet naar huis.
3: Ja.
5: Ja, inderdaad.
0: Dat is goed nieuws voor jullie.
3: Ja, zeker, zeker.
0: Ja, we hebben nog Scream & Banga in de playlist. Daar moeten we het over hebben, want dat gaat niet normaal worden, denk ik, toch?
4: Daar zijn we het allemaal over eens.
3: We hebben het al een paar jaar gezegd tegen elkaar.
4: Ja, we willen al lang Scream & Banga. Ik ben blij dat dit jaar gelukt is. Ik denk dat die sound is gewoon... Het blijft goed. Mm. En ik ben heel blij met zo de revivals dat ze gekregen hebben dankzij Fred Again. En ik heb ze al verschillende keer live gezien. Allee, het is gewoon het spel ontploft.
5: Ja. En ook de setting waar we ze in gaan hebben in onze superclub. Dus echt zo dat indoor club op het strand, denk ik dat heel speciaal gaat zijn.
0: Het goed werken, dat denk ik ook. Dikke merci om langs te komen, jullie alle drie. Graag. We gaan ze nog draaien. Scream & Banga, ze hebben Charlie XCX geremixed. Die Vondage remix gaan we draaien op vrijdag 14 augustus in de club van Weekend Dance. Dikke merci.
3: Joe.

0: Wie de setting van Weekend Dance al wil zien naar een Zeebruggen iets vroeger dan de rest, die kan nog naar David Guetta op 8 augustus trouwens, dat is op hetzelfde terrein. Veel plezier met Tineke in When the Sun Goes Down. Goedenavond.
1: Dit is Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
1: Life is music.
3: Life is music.
4: Studio Brussel.
5: 9 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. T40 van de kust richting Brussel, ter hoogte van Aalst, is nu volledig afgesloten voor een intensieve reiniging van het wegdek. Een vrachtwagen is daar rond 4 uur vanmiddag een lading slachtafval verloren na een ongeval. Er is heel wat hinder en dat is niet evident bij deze temperaturen. Het Rode Kruis deelt water uit. Het zal nog een hele tijd in beslag nemen om alles op te ruimen, daar zegt Peter Bruinings van het Vlaams Verkeerscentrum.
6: Feit is dat daar dus een grote partij slachtafval op het wegdek terecht is gekomen. Dat is uit een vrachtwagen gevallen. En nadien is daar ook verkeer doorgereden. Dus op die manier is het verspreid geraakt over toch een groot stuk van de snelweg, over een 50 meter. En dat moet weggehaald en gereinigd worden. En daar is de brandweer nu nog altijd mee bezig.
5: Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, Ben Weits van N-VA, heeft een einde gemaakt aan de bescherming van de omgeving rond Fort Napoleon in Oostende. Het domein wordt vrijgegeven om er te bouwen. Het stadsbestuur had daarom gevraagd, omdat bouwpromotor Versluis er twee woontorens wil zetten. Er is veel kritiek omdat het fort in de duinen ligt, maar volgens minister Weits is er geen erfgoedwaarde, omdat de zone al erg verhard is. Het monument zelf, zowat 200 jaar oud, blijft beschermd.
7: Het is evident dat wat werkelijk erfgoed is, namelijk Fort Napoleon, Batrijhundius, de vuurtoren, Lange Nelle en een hele zone van meer dan 12 hectare, dat gaan we blijven beschermen als beschermd erfgoed. Maar parkings en bedrijven, dat kan je bezwaarlijk nog erfgoed noemen. Wat er uiteindelijk nadien op die zone gaat gebeuren, ja, dat is aan de stad bijvoorbeeld om daarover te beslissen.
5: Ook op het Griekse eiland Kreta zijn er nu natuurbranden. Aan de zuidkant van het eiland zijn er brandhaarden in de bergen en het vuur is moeilijk te bestrijden. Inwoners en hotelgasten van verschillende dorpen worden geëvacueerd. En dat is hoogst uitzonderlijk, vertelt de reisagent Arlette Veldjen ter plaatse.
8: Dat is voor mij echt maar de eerste keer dat ik dit dus meemaak, een evacuatie. Branden, oké, dat zijn in die velden. Is dat door glas dat daar ligt? Of, ik zou het ook niet weten natuurlijk, maar telkens elk jaar, toch zeker om de 2 jaar, heb je zo van die branden in de bergen, tussen de bomen, tussen de olijfbomen. En dat wordt meestal heel snel bestreden en dat is eigenlijk normaal, maar een evacuatie tot nu toe heb ik nog nooit meegemaakt, nee.
5: En na een drone-aanval op een haven in Egypte is brand uitgebroken op 2 gastankers. De bemanningsleden zijn geëvacueerd. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn gevallen. De drone veroorzaakte eerst brand op een Amerikaanse tanker. En die sloeg over naar een ander schip met aardgas aan boord. Boven de stad Damietta aan de Middellandse Zee is een grote rookpluim te zien. Wie achter de aanval zit is nog niet duidelijk. Het is de afgelopen dagen wel weer erg onrustig in het Midden-Oosten met aanvallen tussen Iran en de VS. Vanavond en vannacht licht bewolkt en niet koeler dan 22 graden in de grote steden. Morgen eerst veel zon met wat hoge wolken. In de loop van de namiddag stapelwolken met in het zuidoosten enkele onweersbuien. Temperaturen tot 32 graden in het oosten en 23 aan zee. Meer op vrtnieuws.be.
4: Studio Brussel.

0: een tapasplankje hier, een gerstenatje daar. Het is zomer, nietwaar? En daarom staat ons Romy klaar. Dit is Lifetime.
1: Je luistert naar Slam.

seks neemt, krijg je Romy lifetime. Oké, I love you, bye. Dat zou je zo kunnen zeggen. Maar gelukkig klinkt het allemaal wat zachter en minder kermiskramer. Wanneer Olivia Dean dat doet, dan klinkt het gewoon zo.

Ik ben bijna zeker dat de Pixies voor deze outro van Gigantic naar een schroothoop zijn geweest. Daar met zo'n staaf op al het ijzer zijn beginnen kloppen tot er gewoon geen ijzer meer overbleef.

Wanneer je in brand staat, kan je een paar dingen doen. Een brandteken om je heen slaan. Maar ook in een meer springen is een goede optie. Of in geval van Bruce Springsteen er gewoon een nummer over schrijven. Alle drie de opties zijn getest door yours truly en geven optimale resultaten. Intussen tijd wil George Michael iets van jou. Je mag drie keer raden. En nee, het is niet die 5 euro van gisteren op café die je hem nog moet. Het is zeker ook niet jouw matige karaoke-talent wanneer Céline Dion opkomt. Nee, het is anders. He wants

Kit Francesco, je gaat nog even een bedweter kitje nadoen. En Blackbox Revelation, die raak er maar niet aan uit wie straks de afwas gaat moeten doen. Dan maar kop of munt. Or heads or tails.

African Fire van Soldier's Heart. En ik heb een hot take voor jou. Studio Brussel. Mijn hot take is dat de taxi de beste uitvinding aller tijden is. Als je een top 3 hebt van beste uitvindingen, staat hij op 1, zelfs boven de rol wc-papier. Ik ga je uitleggen waarom. Wanneer je in een taxi stapt, dan word je vanaf dat moment behandeld als een principesso of principessa. Je moet je zo gewoon zeggen waar je naartoe wil. En die persoon die brengt jou. En je kan dat gevoel dus al krijgen, dat royale gevoel, kan je al krijgen voor enkele euro's. Laat je gewoon 100 meter rijden en voilà, je voelt je al gewoon weer goed in je vel. En je zou dus kunnen denken dat niemand tegen deze hot take is. Maar ik heb toch één iemand gevonden. Namelijk ene meneer Kravitz. Lenny voor de vrienden. Die vertelt jou in het volgende nummer waarom hij zo'n bloedhekel heeft aan taxichauffeurs.

0: hebt vakanties zonder Kidnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Kidnet.
3: Dit wordt echt geweldig.
4: Als in Veros.
5: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Kidnet mee op vakantie.
6: Natuurlijk.
5: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
7: VRT Max. Maak elk moment de max.
8: Dit is Studio Brussel.
9: Studio Brussel.
8: Life is music.
9: Life is music.
8: Studio Brussel.
10: 10 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. De E40 van de kust naar Brussel blijft nog een hele tijd afgesloten voor het verkeer ter hoogte van Aalst. Rond 4 uur vanmiddag heeft een vrachtwagen daar een lading slachtafval verloren. Dat veroorzaakte smurrie op de weg en die raakt maar moeilijk opgeruimd, zegt Peter Bruinings van het Vlaams Verkeerscentrum.
11: Het blijkt een zeer moeilijke klus te zijn om het wegdek daar volledig schoon te krijgen. En we horen van op het terrein dat de werkzaamheden daar toch nog wel enkele uren kunnen duren, dus mogelijk nachtwerk worden. Intussen moet je de snelweg verlaten in Aalst. Daar is de snelweg volledig dicht. En dat geeft op dit late uur toch nog altijd een file van dik 6 kilometer stilstaand verkeer. Dus probeer die route echt te vermijden.
10: Ja, vrijwilligers van het Rode Kruis delen intussen water uit. Wie van west naar oost wil, doet dat beter via Antwerpen. Ook op het Griekse eiland Kreta zijn er nu natuurbranden. Aan de zuidkant van het eiland zijn er brandhaarden in de bergen. Het vuur is moeilijk te bestrijden. Inwoners en hotelgasten van verschillende dorpen worden geëvacueerd. En dat is hoogst uitzonderlijk, vertelt reisagent Arlette Veltjen. Ook zij moest haar huis verlaten.
12: Ik weet het zelf ook nog niet of ik terug kan naar mijn woning of niet. Dus het is gewoon afwachten en kijken wat de tijd brengt. Dus zien of dat het werkelijk zo is dat het vuur zich verder uitspreidt naar het dorp toe. De wind blijft zo, die gaat dus niet liggen. En morgen geven ze ook nog van die hevige wind. Dus ik vrees een beetje het ergste dat we toch wel vertrokken zijn voor 2 dagen.
10: En ook aan de noordkant van Kreta zijn er branden. Daar zijn 2 brandweerlieden omgekomen. Zij zijn wellicht ingesloten geraakt. En ook in Turkije zijn er intussen heel wat natuurbranden. In Frankrijk wordt voorzichtig de eerste balans opgemaakt van de economische schade van de bosbranden. Die zijn een ramp voor de natuur, de bewoners en de toeristen, zegt de regering, maar ook voor de regionale economie. Vanuit Parijs, Frank Renaud.
13: Een campinghouder bij Bordeaux zei dat 1/3 van alle reserveringen voor augustus is afgezegd. Een andere camping zei 70.000 euro aan inkomsten mis te lopen door annuleringen. In totaal hebben zo'n 13.000 bedrijven in de regio rond Bordeaux de afgelopen week de deuren moeten sluiten. Dat gaat van supermarkten tot multinationals. De productie moest worden stilgelegd, personeel werd geëvacueerd. Volgens eerste schattingen zitten 100.000 tot 150.000 werknemers noodgedwongen thuis vanwege de voortdurende bosbranden. Het pluswerk kost de Franse overheid handenvol geld. Duizenden brandweermensen zijn al een week aan het werk en blusvliegtuigen en helikopters vliegen af en aan. Maar blussen met een Canadair blusvliegtuig kost bijna 16.000 euro per uur.
10: In Amsterdam, Hamburg en Brighton komen er extra veiligheidsmaatregelen voor de Pride-festiviteiten van komend weekend. De aanleiding is de aanslag van afgelopen weekend bij de Pride in Berlijn. Een man reed er met een bestelbusje in op de menigte. Daarbij zijn 1 dode en ruim 30 gewonden gevallen. Ja, Alain de Korte in Hamburg, ook in Duitsland is dat, zal er zaterdag veel meer politie op straat zijn.
14: Ja, het aantal wordt verdubbeld. Het gaat zowel om agenten in uniform als in burger. En er komt via drones en helikopters ook extra toezicht vanuit de lucht. Hamburg verwacht 250.000 bezoekers. Op het Javaplein in Amsterdam-Oost zijn vandaag al extra betonblokken geplaatst. Daar is er op dit moment al een Pride-feest. Zaterdag is er het hoogtepunt met de botenparade op de Amsterdamse grachten. Burgemeester Halsema zei eerder al dat er zichtbare en niet zichtbare bijkomende maatregelen komen. Een extra politie ook in het Engelse Brighton. Onder meer zwaar bewapende agenten zichtbaar in het straatbeeld daar. Zowel Amsterdam als Brighton verwachten dit weekend minstens 500.000 bezoekers.
10: Dank je, Alain. Het weer, het is de warmste 29 juli ooit tot nu toe in ons land gemeten met een ukkel 34,4 graden. Het vorige record dateert van 1911, toen was het 33,5 graden. Vannacht is het licht bewolkt en niet koeler dan 22 graden in de grote steden. Morgen eerst veel zon met wat hoge wolken. In de loop van de namiddag stapelwolken met in het zuidoosten enkele onweersbuien. Temperaturen tot 32 graden in het oosten en 23 aan zee. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Studio Brussel.
6: Tinneke van Randbeek.
9: Ben je al aan het blokken voor je tweede zit? Wel, dat gaat toch veel beter met een sikke bit? Ja, het is normaal beat, maar dat rijmt niet.
8: Je luistert naar
4: Studio Brussel. Life is music.

Mexico Machine Remix. Happy Mondays. Dat zijn voor jou waarschijnlijk maandagen waarop nationale feestdagen vallen. Of maandagen waarop de brug wordt gemaakt. Maar heb je al van deze Happy Mondays gehoord? We zijn minstens even goed. En misschien zelf nog een tikkeltje zwoeler.

Fout, this is wrong van Klaptoon. Even een zeer warme oproep aan iedereen die nog anno 2026 met een Justin Bieber koepje zit. Dat was ooit cool, maar nu niet meer. Dus cut your hair,

0: er in de gordijnen hangt, dan moet je gewoon Enners een paak door de boksen knallen met deze Calm Down.
1: Studio Brussel.
2: Vibes music.
1: Studio Brussel.
0: We gaan nog een stapje in de wereld zetten. En met wereld bedoel ik gewoon binnen jouw vier huismuren. Want het is morgen werkendag.

0: Radio Brussel.
1: Het is 11:00. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. D40 van de kust naar Brussel blijft nog een hele tijd afgesloten voor het verkeer ter hoogte van Aalst. Rond 4:00 vanmiddag heeft een vrachtwagen daar een lading slachtafval verloren. De smurrie op de weg raakt maar moeilijk opgeruimd, vertelt Peter Bruinings van het Vlaams Verkeerscentrum.
2: Het blijkt een zeer moeilijke klus te zijn om het wegdek daar volledig schoon te krijgen. En we horen van op het terrein dat de werkzaamheden daar toch nog wel enkele uren kunnen duren, dus mogelijk nachtwerk worden. Intussen moet je de snelweg verlaten in Aalst. Daar is de snelweg volledig dicht. En dat geeft op dit late uur toch nog altijd een file van dik 6 kilometer stilstaand verkeer. Dus probeer die route echt te vermijden.
1: Ja, wie van west naar oost wil, doet dat beter via Antwerpen. De ebola-epidemie in het oosten van Congo is de snelst groeiende uitbraak van de ziekte ooit. Experts van de Verenigde Naties slaan alarm en roepen op tot veel meer hulpverlening om de epidemie in te dijken. Tegen deze variant van het virus bestaat geen vaccin. Het aantal besmettingen groeit exponentieel en er zijn nu al bijna 1500 doden geteld. Dat aantal is in 2 weken tijd zo goed als verdubbeld. Vanuit buurland Oeganda komt er beter nieuws. Dat land noemt zich ebola-vrij en zegt dat de laatste patiënt bijna 1,5 maand geleden genezen is verklaard. Na een drone-aanval op een haven in Egypte is brand uitgebroken op 2 gastankers. De bemanningsleden zijn geëvacueerd. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn. De drone veroorzaakte eerst brand op een Amerikaanse tanker. Die sloeg over naar een ander schip met aardgas aan boord. Boven de stad Damietta aan de Middellandse Zee is een grote rookpluim te zien. Wie achter de aanval zit is nog niet duidelijk. Het is de afgelopen dagen wel weer erg onrustig in het Midden-Oosten met aanvallen tussen Iran en de VS. En FIFA-baas Gianni Infantino heeft zijn plan om aandelen van het WK voetbal te verkopen verdedigd. Privé-investeerders zouden 20% van die aandelen kunnen kopen, goed voor 4 miljard euro. De verschillende federaties die lid zijn van de Wereldvoetbalbond, zoals de Belgische Bond, krijgen tot 19 september om dat plan goed te keuren en kunnen zo een pak poen krijgen. Doen ze dat niet, dan krijgen ze maar een fractie van de mogelijke inkomsten. Infantino noemt het nu een voorstel en een kans om het voetbal te ontwikkelen, maar het is geen verplichting, zegt hij.
3: It is a golden opportunity to turbo charge the development of the game globally. But again, it is just an offer, not an obligation, and we are having the fiduciary duty to do so, and we are here to discuss it with everyone.
1: De Europese voetbalbond UEFA heeft het plan afgewezen en zegt dat het voetbal niet te koop is. Vannacht licht bewolkt en niet koeler dan 22 graden in de grote steden. Morgen eerst veel zon met wat hoge wolken. In de loop van de namiddag stapelwolken met in het zuidoosten enkele onweersbuien. Temperaturen tot 32 graden in het oosten, 23 aan zee. Meer op vrtnieuws.be.

0: Radio Brussel.
1: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schaapjes. Op de E40 van de kust naar Brussel, ter hoogte van Aalstaat, er intussen geen file meer. Rond 4 uur vanmiddag heeft een vrachtwagen daar een lading slachtafval verloren. De smurrie op de weg raakte maar moeilijk opgeruimd. De snelweg is nog niet vrijgegeven, dat zal in de loop van de nacht gebeuren. Ook op het Griekse eiland Kreta worden nu mensen geëvacueerd voor natuurbranden. Aan de zuidkant zijn er brandhaarden in de berg ontstaan. Het vuur is moeilijk te bestrijden. Ook reisagent Arlette Veltjen moest haar huis verlaten.
2: Ik weet het zelf ook nog niet of ik terug kan naar mijn woning of niet. Dus het is gewoon afwachten en kijken wat de tijd brengt. Dus zien of dat het werkelijk zo is dat het vuur zich verder uitspreidt naar het dorp toe. De wind blijft zo, die gaat dus niet liggen. En morgen geven ze ook nog van die hevige wind. Dus ik vrees een beetje het ergste dat we toch wel vertrokken zijn voor 2 dagen.
1: En ook in Turkije zijn er intussen heel wat natuurbranden. In Frankrijk wordt voorzichtig de eerste balans opgemaakt van de economische schade van de bosbranden. Die zijn een ramp voor de natuur, de bewoners en de toeristen, zegt de regering. Maar ook voor de regionale economie. Vanuit Parijs, Frank Renaud.
3: Een campinghouder bij Bordeaux zei dat 1/3 van alle reserveringen voor augustus is afgezegd. Een andere camping zei 70.000 euro aan inkomsten mis te lopen door annuleringen. In totaal hebben zo'n 13.000 bedrijven in de regio rond Bordeaux de afgelopen week de deuren moeten sluiten. Dat gaat van supermarkten tot multinationals. De productie moest worden stilgelegd, personeel werd geëvacueerd. Volgens eerste schattingen zitten 100.000 tot 150.000 werknemers noodgedwongen thuis vanwege de voortdurende bosbranden. Het bluswerk kost de Franse overheid handenvol geld. Duizenden brandweermensen zijn al een week aan het werk. En blusvliegtuigen en helikopters vliegen af en aan. Maar blussen met een Canadair blusvliegtuig kost bijna 16.000 euro per uur.
1: Intussen is er wel een nieuwe bosbrand gemeld bij de stad Brignoles in de Provence. Het vuur in het bos van Fontainebleau onder Parijs is opgeflakkerd. In Amsterdam, Hamburg en Brighton komen er extra veiligheidsmaatregelen voor de Pride-festiviteiten van komend weekend. De aanleiding is de aanslag van afgelopen weekend bij de Pride in Berlijn. Een man reed er met een bestelbusje in op de menigte. Daarbij zijn 1 dode en ruim 30 gewonden gevallen. In Hamburg zal er zaterdag veel meer politie op straat zijn, vertelt Alain de Korte.
4: Het aantal wordt verdubbeld. Het gaat zowel om agenten in uniform als in burger. En er komt via drones en helikopters ook extra toezicht vanuit de lucht. Hamburg verwacht 250.000 bezoekers. Op het Javaplein in Amsterdam-Oost zijn vandaag al extra betonblokken geplaatst. Daar is er op dit moment al een Pride-feest. Zaterdag is er het hoogtepunt met de botenparade op de Amsterdamse grachten. Burgemeester Halsema zei eerder al dat er zichtbare en niet zichtbare bijkomende maatregelen komen. En extra politie ook in het Engelse Brighton, onder meer zwaar bewapende agenten zichtbaar in het straatbeeld daar. Zowel Amsterdam als Brighton verwachten dit weekend minstens 500.000 bezoekers.
1: En FIFA-baas Gianni Infantino heeft zijn plan om aandelen van het WK voetbal te verkopen verdedigd. Privé-investeerders zouden zowat 20% van die aandelen kunnen kopen, goed voor 4 miljard euro. De verschillende federaties die lid zijn van de Wereldvoetbalbond, zoals de Belgische Bond, krijgen tot 19 september om dat plan goed te keuren en kunnen zo een pak poen krijgen. Doen ze dat niet, dan krijgen ze maar een fractie van de mogelijke inkomsten. Infantino noemt het nu een voorstel en een kans om het voetbal te ontwikkelen, maar het is geen verplichting, zegt hij.
5: It is a golden opportunity to turbo charge the development of the game globally. But again, it is just an offer, not an obligation, and we are having the fiduciary duty to do so, and we are here to discuss it with everyone.
1: Vannacht is het licht bewolkt en niet koeler dan 22 graden in de grote steden. Morgen eerst veel zon met wat hoge wolken. In de loop van de namiddag stapelwolken met in het zuidoosten enkele onweersbuien. Temperaturen tot 32 graden in het oosten en 23 aan zee. Zo de warmste 29 juli ooit zit erop. Een goede nacht.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
6: Life is music.
7: Yeah, yeah.

0: klaar om alles op. Hey! Ze wil altijd meer en zijn nooit waarom. De grote dagen slorpen alles op.
1: Hey! Ik kleed het aan, koel me in de rain. Ik weet niet waar gekroom, de zon weet niet naar waar gescheen. Ik ben op zoek, ik kan niet verloren. In mijn agenda staat er dat ik niks mag vergeten.

0: Ik weet niet waar ik rol.
1: De grote dag slurpt alles op. Ze willen altijd meer en zijn nooit waarom. De grote dag slurpt alles op.

Want ik heb gekwetst, belogen, vals bespeeld. Ik moest nog verleren over vrouwen en respect. Ik kon het steken op mijn omgeving, allemaal piranha's. Maar uiteindelijk heb ik gedaan wat ik gedaan heb, palias. Liefde, abstract begrip, toen zeker. En ver te houden van, moet ook genoeg moed hebben, schat, vergeef me. Je hebt mij geleerd wat ik weten moest.

0: Radio Brussel.
1: Er is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Op de E40 van de kust naar Brussel, ter hoogte van Aalst, is de weg weer vrij. Rond 4 uur woensdagmiddag had een vrachtwagen daar een lading slachtafval verloren. Daarna stonden er urenlange files in de hitte. De smurrie op de weg raakte maar moeilijk opgeruimd, maar intussen is dat wel gelukt en is de snelweg even na middernacht weer vrijgegeven. Kiev krijgt vannacht opnieuw een grootschalige Russische raketaanval over zich heen. Duizenden mensen hebben zich verschanst in schuilplaatsen zoals ondergrondse parkings en metrostations. In Rusland zijn bommenwerpers opgestegen met kruisraketten en er is volgens verschillende bronnen uit Oekraïne al sprake van zware raketinslagen in de Oekraïnse hoofdstad. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. De grote brand in de buurt van Bordeaux is gisteren, ondanks de extreme hitte, niet verder uitgebreid. Dat hebben de lokale autoriteiten woensdagavond gezegd tijdens een persconferentie. Er werden woensdag nog 7 brandhaarden bestreden, waarvan er 's avonds nog 3 actief waren. Gisteren was het nog 40 graden in de regio, maar de voorspellingen voor de komende dagen zijn gunstiger. Als alles nu goed blijft gaan, kan een terugkeer naar het normale leven binnenkort overwogen worden, volgens de prefect. Maar sowieso zal de brandweer nog enkele dagen moeten blussen. In de getroffen regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. En in Argentinië zijn woensdag 7 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met een blushelikopter. Het ongeluk gebeurde op zo'n 1200 kilometer ten noordwesten van de hoofdstad Buenos Aires. De inzittenden waren bij de brandweer, politie en civiele bescherming. De oorzaak van de crash is nog niet bekend, maar de zichtbaarheid was op het moment van de crash wel erg slecht door mist. Het weer vannacht is het licht bewolkt, niet koeler dan 22 graden in de steden. Straks krijgen we eerst veel zon met wat hoge wolken. In de loop van de namiddag stapelwolken met in het zuidoosten ook kans op enkele onweersbuien. Temperaturen overdag tot 32 graden in het oosten en een stuk frisser aan zee, daar 23. Vrijdag ook zon en wolken, mogelijk enkele buien dan. Het blijft ook warm met dan maximaal tot 29 graden. Fijne nacht nog en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

0: Radio Brussel.
1: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Kiev in Oekraïne krijgt vannacht opnieuw een grootschalige Russische raketaanval over zich heen. Duizenden mensen hebben zich verschanst in schuilplaatsen zoals ondergrondse parkings en metrostations. In Rusland zijn bommenwerpers opgestegen met kruisraketten en er is volgens verschillende bronnen ook al sprake van enkele zware raketinslagen in de Oekraïnse hoofdstad. Over schade en slachtoffers is voorlopig nog niets bekend. Terwijl de brand in de streek rond Bordeaux meer en meer onder controle geraakt en de weersvooruitzichten gunstig zijn, is er alweer een nieuwe brand in Frankrijk, maar dan in de buurt van Dijon, in het oosten van het land. Daar verspreidde het vuur zich snel over zo'n 125 hectare. Er zijn zo'n 150 brandweerlieden bezig om het vuur te bestrijden en ook 2 blushelikopters helpen met blussen. En ook in het zuiden van Frankrijk, in de Var, is er nog een nieuwe brand. Daar werden honderden mensen geëvacueerd in de buurt van Brignoles. En in Fontainebleau, dichtbij Parijs,